0: hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf maandag een week lang
2: het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: Dan zet je de radio aan.
2: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: het gevoel van hier.
1: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
0: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
3: To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf maandag een week lang
0: het gevoel van de jaren 80.
2: Omroep Brabant.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Heel de weg lag vol, heel de stoep lag vol. Buren stonden ook buiten.
3: Ja, dat is echt geweldig. Dat is echt leuk om te doen. Sowieso met de sfeer, de ambiance hier.
4: En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
5: Mensen die voorbij rijden, die gaan zeggen, wat is daar allemaal aan de hand?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Het is 6:02. Van harte welkom bij een keigoeiemorgen. We gaan er weer een lekker programma voor je van maken. Op deze woensdag, de dag waarop weer een landelijke staking is voor het openbaar vervoer. Daar komt uitgebreid aandacht natuurlijk voor. Hou je op de hoogte. En wat betreft het verkeer. Mensen zijn nog niet massaal in de auto gestapt. Want je kan nog lekker doorgrassen. Dus maak daar gebruik van.
4: Vanaf maandag een week lang.
1: Het gevoel van de jaren 80.
4: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei. Goedemorgen, John van Groenhoven.

0: The Prick en Robin Schultz, Prayer in Sea.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Jawel, het is alweer woensdag. We zitten op de helft van de week. Vandaag 14 oktober. De ochtend kan lokaal nog wat nevelig zijn. Vandaag krijgen we een mix van zon en wolken. Vanmiddag loopt dan de temperatuur op naar zo'n 16 tot 18 graden. En het blijft droog vandaag.
2: Ja, en dat op de dag van het familiebedrijf.
0: Ja.
2: Wanneer is iets een familiebedrijf? Nee, hoeveel leden van de familie moeten er in een
0: ik denk
2: bedrijf
0: dat,
2: werken?
0: Volgens mij, dat is een goede vraag.
2: Dat is een keigoede vraag.
0: Volgens mij is dat zo, als het bedrijf voor de meerderheid in handen is van de familie. En ook opgericht is door een familie.
2: Dezelfde. Ja, precies. Dus het moet en opgericht zijn door een familie.
0: Ja.
2: En het merendeel van de aandelen.
0: Of 100% zozeer zelfs misschien. Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar er moet nog steeds ook wel. Kijk, want Heineken is bijvoorbeeld geen familiebedrijf. Maar hij is opgericht door Heineken.
2: Ja, maar dan werken nog maar 2 mensen die misschien Heineken heten op 100 miljoen duizend mensen.
0: Ja, het is beursgenoteerd intussen, maar volgens mij is het geen familiebedrijf.
2: Ik ga het even opzoeken.
0: Ja, dus misschien komen we straks even op terug. Ja.
2: Dag van het dessert is het ook. Dat is veel makkelijker.
0: Ja, we hebben het erover eten, in ieder geval.
2: Ja, sorry daarvoor. En de landelijke staking voor bussen, ook hier in Brabant. Op heel veel plekken 0 tot zeer weinig bussen.
0: Zeer weinig bussen, ja. Gaan we straks uitgebreid op terugkomen. Ja. We hebben een verslaggever ook die op pad gaat om te kijken hoe mensen daarmee omgaan vandaag.
2: Die is met de auto.
0: Ja, maar volgens mij zullen er wel meer mensen met de auto zijn. Maar is het nog goed te doen op de weg? Het
2: zijn top. Ik zou ook nu gaan.
0: Ja, dat zei ik net ook.
2: Ja, heel goed.
0: Bas Muis vandaag 50. Paul Witteman wordt 80 vandaag. En Cliff Richard blaast 86 kaarsjes uit op de taart. Want het is tenslotte dag van het dessert. Van harte gefeliciteerd allemaal. En het is woensdag, dat betekent dat er een reden is voor het nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Nou, PSV heeft in de Champions League met 1-0 verloren bij het Duitse Red Bull Leipzig. Meest opmerkelijke moment was vanaf de Brabantse kant was Ivan Perisic. Want die miste in de eerste helft een strafschop. Nou, daar kwam ze helaas duur te staan. Want een kwartier voor tijd maakten de Duitsers namelijk het enige doelpunt. PSV heeft na 2 wedstrijden slechts 1 punt. En jullie zeiden net al, bijna het hele land rijden vandaag minder bussen door een staking in het streekvervoer. Ook in Brabant moeten reizigers rekening gaan houden met rituitval. Nou, dat heeft hiermee te maken. De vakbonden eisen meer loon en betere roosters. Naar verwachting doen zo'n 13.000 werknemers mee. De bonden willen tot kerst iedere week een dag staken. De treinen van NS die rijden wel en straks meer hierover. En een voormalig bendelid moet minstens 40 jaar de cel in voor de moord op rapper Tupac Shakur. Je kent waarschijnlijk wel van dit nummer.
4: I'm not a

0: Tyson ging mis.
1: Ja, was het, maar jij zei dat net, hè? Bij een bokswedstrijd.
0: Dat was een bokswedstrijd. Kregen ze ruzie met een bendelid. Ik weet eventjes niet van welke bende. Daar zit ik niet zo in.
1: Niet? Gelukkig.
0: Nee. Ver van weg blijven zelfs.
1: Ja, lijkt me verstandig.
0: Ja. En daarna dan komt er, wordt er iemand held een pistool geregeld. En uiteindelijk is Las Vegas is er op hem geschoten.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, de naam van die persoon die het geregeld is, dat is Dwayne Davis. Die is nu 63 inmiddels. Die zou inderdaad in 1996 de moord hebben beraamd en het wapen hebben geregeld. Tupac werd inderdaad in Las Vegas doodgeschoten en overleed 6 dagen later pas. Dat was op de leeftijd van 25. Davis werd dan weer pas 27 jaar na de moord opgepakt. Al die tijd daarvoor was het een raadsel, maar hij gaat nog wel in beroep tegen zijn veroordeling.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Het zijn geen schatjes. Je zijn niet de, zeg maar, waar je ruzie mee wil hebben.
1: Nee. Ja, jij weet er alles van, als bende.
0: Nou ja, als voormalig bende. Ja,
2: bende-kenner uit Las Vegas.
0: Hij
2: zit vanavond bij Renzo.
0: Ja. En bij Eva. Om erover te vertellen. Ik zit overal. Ja. Ja. Maar vooral zit ik hier vanochtend.

0: 1000 bootjes mee, Mark?
1: Nee.
2: Staan weer tegenvallen.
1: Ja, sorry, ik heb geen 3 punten mee teruggenomen, geen broodjes, ik heb niks. Ja, sorry.
0: Maar je bent er, dat is fijn.

0: Mother featuring 54 Ultra. Amsterdamse dance in de Kei Goeiemorgen. Talk to you.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: 7:10, dat betekent het moment waarop jij een keuze kunt maken uit koffie of thee. Dat kan je doen waar je ook bent. Misschien ben je al wakker, sta je in de keuken of ben je al op je werk. Of ben je nog op je werk, dat zou kunnen. Pak je telefoon erbij, want dat is wat je eigenlijk nodig hebt.
1: Wil jij koffie?
0: Als je wil kiezen voor deze Alphaville.
1: Of toch liever een bakje thee.
2: Dit gaat nooit meer.
0: Of ga je voor het bakje thee. Gordon en Replay. Ja, mag ik het zeggen, een appje naar 06-573-282-03 geeft de verlossing. En ook een stem op een van de twee liedjes. Alphaville, Big in Japan voor koffie. Of gaan we thee drinken met Gordon en Replay. Never, nooit meer. Of dacht jij never, nooit meer? Dan stem je op koffie.

0: Ja.
1: We zijn overal.
2: Op FM.
1: DAB+.
2: Via de app.
1: Of omroepbrabant.nl.
3: Omroep Brabant.
1: Jouw dag begint met een keigoeiemorgen.

0: Sugar Babes en I Push the Button. Er komt nieuw materiaal aan van de Sugar Babes. Wil jij koffie?
1: Wil jij koffie?
0: Ja. Ga je dan voor Alphaville?
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Gordon en Replay. Jij mag het zeggen, een appje naar 06573-2203. Als je ons iets wil zeggen, stuur je toch gewoon een app. Ja, stuur ons even een appje, vinden we gezellig. Het is heel simpel, naar het nummer dat ik voor je heb. En zeg dan meteen of je koffie of thee wil.

0: gaan de stemmen weer tellen. Wat er intussen ook is verteld, zijn de kilometers aan files op de weg Wijnand Zwaan van de ANWB. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, John. Ja, inderdaad. Nou, het zijn er gelukkig nog niet zo heel veel. Het rijdt een beetje langzaam op de vertrouwde plekken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de Afrit Kerk Driel. 4 kilometer en op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel 7. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
0: Oké, dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Deze ochtend gaat plaatselijk wat nevelig van start. Al snel volgt de zon. En vanmiddag dan wisselt die zon met wat wolkjes en blijft het droog. Temperatuur die oploopt tot een 16 tot 18 graden vandaag. Dat maakt het 6:30. René Snippert met het nieuws.
3: Bij een schietpartij aan de Pastoor Kuiperstraat in Waalwijk zijn gisteravond een raam en een deur van een woning beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Waarom er is geschoten is niet duidelijk. De politie heeft ook nog niemand aangehouden. Inbrekers zijn er vandoor gegaan met Pokémon-kaarten, videogames en andere dingen uit de verzameling van Harm Groeneveld uit Den Bosch. Samen zijn de spullen zo'n 50.000 euro waard. Harm ontdekte de inbraak zondagavond toen hij met zijn vriendin thuis kwam na een weekend werken.
4: De eigen collectie kaartjes van toen ik 11 was, die ik toen heb geopend, die had ik nog. Nu niet meer. Het is nog steeds onwerkelijk. Het heeft gewoon de lol uit de hobby gehaald. Vanmorgen kwam er iemand met een verzameling. Kijk je ernaar. Normaal zou ik denken van, deze kaart vindt mijn vrouw mooi. Die neem ik voor de mee naar huis. En nu was het van, ja, ze vindt het mooi, maar we hebben de lol erin verloren.
3: Extra zuur is dat Harm net een beveiligingsbedrijf wilde vragen om een alarminstallatie te installeren. Hij hoopt dat mensen in het Pokémon-wereldje hem kunnen helpen zijn collectie terug te vinden. Een man en een vrouw zijn gisteravond met hun auto in een sloot beland aan de Heustensweg in Waalwijk. De bestuurder verloor de macht over het stuur. De twee konden wel zelf uit de auto komen. De wagen ligt bijna helemaal onder water en wordt vandaag geborgen. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen in de bevoordingscentra worden wel weer opgestart. Door een cyberaanval zijn er al dagen problemen. Vooral verse producten zoals groente, fruit en vlees zijn lastig te krijgen. Hoewel deze vrouw nog best wat in haar mandje kon stoppen.
5: Ik verbaas me hoeveel er ligt. Mensen zeggen allemaal lege schappen. Ja, nou, zo erg is dat niet, vind ik. Nee.
3: Gisteravond was er bij verschillende distributiecentra weer beweging. Maar het kan nog wel even duren voordat alles weer normaal is. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het om een hackpoging ging.
0: Is dat niet een dingetje dat media heel erg opblaast? Dat als er ergens een leeg schap is, dat je dat dan laat zien. En dat mensen dan denken, ik moet snel nog even naar de winkel.
6: Ik was gisteren ook eventjes bij die Albert Heijn bij ons. En die was echt leeg.
0: Ja,
6: dus dat
0: zou er dan eentje kunnen zijn. Maar er zijn natuurlijk vreselijk veel Albert Heijns in Nederland.
7: Eigenlijk, als je dus een Albert Heijn bent en je hebt nog dingen in je schappen, ben je eigenlijk een hele slechte Albert Heijn.
0: Nou,
7: dan wordt er blijkbaar heel weinig boodschappen gedaan.
0: Ja, zo kan je het zien. Maar ook de dingen die blijven liggen, denk ik, die kan je net zo goed ook uit het vak kunnen. Ja, want die zijn dus niet populair.
7: Als het hele chipsvak leeg is, maar er ligt nog wel bolognese, dan moet je misschien eens even nagaan. Dan
0: zou ik over die smaak toch even nadenken.
7: Precies.
0: Ja, precies.
6: Misschien moet je
0: hier
6: nou gewoon lering uit gaan trekken.
0: Ja, dat
6: je precies weet.
0: Ja, zeker.
7: Misschien was dit wel een mega groot marketingonderzoek.
0: Ja, maar het is gewoon een onderzoek wat populariteit is.
7: Ja,
6: zou zomaar kunnen.
3: Goed, een voertuig van ruimtevaartorganisatie NASA heeft een record gevestigd. Het wagentje, de Mars Rover Perseverance. Zo, dat is een tombrekel.
0: Hij is lekker, hè?
7: Je bedoelt de Perseverance.
0: Wel, Perseverance.
6: Die komt er nog één keer voorbij. Zoals die dus heet, die heeft in 5 jaar tijd ruim 45 kilometer afgelegd op Mars. En dat is bijzonder, want nog nooit reed een voertuig zo ver op een andere planeet dan de aarde. Nou, echt snel gaat dat dus niet, want even omgerekend, met gemiddeld 9 kilometer per jaar is dat dan. Maar de robot is voorlopig nog niet uitgereden. Hij moet zeker nog tot 2028. 28 onderzoek blijft doen op Mars.
0: Nou, dus hoop dat hij genoeg benzine heeft.
7: Ja.
6: Dat daar minder duur is ook.
7: Ja, hij kan gewoon lekker doorrijden.
0: Is wel goed voor de airmiles. Dankjewel, René. Meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. Zometeen
7: gaat hij snikken onderzoeken.
0: Ja, snikken. Ja, gaat hij naar Twix en Nuts.

0: Een beetje Strijkers, een beetje zang, een beetje drum, een beetje Rolls Royce, een beetje Best Love. Nou, dan heb je alles een beetje gehad wat je zojuist hoorde.
1: Wil jij koffie?
0: Goedemorgen op Omroep Brabant, het moment waarop we de keuze bekend gaan maken. En Frank, die heet ik van harte welkom. Kei, goedemorgen Frank.
2: Ja, goedemorgen.
0: Rijn, goedemorgen. Je bent onderweg, zo te horen.
2: Ja.
0: Waar ben je onderweg naartoe, Frank?
2: Ik ben onderweg naar Bossenhoofd.
0: Bossenhoofd. En wat ga je daar doen?
2: Ja. Dan zijn wij voor Brabant Water een productielocatie aan een grote verbouwing bezig.
0: Ah, kijk. Dat het water weer goed stroomt.
2: Ja. Kijk. Dat is wel de bedoeling.
0: Hey, hoeveel cd's van Gordon heb jij thuis?
2: Nul.
0: Waarom?
2: Ja, dat is niet mijn smaak van muziek.
0: Nee, dat hebt jij ook. Het is van de toevoeging erbij dat het vooral koffie moest worden, maar geen Gordon.
2: Ja, zo is het.
3: Maar wat is er zo erg
0: aan Gordon?
2: Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil die beste man ook niks tekort doen, maar niet mijn type.
0: Nee.
2: Niet waar ik iets mee kan, daar word ik niet heel vrolijk van.
0: Nee, maar ik denk dat hij, als je zit te luisteren, dat het wederzijds is bij deze.
2: Ja, goed. Dat is wel fijn, denk ik.
0: Dat is fijn, hè? Ja, niet dat hij ineens, ineens in Bossenhoofd staat. Als je zegt van, jongens, wie is hier Frank?
3: Ja, het ergste bij Gordon is, dan gaat hij voor je zingen.
0: Ja, nee, precies. Ja, om het goed te maken.
2: Nee, dan laat maar.
0: Goed zo. Nou, de keuze is dan duidelijk, Frank. Dan wens ik jou een goede rit en een Bossenhoofd. En succes vandaag met het werk. En dan gaan wij voor koffie. Elfenville, Big in Japan. En vanaf 19 oktober zet hem dan nog een tikje harder. Want dan hebben we de hele week de jaren 80 hier bij Omroep Brabant.
2: Ja, gaan we doen.
0: Goed zo. Fijne dag, Frank. Dag.
2: Yo. Hey, werk ze. Houdoe.
0: Houdoe.

0: presenteert...
1: Een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik

Nol Avans en Leo Alkemaar en De Horizon in een kei goeiemorgen. En daarvoor nog Elfenville, Big in Japan. Ja, ik zei het al, we gaan terug naar de jaren 80 binnenkort. Waar je misschien ook Womack en Womack gaat horen. Ik denk het wel. Ik heb zoals links-rechts voorbij zien komen. Het wordt een hele leuke week vanaf 19 oktober. Volgende week dus. Dit is Tear Ups.

0: Duo Womack en Womack. Tear it up, Sinekei, goedemorgen. We gaan op weg naar het nieuws van 7 uur. Straks na 7 komt er een met het nieuws. En wat is de tease vandaag? Wat mogen we raden, René?
1: Nou, vandaag mogen jullie dit raden. Deze pizzabezorger wordt betrapt door een Ring deurbel, terwijl hij hiermee probeert weg te komen.
2: Oké, dus er komt een pizzabezorger bij iemand aan de deur. Hij probeert voor die deur iets te flikken.
1: Ja.
2: Maar okay.
0: Hij neemt een hap uit de pizza.
2: Oh ja, dat wilde ik ook zeggen.
0: Oh.
2: Maar is namelijk het meest logische.
0: Ja. Ja, dat zie ik dan voor me.
2: Ja, ik ook. Dan zeg ik, hij doet iets vies op de pizza.
0: Oh ja,
1: oké. Okay.
0: Spugen.
2: Ja, dus zo de pizza blijft wel heel, maar hij spuugt erop of er komt zand op. Ja. Of
0: hij laat hem vallen, doet hem terug. Zoiets.
2: Zoiets. Iets goors ermee.
0: Ja. Maar wat doe jij dan? En wat moet het, anders moet het een beetje verdelen. Hè? Want gisteren had ik een punt. Je moet twee dingen opschrijven.
2: Ja, ik zeg, er komt iets goors op de pizza.
0: En ik zeg, hij doet een hap.
2: Maar ik vind andersom ook prima als we onze kansen maar spreiden.

0: precies. Ja, ja. Dus we gaan voor een punt.
1: Oké, ik heb het opgeschreven.
0: Goed zo. Nou, denk jij te weten wat het is en of we het goed zitten of niet? Laat het weten in de app 06573-2203. Straks hoor je wat het is. De pizzabezorger die wordt betrapt door een ringdeurbel. Terwijl hij probeert

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breedpark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
7: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
8: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
7: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
9: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
7: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB voor een update van het verkeer. Wijnand, goedemorgen.
11: Goedemorgen, John. De langste file staat net over de provinciegrens op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 12 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Nou, de andere files zijn iets korter, maar zijn toch ook wel aan het groeien. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
10: Oké, dankjewel Wijnand, tot over een half uurtje. Zo meteen in de Kei Goeiemorgen het antwoord op de vraag wat die pizza-bezorger nou had gedaan terwijl die werd betrapt.
12: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
13: Goed voor het water.
12: Goed voor het water. En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
6: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/mazda.
7: Bravo!

0: Discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Vanaf maandag een week lang
3: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei, goedemorgen, John van Vroenhoven.
4: Brabant, kijk eens om me heen. Is

0: Gladys. Don't take away the music. Ik heb nieuws voor je. Ze zijn klaar. Ik ga toch heel eventjes iets anders doen. Maar de muziek keert terug. Geen probleem. Ook op deze woensdag de 14e van oktober. Deze ochtend kan lokaal wat nevelig zijn. Vandaag krijgen we een mix van zon en wolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n graad of 16 tot 18. En het blijft droog vandaag.
1: Ja, even een blik in de geschiedenis.
0: Nou.
1: Vandaag in 1966 wordt D66 opgericht.
0: Oh, je verwacht het niet?
1: Ja, in 1924 komt het eerste Winnie de Pooh-boek uit. En in 2019 doet de politie een inval in Ruinerwold. En misschien zegt die naam je nog wel iets, want daar komen ze erachter dat er een gezin al 9 jaar lang in afgesloten ruimte van de boerderij heeft geleefd.
0: Is dat in 2009? Jeetje,
1: ja,
0: alweer
1: 7 jaar geleden.
0: Jeetje, ja. Jeetje, man. Nou, wat langer geleden was de geboortedag van Ralph Lauren. Die wordt vandaag 87. Gabriel Bortoletto, de Formule 1-coureur, wordt 22 vandaag. En dan is er ook nog iemand anders jarig. En dat is wel deze persoon.

0: tijdens jouw jeugd?
1: Elk schoolfeestje was Usher.
0: Usher. Ja. Wordt vandaag 48.
1: Nou voel ik me oud.
0: We gaan naar René. René, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Het aantal studenten dat AI gebruikt om hun scriptie te schrijven groeit explosief. 1 op de 5 recente universitaire masterscripties is merendeels geschreven door een chatbot. En zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Minister Letchert van Onderwijs spreekt van fraude en wil dat universiteiten gaan ingrijpen. Of dat het gevolg heeft ook voor de resultaten die behaald zijn, is nog niet duidelijk.
0: Dat wist de chatbot niet.
2: Dat wist de chatbot niet vertellen. Nee. Sterrenrestaurants van de Treeswijkhoeve in Waalre en Jam in Gemert zijn deze week officieel lid geworden van Les Grandes Tables du Monde. Dat is een vereniging van toprestaurants waar ruim 200 restaurants uit 28 landen lid van zijn. Het ED schreef daarover. En in een appartementencomplex in Moskou. En daar gaat trouwens. Oh, ik ga nou aan voorbij.
0: Punten. Nou, ik wou zeggen, ik gaan we naar het puntje?
2: Ik vind van wel. Nou, de teaser die ging hierover. Want in een appartementencomplex in Moskou laat een maaltijdbezorger een pizza uit een doos vallen.
0: Oh.
2: Nou, hij kijkt om zich heen, hurkt neer en raapt de stukken pizza met zijn handen dan van de vloer. En vervolgens wil hij de pizza gewoon bezorgen bij diegene die hem besteld had. Alleen, die had op zijn videodeurbel alles gezien. De klant kreeg geld terug en mocht gratis een nieuwe bestelling plaatsen. En dat was zo groot als hij maar wilde.
0: Ja, had die reuze pizza.
2: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, ja, mag een pizza. Mag ik dan doe maar 30 pizza's.
0: Ja, dus in de vriezer.
1: Ja, het lijkt ze wel op.
0: Aan zou je dat doen dan, ja? Zou je dan.
1: Ik zit zo niet in elkaar. Nee, ik zou ook. Ik snap die maaltijdbezorger ergens ook nog wel. Namelijk dat je gewoon. Ja. Dat je eerste reactie is.
0: Dat denk ik ook.
1: Nou, daarna ook. Dat je me zorgen nog, dat is misschien onhandig.
0: Ik laat ook wel eens iets vallen in de keuken. Dan kijk ik ook echt wel van. Nou, kan dat. Ik klop het even af en dan. Ja, ja toch?
1: Maar in een vieze gang. Van een appartementencomplex.
0: Ja, het is. Ja, als je het niet weet.
1: Nee, je eet het gewoon op en je proeft er waarschijnlijk helemaal niks van.
0: Je weet ook niet waar die pizza allemaal al is geweest voordat hij überhaupt in die doos is.
1: Had hem buiten ook al 3 keer laten vallen, maar ja, daar ging wel.
0: En waar die met zijn handjes is geweest, ja, dat weet je ook natuurlijk niet. Nee. Ga jij nog eens bestellen na dit? Ik kan nog eens doorgaan.
1: Waarom moet je het nou eens zeggen?
0: Ja, jij bent al heel lang wakker ook, dus.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, dus een pizzaatje zou er wel ingaan, hè?
1: 25 uur wakker.
0: Tering.
1: Nee, is niet waar. Ik heb in de auto teruggeslapen.
0: Ah, ja, maar dat geldt. Dat geldt niet echt.
1: Ja. Mocht je het niet mee hebben gekregen, ik was in Leipzig bij Leipzig PSV.
0: PSV.
1: Ik ben vannacht teruggereden.
0: Ja, was het geworden ook weer?

0: gewoon glas laten barsten, deze dame met haar stem. Mariah Carey in The Vision of Love. Maakt het 7:50 vandaag. Kei, goeiemorgen. Het is woensdag vandaag en rijden geen bussen vandaag in het hele land. Er is ook in heel Brabant stakende buschauffeurs. De vakbonden en werkgevers worden het maar niet eens over een nieuwe CAO. Onze verslaggever Wilco Zonneveld, die is in Eindhoven. Wilco, kei, goeiemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Om even mee te beginnen, waar ben je precies in Eindhoven?
1: Ik sta op het busstation bij het treinstation. Ja. En ik zie daar eigenlijk gewoon nog bussen vertrekken hier voor mijn neus nu.
0: Oh, nou, oké, dan tot zover.
2: Nou, dit gesprek. Dank je wel.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje afhankelijk, want niet elke buschauffeur heeft besloten om te staken. Dat is eigenlijk de keuze van de buschauffeur zelf. En ja. Er zijn schijnbaar best wel wat mensen die gezegd hebben, ja, wij gaan gewoon vandaag rijden. En brengen de mensen naar hun bestemming toe.
0: Oké. Levert dat dan voor die buschauffeur niet discussies op met collega's?
1: Nee, dat niet. Want ze rijden hier voorbij, want aan de zijkant bij het busstation daar staat een tent van FNV in actie. En daar staan buschauffeurs die dus wel vandaag besluiten om actie te voeren. En er wordt gewoon getoeterd en volop gezwaaid naar elkaar. En ook een bak koffie wordt er met elkaar gedronken. Dus nee, ik heb niet het idee dat ze elkaar dat kwalijk nemen.
0: Oké, maar wat doet dat dan met de dienstregeling? Want dan wordt het voor, ik wil niet zeggen, het is slecht dat die buschauffeurs rijden. Maar dan wordt het misschien alleen maar onduidelijker van, rijdt hij wel, komt hij wel, komt hij niet?
1: Je kunt misschien wel spreken dat het een beetje een gatenkaas wordt vandaag. Omdat het ook nog niet helemaal duidelijk is hoeveel buschauffeurs er nou precies vandaag staken. Voor de ene is het dus een geluk. Maar ik sprak net ook een meneer die staat al meer dan een half uur te wachten. Die moest naar de high-tech campus. Die staat nog steeds met zijn handen over elkaar maar een beetje heen en weer te lopen, zie ik. En die zei ook, ja, als de bus eigenlijk maar niet op komt dagen, dan pak ik maar een taxi. Ja. Dus ja, niet iedereen heeft er veel geluk bij. Nee.
3: Of een OV-fiets.
0: Ja, of een
3: zo'n luie zakenman natuurlijk. Ja.
0: Wilco, wat vaak met dit soort dagen misgaat of waar verbeteringen in zitten, is dan de communicatie. Hè? Dus dat men de reizigers weten wat er wel en wat er niet vertrekt of rijdt of hoe men naar van A naar B moet. Hoe is dat vandaag geregeld?
1: Ik zie hier ook gewoon op het busstation inderdaad allemaal de vertrekinformatie zoals we die kennen op een normale dag ook. En bij sommige haltes, daar komt dus wel een bus tevoorschijn en bij andere niet. Terwijl er wel aangegeven staat dat er een bus zou moeten komen. Dus ik denk dat het vandaag vooral veel onduidelijkheid zal zijn voor de reizigers.
0: Ja, wat is nou precies de reden dat een deel van de bussen, van de buschauffeurs het werk hebben neergelegd?
1: Ja, er zijn eigenlijk de onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden, die zijn vastgelopen na verschillende onderhandelingsronden. Ze willen de vakbonden eigenlijk dat er 9,5% extra salaris komt over een periode van 2 jaar. En ook willen ze dat de arbeidsvoorwaarden voor ouder personeel wordt verbeterd. Die eisen die liggen op tafel. De vakbonden die zeiden, wij kunnen het op dit moment niet eens worden met de werkgevers en dus gaan we staken.
0: Oké. En als we het niet eens worden, dan begrepen we dat het de komende weken, iedere week, 1 dag in de week het geval gaat zijn.
1: Zeker, ja. Tot en met kerst willen ze dan doorgaan als dit geen resultaat oplevert. En dan willen ze 1 dag in de week het werk neer gaan leggen. Maar wanneer dat dan zal zijn en op welke dag, dat willen ze toch nog niet prijsgeven.
0: Nee.
1: Die kaarten willen ze nog even tegen de borst houden.
0: Oké, nou, je houdt het voor ons allemaal in de gaten. Tot op heden in ieder geval redelijk goed nieuws voor de reizigers dat er toch wat bussen rijden.
3: Ja, mocht je nou aan het luisteren zijn en je staat op een ander station dan Wilco, dus niet Eindhoven, en je zegt, laat even weten in de app of daar ook bussen rijden of dat daar helemaal niks rijdt, kunnen we een mooi compleet overzicht krijgen.
0: Hartstikke
3: goed. Provincie. Ja.
0: Dus app het even ons. Wilco, dankjewel en succes daar.
1: Dankjewel.
0: Laat het ons weten via de app 06573-2203... hoe de situatie is in jouw dorp of stad ergens in Brabant. Hoe je bussen rijden. In Eindhoven ziet het er in ieder geval nog redelijk uit. Hoorden we zojuist van Wilco.

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier. Kei, goeiemorgen.

0: Michael Jackson, Black or White, in de Kei. Goedemorgen. Het is bijna 19:30. We gaan zo naar het nieuws. René, waar ga je het allemaal over hebben?
1: Lang geparkeerde auto staat opeens in brand. En intocht Sinterklaas gaat misschien niet door om een kinderachtige reden.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoeden binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
4: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
0: De verkeersinformatie vandaag bijgehouden door Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, hoe gaat het op de weg?
7: Nou John, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A27 is daarbij een ongeluk gebeurd van Breda naar Gorkum. Daar botsten 3 auto's op elkaar bij Nieuwendijk. Daar staat file vanaf Oosterhout, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Verder zien we vooral veel dagelijkse drukte, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk, daar 20 minuten op onthoud. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, daar staat file tussen knooppunt Sabina en Numansdorp. Het op onthoud is daar 10 minuten.
0: Oké, dankjewel weer.
5: Omroep Brabant.
0: Sterkte allemaal in de file. Deze ochtend die plaatselijk van start gaat met wat nevel lokaal. En dan volgt al snel de zon straks als die opkomt. Vanmiddag wisselt de zon met de wolken en blijft droog. Temperatuur ligt dan tussen de 16 en 18 graden. Straks uitgebreid weer met Weerplaza. Tijd voor het nieuws. Krijg je van René Snippert.
1: In Rijkenvoort heeft vannacht een auto in brand gestaan aan de Hoge Akker. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al volledig in lichte laaien. De auto zou al langere tijd op die plek geparkeerd hebben gestaan. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met brandstichting. Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg is een crowdfunding gestart om een nieuwe kas te kunnen bouwen. Het park krijgt de kas gratis, maar heeft door financiële tegenslagen geen geld om die op te bouwen. Er is 40.000 euro nodig, waarvan inmiddels 10.000 euro is opgehaald.
8: In zo'n korte tijd is er al best wel wat opgehaald. En het enige wat ik daarover kan zeggen is dat de dankbaarheid extreem groot is.
1: Je hoort de medewerker van De Oliemeulen. Als alles volgens plan verloopt, staat de nieuwe kas er in het voorjaar. Yvonne Jaspers uit Bokstel is tegengewerkt door boerenorganisaties bij het maken van een documentaire over een mogelijk verband tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Haar broer kreeg 2 jaar geleden de diagnose en daarom ging ze op onderzoek uit. Boerenorganisaties adviseren hun leden om niet mee te werken uit angst dat de sector negatief in beeld zou komen. Jaspers sprak toch met verschillende boeren en deskundigen. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis. Die is gebouwd met hulp van El Salvador. In de gevangenis kunnen meer dan 5000 mensen worden opgesloten. Costa Rica stond lange tijd bekend als het veiligste land in Centraal-Amerika, maar worstelt met een geweldsgolf die wordt veroorzaakt door rivaliserende drugsbendes. Het is precies daarom dat Costa Rica die megagevangenis heeft gebouwd, zegt Boris van der Spek.
9: Dat is allemaal naar het model van El Salvador, waar de president Bukele met enig succes de afgelopen jaren ook een heel hard beleid heeft gevoerd tegen bendes. Ook heel veel mensen heeft opgesloten in zijn megagevangenis. Ja, en die gevangenis in Costa Rica is gebouwd naar het model van zijn megagevangenis in El Salvador.
1: Er kunnen precies 5100 gedetineerden in.
0: Jeetje, dat is echt een boel, man. Dat moet je voor. Dat is echt gewoon een dorp wat we hebben.
10: Ja, ik heb dus 5000 en dan nog 100.
0: En dan nog 100.
10: Dat is echt veel.
0: En dan heb je het personeel nog niet. Dat zit er niet bij, neem ik aan.
1: Nee, dit gaat echt over de gedetineerden.
10: Zo. Dat ken ik Costa Rica niet goed, maar dat zal niet dan net zoals in Nederland gewoon net 1 of misschien 2 per cel gaan.
1: Nee, je hebt ook zo'n documentaire van die Ewout, zeg maar. Die is ook bij El Salvador geweest en laat hij het zien. En het is muisstil als je er binnen staat.
0: Oh, ja.
1: En dan heb je volgens mij 5 bedden op elkaar.
10: Ja, precies.
1: Gas onder de tattoo zit, maar niemand zegt daar wat. Omdat die gevolgen zo groot zijn. Okay. Dus dat is echt hel als je daar komt te zitten.
10: Je zit er ook niet voor niks
0: waarschijnlijk. Nee, je zit er niet voor niks.
1: Nee, maar het is toch...
10: Eén leuk is anders, maar dat is ook het idee.
0: Ja. Ja, je kan het ook voorkomen, hè? Dus
10: niet bij een rivaliserende drugsbende gaan.
0: Kan ook.
10: En gewoon leraar worden of zo. Ja. En dan zit je daar niet.
1: Dat is misschien wel een goed idee van jou.
0: Ja.
10: Ja, toch?
0: Ja. Nou ja, misschien heeft iemand ons aanstaan daar. Dat is toch de tip ter harte.
1: Dat ze daar eventjes Omroep Brabant aanzetten. Nou, goed. Het lijkt zo uit het script van het Sinterklaasjournaal te komen. Maar helaas is dat niet zo. Want de intocht van Sinterklaas in Baarn dreigt niet door te gaan vanwege ruzie tussen 2 bestuursleden van de organisatie. De mannen kunnen niet meer samenwerken en daardoor liggen de voorbereidingen stil. Er is zelfs nog geen vergunning aangevraagd voor de intocht op 21 november. Inwoners kunnen er geen chocola van maken en noemen de situatie kinderachtig. De gemeente probeert het conflict wel op te lossen.
10: Ja, dat is altijd lastig bij Sinterklaasverhalen of dit nou echt is. Of is het verhaal richting de intocht?
1: Ja, dat ze dat nep doen.
10: Dat ze zeggen, prank, het is allemaal gewoon geregeld hier in Sinterklaas.
1: Ja, maar hierbij zie ik dan niet in waarom dat ze dit zouden doen.
0: Nee, dat zie ik ook niet.
1: Voor kinderen is het natuurlijk helemaal niet leuk als je zegt, het gaat niet door, want we hebben ruzie.
10: Ja, nee, maar het gaat ervan. Soms ook niet door omdat de staf kwijt is.
1: Ja, maar dat
10: gaat soms ook niet door omdat het boek kwijt
0: maar
10: is.
0: Maar dit bestuursleden die ruzie gaan lopen maken.
10: Jij vindt het ook een slechte verhaal, hè? Maar zeg nooit.
0: Nee, maar ik vind het mooi dat je dan in ieder geval nog een positieve draai aan weet te geven.
10: Het komt uiteindelijk altijd goed
0: uit. Het komt altijd goed.
10: Ook als hij op die dag even niet aankomt, Sinterklaas, dan vindt hij je schoentje nog steeds.
0: Absoluut. Het komt altijd goed. Zometeen het weer. Omroep

0: Victoria Estefan. De naam die ze van haar man aannam, de achternaam. En die lieten ze kennen bij een band, de Latin Boys. En dat werden uiteindelijk de Miami Sound Machine. Nou, fijn, een heel verhaal rondom deze dame. En ze maakte mooie muziek. Zojuist te horen, 1, 2, 3 in een kei goeiemorgen. We gaan naar Berend van Straat van Weerplaza. Berend, een kei goeiemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik kan het nog net niet zien hier naar buiten. Maar als ik een gokje doe, dan even rekening houden met de filter op de raam. Dan is het een beetje nevelig.
1: Dat kan kloppen inderdaad, ja. Hier en daar komt wat nevel of mist voor in de provincie. Maar daar gaat wel snel verandering in komen, hoor. Ik zie al zeker in de noordelijke helft en het noordwesten van de provincie dat daar de zon al flink aan het doorkomen is. En dat gaat elders ook snel gebeuren. En de temperatuur die gaat dan ook flink oplopen. Op dit moment wel nog frisjes. Temperatuur rond de graad of 7 op de koudste plekken in de provincie. Maar vanmiddag wordt het eigenlijk gewoon 17 of 18 graden. Echt wel aan de zachte kant. En ook de zon die blijft dan gewoon geregeld schijnen. Af en toe wat sluierwolken, wat stapelwolken. Maar neerslag staat niet op programma. Dus vandaag eigenlijk gewoon een heerlijke najaarsdag.
0: Ja, ik hoor het een beetje aan de intonatie in je stem. Dus als je zegt 17, 18 graden, dan hoor ik eigenlijk, dat is eigenlijk wel heel bijzonder voor de tijd van het jaar.
1: Nou, kijk, heel bijzonder valt wel mee. Normaal gesproken is het nu een graadje of 15 in Brabant. Dus zitten we net iets boven. Ja. Maar het is wel aan de warme kant. Dat wel, zeker.
0: Ik merk wel dat het bij heel veel mensen, spreek ook voor mezelf, dat je onderhand niet meer weet, wat moet je nou aan? Is het een t-shirt? Is het een jas? Is het een dikke trui? Of, mensen vinden het lastig. Hoe ziet de komende dagen eruit? Wat moeten we aantrekken?
1: Ja, ik zou laagjes aandoen.
0: Oh, laagjes.
1: Ja, precies. Want het is natuurlijk helemaal niet gek voor de tijd van het jaar dat het in de ochtend natuurlijk aan de frisse kant is. De nachten die worden langer. Maar overdag is het dan vaak veel te warm voor een dikke jas of een dikke trui. Dus ik zou laagjes adviseren. Want ook morgenochtend, ja, echt koud is het niet. Ik denk een graadje of 10 als je al vroeg naar je werk gaat. Maar in de middag wordt het morgen dan echt wel aan de zachte kant. Nog een stuk warmer dan vandaag met 20 of 21 graden. Dus dan is natuurlijk een dikke jas zeker niet nodig. Nee. En ook morgen gewoon ronduit zonnige omstandigheden. Dus weer een prachtige najaarsdag wat in het verschiet staat op donderdag. De dagen daarna gaat wel iets veranderen. Vrijdagochtend is het wel nog ronduit zonnig. Gaat de temperatuur snel oplopen naar misschien wel weer 20 graden. Maar in de loop van de middag krijgen we dan te maken met een weersverandering. Heeft het allemaal te maken naar het noordwesten. En hiermee wordt dan wat koudere lucht aangevoerd. En ook wat buien. Vooral vrijdagmiddag, vrijdagavond kan het dan een tijdje nat zijn. En de dagen daarna, vanaf het weekend, schakelen we dan over op temperatuur rond een graadje of 14 à 15. En dat is eigenlijk, zoals ik net even zei, dus helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar.
0: Nou, mooi. We horen het van jullie van Weerplaza. Dankjewel, Berend, voor deze update. En mooie dag.
1: Zelfde.
0: Dank je.
2: Woensdag. Gehaktdag.
0: Dat is het vandaag. Het is de midden van de week. We hakken hem door de midden. En Mark heeft ook de gehaktmolen weer gebruikt om twee liedjes door elkaar te hakken. Aan jou de taak om te herkennen welke twee liedjes het zijn. En het leuke is, want deze maand is er weer extra aandacht voor wat je moet doen in een noodsituatie. Denk aan water, batterijen die je in huis moet hebben. Maar ook een noodradio. Nou, mag jij het zeggen?
3: Die geven wij weg.
0: Ja, joh, je ziet hem niet aankomen.
3: Die kun je winnen.
0: Nee, die kun je winnen.
3: Deze hele week.
0: Ja, de hele week.
3: Dus sowieso bij ons. Ja. Bij Ronnie en Marjolein. Ja. Af en toe tussendoor ook nog.
0: Ja, bij Bergen, bij Stef. Die
3: zeker.
0: Rijn doet deze mee.
3: Dus alleen maar radiootjes overal.
0: Radiootjes, noodradiootjes.
3: En die werken dus in principe ook op stroom. Ja. Maar als dat uitvalt, werkt die ook op batterij, werkt op zon.
0: Zon.
3: Je kunt zelfs met zo'n hengel zo...
0: Oh, zo'n...
3: Zoals je vroeger ook zo'n kat...
0: Zo'n kat. Ja.
3: Zo'n knijpkat.
0: Zo'n katlamp. Zo'n knijpkat.
3: Ja. Ja. Ja, dus, dat werkt allemaal.
0: Ja, nou, er ligt er eentje klaar hier voor jou als jij weet welke twee liedjes door de gehaktmolen zijn gegaan.

0: Als jij denkt te weten welke twee liedjes je hebt gehoord, gaan we uit, zullen we de titel 1 goedkeuren?
1: Ja, of titel, of artiest. Of ja, we zijn gewoon soepel vandaag.
0: Oké, voor die noodradio. App hem maar, 06-573-2203. Welke twee liedjes hebben ze juist gehoord? In de gehaktmolen, of beter gezegd, toen ze eruit kwamen. Er is niet veel meer van over. Twee liedjes. Welke zijn het? Wie weet pak jij die noodradio mee zometeen.

0: IR. Ik was meestal IM, maar goed. Zal wel aan mij liggen.
1: Ja, zij mogen dat. Dus
0: zij mogen
2: dat. Woensdag. Gehaktdag.
0: Ja, artistieke vrijheid. Zoals wij ook de gehaktdag altijd hebben. Hè? Want
1: precies.
0: Doen we een stukje artistieke vrijheid in. Yvette, kei, goedemorgen.
3: Kei, goedemorgen.
0: Kei, goedemorgen zeg. Hoe is het met Yvette?
3: Goed.
0: Ja, goed. Mooi. Yvette, het is gehaktdag. En deze twee liedjes hoorde jij.

0: te weten welke twee dat zijn, Yvette. Vertel.
1: Dat klopt. Dat is I'm a Train en Hey Soul Sister van Train.
0: Kijk, nou. Ik kijk naar de jury. Jawel hoor. Helemaal goed. Knap. Hij was toch vrij moeilijk vandaag.
1: Ik heb even moeten zoeken, ja. Ik wist niet uit mijn hoofd.
0: Maar de prijs is er ook naar. Want het is niet zomaar neem maar een kei goeiemorgen prijzenpakketje. Maar het is gewoon een dikke noodradio die jouw kant op komt, Yvette.
1: Ja, superhandig. Daar deed ik voor mee.
0: Ja, dat is superhandig. Laten we hopen dat we hem nooit nodig hebben. Behalve als je op de bouw of iets aan het verbouwen bent. En lekker een muurtje aan het schilderen bent. Dan kan je hem lekker buiten zetten. Neem hem mee. Je kan ons overal...
1: Ja, dat zijn wel de betere doelen.
0: Dat zijn de betere doelen. Ja. Absoluut. We gaan zorgen dat hij jouw kant op komt. Zonder je adres te noemen. Maar welke woonplaats woon je?
1: Eindhoven.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan zou hem bijna kunnen komen halen. Maar we gaan er toch zorgen dat hij gebracht wordt netjes.
1: Hartstikke fijn.
0: Yvette, mooie dag vandaag.
1: Fijne dag.
0: Dankjewel. Ja, en we maken deze week de prijs veranderen we in de Noodradio. Dus je kunt hem winnen.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
11: Dit smaakt naar meer.
12: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Winterweer? Schuif gezellig aan. Geniet van een heerlijk buffet terwijl de biesbos voorbij glijdt. Dat is winter aan boord van Zilvermeeuw. Boek op zilvermeeuw.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
19: Dat je even je beentjes kan strekken, doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
18: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
7: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
18: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag, vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel. We gaan naar de ANWB, Wijnand Zwaan van de ochtend aanwezig om de files bij te houden voor ons. Hoe gaat het daar, Wijnand?
21: Nou, John, op de meeste plaatsen zien we wel de gebruikelijke drukte. We zien behoorlijk wat dagelijkse files staan. Onder meer op de A2 Den Bosch-Utrecht, de A16 Breda-Rotterdam. Nou, bij de wegen is de vertraging een kwartier tot een half uur. Het wisselt een beetje. Maar verder zien we wel extra vertraging nu op de A27 van Breda naar Gorkum. Want er is een ongeluk gebeurd bij Nieuwendijk met 3 personen. Daar staat file vanaf Oosterhout met ruim een kwartier vertraging. Alleen de vluchtstrook is open voor bergingswerkzaamheden. Verder zien we wat meer drukte dan anders op de A59 richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Den Bosch-West over 14 kilometer. En je bent er een half uur langer onderweg.
20: Oké, dankjewel weer. Zometeen in een kei goeiemorgen gaan we het hebben over PSV. Die speelde gisteren tegen Red Bull Leipzig. Straks uitgebreid. En ook dit hoor je. Jay Giles Band, Centerfold, komt eraan.
22: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
23: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
24: NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
23: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
24: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
23: Geweldig idee.
24: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
25: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
29: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
30: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
31: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
32: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
33: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
34: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop.
1: op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breedpark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Vanaf maandag een week lang
5: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
6: Kei. Goedemorgen, John van Vroenhoven. Ja,

0: Jay Giles Band, Centerfold fluitend de dag in.
1: Goedemorgen.
0: Op deze woensdag, de 14e van oktober. We zijn er halverwege de week. Bijna halverwege de maand ook, Mark.
2: Het gaat zo snel.
3: Nou, over, zeg ik het goed, 2 weken hebben we de klok verzet.
0: Ja.
3: Dan gaat het echt hard.
0: Ja, dan gaat het heel hard. Richting kerst, oud en nieuw. En dan daarna gaan we alweer hard richting carnaval. Want dat is heel vroeg dit jaar.
3: Ja, zeker.
0: Daar ben je al heel druk mee ook.
3: Ja, dat moet wel.
0: Ja.
3: Ja, soms heb je het zeg maar tot ergens de eerste week van maart.
0: Ja.
3: En nu is het de eerste week van februari. Ja, dat scheelt toch een maand. Dat is voorbereiding.
0: Absoluut. Vandaag kan lokaal wat nevelig zijn. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken. Het wordt een aardige dag volgens Weerplaza. Want de temperatuur loopt op zo'n 16 tot 18 graden. Dat is iets hoger dan we normaal hebben.
3: Op de dag van de spoedverpleegkundige. Het is breng je teddybeer mee naar school of werk. Heb je dat gedaan?
0: Ben vergeten.
3: Ah, zonde. Ja. Landelijke staking van bussen. Maar we hoorden toen straks van Wilco al. Die is verslaggever bij Omroep Brabant. Ja. Die stond op station. John Eindhoven. Daar reden ook sommige bussen wel gewoon. Dus het is een beetje zo natte vingerwerk of dat je bus rijdt.
0: Maar de informatievoorziening was goed, zei hij. Dus dat betreft check het allemaal om te zien of jouw bus wel of niet rijdt vandaag. Er zijn jarigen. Bas Muis wordt vandaag 50. Altijd mooi. Mooie leeftijd om te halen. Wordt altijd extra bij stilgestaan vaak. Met allerlei versiersels en dingen in de tuin of op je balkon. Paul Witteman, 80. Ook een hele mooie leeftijd. En dat geldt ook voor deze man. Ja, dat we dan net dat liedje laten horen. Dus hij heeft zoveel muziek gemaakt, maar dat is ook wel weer leuk. Het is wel een heel grappig liedje trouwens, van de Young Ones. Kijk, heb je dat gekeken? Was dat voor jouw tijd, denk ik?
3: Dat is voor mijn tijd, maar ik ken het wel.
0: Ja, was echt hilarisch. Jij bent wel van die humor ook.
2: Ik ken het liedje wel.
0: Je kent het liedje wel?
2: Ja, dat liedje ken ik wel, ja.
0: Maar je weet niet van het bestaan van dat af?
2: Van The Young Ones heet dat?
0: Ja, van The Young Ones. Nee,
3: hoe oud dacht je dat René was?
2: Ja, daar ben ik
0: René is een dertiger.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Ja,
3: maar jij zei dat tegen mij, zei jij, dat is voor mijn tijd.
0: Ja.
3: Zei jij, René, jij kent het vast.
0: Ja, maar dat komt gezet. Maar ik zei daarachter nog iets achteraan. Want hij is wel een beetje van die humor.
2: Dat zei hij
3: wel.
2: Humor,
3: ja. Nee, zeker. Ja. Maar René is dus jonger dan ik.
0: Ja, oh, oké. Okay.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou.
3: Je ziet dat er niet aan af bent om mee eens, maar...
0: Ik ben er ook helemaal stil van.
2: Ja. Gauw naar het nieuws.
0: Ja, zeker.
2: Nee, Nederlanders hebben in 2025 opnieuw minder vlees gegeten. De consumptie per persoon kwam uit op gemiddeld 33,8 kilo. Dat is 0,7 kilo minder dan een jaar eerder. De afname van vleesconsumptie zet daarmee door. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit. Bij een schietpartij in de Pastoor Kuiperstraat in Waalwijk zijn gisteravond een raam en een deur van een woning beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Waarom er is geschoten, dat is niet duidelijk. De politie heeft nog niemand aangehouden. Een vrouw van 36 uit Doetinchem heeft maar liefst 27 uur in de kapperstoel gezeten om haar haar te redden. Ze wilde highlights laten bijwerken, maar na het uitspoelen zat haar haar zo erg in de klit dat het niet meer loskwam. Een gespecialiseerde kapster moest eraan te pas komen en die had 4 dagen nodig om de haren weer normaal te krijgen.
0: Jeetje.
3: Oh.
2: 4 dagen.
3: Ja.
0: Ik ben al na een kwartier ben ik er al klaar mee.
3: Echt waar, ja?
0: Ja, ik vind het verschrikkelijk.
3: Oh, jij hebt de hekel aan de kapper?
0: Ja, heb ik hekel aan, ja.
3: Oh.
0: Heb ik een leuk kapsel nu, maar dat zal het wel lekker gezellig kletsen. Dat klets lekker weg, maar dat gefriebel allemaal, maar dat moet ik niet hebben.
3: Oh.
0: Nee, dat vind ik helemaal niks.
3: Ga je ook nooit massages doen of zo?
0: Nee, vind ik niks.
3: Je moet gewoon eigenlijk van je afblijven.
0: Vooral uit mijn buurt blijven, van me afblijven.
3: Okay.
0: Ja.
3: Ik vind dat wel lekker, een beetje kriebelen, een beetje flutsie, flutsie. Ja.
0: Ja, nee, heb ik niet.
3: Nee. Ja, dat kan ook.
0: Jawel?
3: Nee, ja.
0: Ik vind jou wel zo'n type, zeg maar, voor lekker...
2: dat ik uitgebreid ga.
0: Ja, ook een maskertje erbij en zo.
2: Ja, wie weet. Ik vind het kappers zit... Wat ik altijd zo lastig vind, is dat gedwongen gesprek.
0: Dan
2: zit je daar en dan duurt het zo lang.
0: Oh, dat vind ik helemaal niet.
2: Oh, jawel, ik vind dat wel. Dan zit je altijd maar een beetje te kletsen. Het is een hele aardige gozer die me altijd knipt, hoor. Maar ik weet niet.
0: En waar hebben ze het dan over?
2: Ja, echt over de meest dagelijkse dingen, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat is altijd het begin en daarna komt het los.
3: Waar ga je op vakantie?
2: Ja.
3: Waar ben je op vakantie geweest?
0: Ja. Wat voor weertype ben jij?
2: Ga je dit weekend doen?
0: Ja, goed. Ondertussen hebben ze een stukje geknipt dan al. Hè. Dus ben je al heel eind.
2: Dan ben je weer 5 minuten verder.
0: Nou, ja, denk aan dit gesprek. Kan je het volgende keer vertellen?
2: Ja.
0: Goed, dankjewel. We gaan het zo hebben over PSV. Dat vindt Mark leuk.
3: Verliezen hoort erbij.
0: Ja. Ja.
3: Doe je niks aan.
0: Ik kan niet altijd winnen.
3: Je kunt niet altijd 6 gooien.
0: Nee. Maar een paar keer winnen zou lekker zijn.
3: Een keer 3 gooien zou al heel wat zijn.

0: Mega Relax. PSV heeft in de Champions League met 1-0 verloren van het Duitse Red Bull Leipzig. Het was de tweede wedstrijd in het miljoenenbal voor de wedstrijd van Peter Bos. En Daan Daniels die was erbij voor Omroep Brabant. Daan, kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen, John.
0: Goedemorgen. Ja, we hadden wat gehoopt op wat in ieder geval meer puntjes, maar het mocht niet zo zijn. Wat was het voor wedstrijd, Daan?
1: Ja, precies wat je zegt. Ik denk dat de PSV'ers met een kater wakker worden deze ochtend. Zeker omdat dat ze het gevoel hadden dat er echt wel iets te halen viel in Leipzig. Alleen ja, uiteindelijk sta je na 90 minuten met 1-0 achter en dan verlies je die wedstrijd.
0: Ja, maar dat had niet zo hoeven zijn, hè?
1: Nee, absoluut niet. PSV speelde prima. Kregen een buitenkantje met een penalty. Een makkelijk gegeven penalty. Normaal gesproken verwacht je van Peres iets die achter de bal ging staan. Dat hij hem wel maakte, deed hij vorig jaar uit bij Liverpool wel.
0: Ja.
1: Alleen nu kon de keeper de bal nog net keren met zijn grote teen. En Kova die kiepte de wedstrijd van zijn leven eigenlijk wel bij PSV. Die haalde alles eruit. Sven Mijnans kreeg nog een hele grote kans in de tweede helft. Alleen ja, die ballen vallen hem niet. En dan is het aan de andere kant wel één keertje raak.
0: En hoe kan het dan dat de andere kant dan eigenlijk genoeg heeft dan net één keertje raak? Is dat een beetje de zwakte van PSV op dit moment?
1: Ja, ik hoor bijna zeggen dat is voetbal, hè? De bal is rond.
0: Ja, alle kanten op. Ja.
1: Nee, precies. Nee, ja, het is denk ik vooral, we moeten denk ik vooral zien dat PSV een echte spits miste gisteren. Dat je hebt natuurlijk Pepe die mis je, Plea mis je, Sam Lammers mis je. Er zijn er eigenlijk al drie spitsen die je mist. Vorig jaar liep het goed met de tandem, Saibari, Gustil. En nu staan daar Sven Mijnans en Gustil. En die moeten dan toch net iets wat beter op elkaar ingespeeld raken. En lijkt het. Mijnans kreeg hem gisteren een enorme grote kans. Wel met zijn chocoladebeen, zijn rechterbeen in dit geval. Die miste die. En ik denk dat het hem vooral daarin zat. Want achterin stond het eigenlijk al prima. Ondanks dat je natuurlijk wel veel kansen weggeeft. Maar ja, als je dan Kovar elke bal pakt. Ja, dan kun je als team ook denken van er is toch wel iets te halen hier vandaag.
0: Ja, er hoeft er maar eentje in te zitten en dan ben je de winnaar in dit geval. Maar hoe is het nu nog? Wat zijn nu de kansen om nog door de Champions League heen te komen?
1: Ja, op zich nog vrij groot. Je speelt natuurlijk nog 6 wedstrijden. Meestal heb je een punt of 10, 11, 12 nodig om door te gaan in de Champions League. Alleen als je dan kijkt het lijstje wat PSV nu nog gaat treffen, ja, dan wordt het toch al een heel stuk moeilijker. Volgende week wacht al het volgende uitduel. Dan speelt PSV uit bij Porto. Daarna wordt nog Club Brugge, komen ze nog tegen. Die komen naar Eindhoven toe. Dat moeten dan 3 punten zijn. En dan heb je ook nog een Real Madrid, een Atletico Madrid die je nog gaat spelen. Ja, je moet ergens onderweg toch nog wat puntjes pakken, want er wordt van uitgegaan dat uit in Noorwegen bij Stavanger dat 3 punten moet opleveren. En dan speel je de laatste wedstrijd ook eens een keer thuis tegen Stuttgart. Dus ja, het is allemaal niet makkelijk voor PSV nu.
2: Nee, want jij zegt dat wel. In Stavanger, daar speelt Viking. Dat is een debutant in de Champions League. Ja. Op voorhand denk je dan inderdaad precies wat jij net zegt, Daan. Dat moeten 3 punten zijn. Die staan gewoon gisteren even 2-0 voor tegen Bayern München. En spelen uiteindelijk 3-3. Dus dat is ook allemaal nog niet zomaar even gebeurd.
1: Nee, zeker niet. En vergis je ook niet, je speelt daar uit. Hè. Dus je speelt uit in Noorwegen. De omstandigheden zullen anders zijn. Dus daar moet je ook maar mee omzien zien te gaan. Dus normaal gesproken zou je zeggen dat had je verwacht dat PSV nu toch wel minimaal 3, misschien wel 4 punten had gehad. Nu is het er eentje. En dan reken je thuis winst op Club Brugge mee uit Stavanger. Maar dat was precies wat je zegt, Mark. Dat is ook nog niet zo makkelijk.
0: Wat kan Peter Bos doen om toch het team helemaal klaar te stomen voor de komende ook moeilijke wedstrijden?
1: Ja, ik sprak Peter gisteren na de wedstrijd op de persconferentie. En hij oogde heel tevreden. Hij was ook wel tevreden. Tuurlijk, hij baalde als een stekker dat ze verloren hadden. Maar het spel was goed. Een PSV speelde ook aardig. Alleen, je zal toch onderweg een keer moeten gaan winnen. En ik denk dat vooral is. Je moet een keer gaan winnen. Alleen, PSV speelt nu om de 3 dagen een wedstrijd. Zaterdag is het alweer uit naar ADO Den Haag. De dinsdag erop is PSV alweer in Portugal bij Porto. Dus het zal vooral het ritme vasthouden zijn. En de ploeg fris houden.
0: Ja, nou Daan, dankjewel. Jij bent nog in Leipzig. Een goede weg terug naar het Brabantse. Je houdt het voor ons allemaal in de gaten. Dankjewel nogmaals.
1: Graag gedaan.
0: En fijne dag.

0: Eva Max en zo am I. En dan kijk je morgen op Omroep Brabant, de ochtendshow, waar we zo alweer naar. René, waar ga je het over hebben?
1: Kutte mag niet.
2: I only will tell you this once.
1: Yes.
2: ASML die blijft maar groeien en nieuwe woordvoerster doet opvallende verspreking bij haar eerste persmoment.
0: Oh, dat is lastig.
2: Ja. Gelijk met de deur in huis vallen.
0: Gelijk met een bam. Ja. Dit is wat we de komende tijd kunnen gaan verwachten.
2: Precies dat.
0: Goed, nou, zometeen meer.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SWK Benelux.
3: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
6: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
8: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Op zoek naar 24 uur liefdevolle en professionele ouderenzorg in een beschutte leefomgeving? Ontdek de kleinschalige, exclusieve woon- en logeerzorg van Care-In. Een thuis dicht bij huis in Hartje Oosterwijk. Speciaal voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld een vorm van dementie. Care-In.
11: Nu ook met een vestiging in Brabant.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: En voor een verkeersupdate schakelen we even met Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand.
13: Nou John, we zijn over het hoogtepunt van de ochtendspits heen. Op sommige plekken is die spits toch wel behoorlijk druk verlopen. Dus er staat nog voorlopig nog wel het een en ander stil. Zoals op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk tussen Oosterhout en Hank. Nu nog 6 kilometer file met een half uur vertraging. Gelukkig zijn alle rijstroken wel weer vrij. Verder zien we nog flink wat dagelijkse drukte op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht zelfs nog een half uur. Het loopt daar ook vast op de A17 bij Moerdijk. Het oponthoud is daar een kwartier. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Sabina en de afrit Nubansdorp. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 naar Eindhoven bij Moergestel 10 minuten oponthoud. De andere kant op ook nog 10 minuten vertraging bij Tilburg. En op de A59 richting Den Bosch de rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Den Bosch West. De vertraging is 20 minuten.
0: Dankjewel.
14: Omroep Brabant.
0: We krijgen een zonnige dag. Vanmiddag wisselt die zon ook met wat wolkenvelden. Het blijft droog vandaag. Temperatuur tussen 16 en 18 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Koelt het af naar een graad of 10, 12. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. 8:30, tijd voor het nieuws. René Snipper.
2: Chipmachinemaker ASML heeft zijn omzet en winst de afgelopen kwartaal weer verder opgevoerd. Daarbij is de omzetverwachting voor het hele jaar aangescherpt. Volgens topman Christophe Fouquet profiteerde de Veldhovense onderneming wederom van de almaar toenemende investering van techbedrijven in AI. Een automobilist is gisteravond in Oosterwijk midden op een rotonde tot stilstand gekomen. De bestuurder verloor de macht over het stuur en ramde eerst een verkeersbord en daarna een reclamebord. De auto raakte flink beschadigd, maar de bestuurder kwam met de schrik vrij. De politie heeft hem verhoord. MMA-vechter Ilias Boulaïd uit Den Bosch heeft zijn kans op een contract bij UFC verspeeld. De 31-jarige Bossenaar verloor vannacht in Las Vegas van een Braziliaanse tegenstander. Boulaïd was na 9 gevechten nog ongeslagen, maar wist weinig indruk te maken. Het gevecht viel zelfs zo tegen dat ook de winnaar van UFC geen UFC-contract kreeg, wat doorgaans wel gebeurt. Een Amerikaans bendelid moet 40 jaar de cel in voor betrokkenheid bij de moord op Tupac in 1996. Je hoort de zus van de rapper.
15: When you take a life like that, you deserve every minute.
2: Je verdient elke minuut gevangenisschap, zegt ze. Volgens de jury is bewezen dat het bendelid, genaamd Dwayne Davis, de moord op de rapper in 1996 had beraamd en het wapen had geregeld. Hij had voor het vuurwerpen gezorgd waarmee Tupac werd beschoten. De inmiddels 63-jarige schutter gaat in beroep tegen zijn veroordeling. De nieuwe woordvoerster van het Witte Huis, Katie Zakaria, heeft tijdens haar eerste persconferentie meteen voor een opvallend moment gezorgd. Ze kreeg een vraag over hoe ze haar werk gaat combineren met haar vier kinderen. Toen ze over haar man wilde vertellen, noemde ze hem per ongeluk mijn president.
1: The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, my husband, that's a good one. My husband is out here.
2: Ze kon er zelf ook wel een beetje om lachen. De vraag over kinderen kwam overigens niet uit de lucht vallen, want haar voorganger stopte als woordvoerder omdat ze meer tijd met haar gezin wil doorbrengen.
9: Oh ja, dat snap ik. Maar het zou zo de zusjes van de voortganger zijn. Of
2: ze hebben wel hetzelfde profiel.
9: Ja,
2: hè?
9: En dan kan ik zeg maar in de verspreking denk ik ook weer oké. Dus Mr. President heeft wel een voorkeur voor blond en schoonheid.
2: Dat denk ik wel.
9: Ja.
2: Ja, misschien wel. Het valt wel op, toch? Dat je
9: nou, ze valt zeker op.
2: Ja,
9: het is niet,
2: wel
9: een ja, zeker.
2: Ja, ja.
9: Ik hoor Marike heel erg stil hier.
16: Ik heb haar nog niet gezien.
9: Je hebt haar nog niet gezien.
16: Ik heb geen idee.
9: Het is zelden dat jij stil wordt. Van een blonde vrouw maken jou dus stil.
16: Ja, blijkbaar. Ja, wel als ik haar nog niet heb gezien.
9: Nee, is goed om te weten. Dankjewel, René. Zometeen The Whispers uit The Love Thing. Maar ook Jamie Lyder hoor je nu met

0: Aanstaande maandag dan gaan we los met het gevoel van de jaren 80 hier bij Omroep Brabant. Wat een hele leuke week. Het allemaal hits natuurlijk uit die tijd. De vergeten pareltjes, leuke spelletjes, leuke prijzen die je kan winnen. The Whispers als voorproefje was. It's a laughing. Het is 9:11. Mark is hier van de partij. Die heeft best een druk dagje achter de rug en een nachtje.
1: Zeker.
0: Om zo maar even te zeggen, want jij bent gisteren naar Leipzig geweest.
1: Ja, wij vertrokken gisterochtend richting Duitsland. Zijn toen een uurtje of 6-7 dagen geweest. Dat had allemaal te maken met Leipzig PSV, de wedstrijd. Ik ben voor PSV, ik wilde daar graag bij zijn. Ja. Maar ik moest ook vanochtend weer werken. Dus wij zijn vannacht teruggereden. Ja. Wat helemaal niet erg was, maar daar gebeurde iets. En ik ben benieuwd, John, hoe jij daarover denkt.
0: Nou, vertel.
1: Een vriend van mij reed.
0: Ja.
1: En die rijdt fantastisch. Dus dat is geweldig. Maar ik, op een gegeven moment zag ik op de TomTom dat wij verkeerd gingen.
0: Oké. Okay.
1: En ik ben dan iemand, ik denk dan, ja, laat gaan. En dan rijden we een stukje om. Ja. En dan zijn we er ook. Ik ga dan niet zeggen, hé, je moet hier af, man.
0: Ja.
1: Of als er iets aankomt, let even op. Of zo, weet je wel.
0: Ja?
1: Ik bemoei me als bijrijder gewoon niet,
0: met
1: het geheel. Ook omdat ik dat als ik zelf chauffeur het fijnst vind.
0: Oké, ik zou dat wel gezegd hebben. Als je ziet,
1: ben je niet bang dan voor een manoeuvre waarbij het misgaat? Of,
0: Ik ben sowieso niet zo'n hele goede bijrijder. Want voor mezelf dan, hè, want ik ben nogal een controlfreak. Dus ik kijk mee en dan zie ik in de verte auto's stilstaan. Dan zeg ik even van kijk uit, staat stil.
1: Maar vind je dat niet als je zelf aan het rijden bent bloedirritant?
0: Soms wel. Soms niet, ligt aan wie het doet.
1: Oh, okay.
0: Hoe dat gaat.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, het is meer als je voelt dat het zeg maar vanuit de bijrijder als een soort van dat er een vertrouwen ontbreekt. Hè,
1: ja.
0: dan vind ik het vervelend.
1: Maar jij zegt net dat je het wel zegt. Van hey, pas op, daarvoor staat het stil.
0: Ja.
1: Dan ben je dus aan het bemoeien.
0: Ja, maar dat vind ik wel een gereden waarschuwing.
1: Dat is
0: waarschuwing.
1: Nog oké. Okay. Ja, daar ligt een soort van de grens.
0: Ja. En als je dan gaat zeggen van joh, je zit heel dicht op die voorganger, dan dat vind ik denk ik oké. Okay.
1: Ik voel me dan zo bemoeien al. Terwijl het gaat gewoon goed.
0: Ja.
1: Je moet alleen even 10 minuten maximaal omrijden. Weet
0: ja,
1: je wel.
0: Maar goed, het is wel interessant dat je dat zegt. Want volgens mij zijn er twee types. Er zijn types zoals ik die zich toch wel over
1: bemoeien.
0: Ja. En er zijn types die zeggen, lach aan, ik val in slaap en ik zie wel waar ik uitkom. Zullen we het eens vragen hoe het is bij onze luisteraars?
1: Dat vind ik leuk.
0: Dus duimpje omhoog voor de bijrijders die actief zijn. Dus die net zoals ik zeg van, joh, je moet hier af, let op. Die gaat...
1: hier is een parkeerplekje vrij. Ja,
0: of bemoei jij je helemaal niet, dat is een duimpje omlaag. Laat het weten in de app 06-573-2203. We zijn benieuwd hoe jij daarover denkt. Hoe actief ben jij in de auto? En hoe irritant ben jij voor de chauffeur? Ben jij als Mark zegt, ga lekker liggen slapen. Of toch niet. Duimpje omhoog, bent actief. Duimpje omlaag, laat mij maar gaan.

0: En dan krijgen we morgen 10 voor 9. Maakt wel wat los, Mark, wat je net vertelde over jouw rit terug vanuit Leipzig naar hier. Jij bemoeide je even met...
1: Nee, ik bemoeide me dus niet mee.
0: En daardoor reden jullie verkeerd. En dat leverde in ieder geval 20 minuten extra reistijd
1: op. Ja, zoiets. En dat was, ik vind dat dus ook dan niet erg. Daarom reageer ik niet. Ja. En jij zegt, ja, ik bemoei me wel gewoon als bijrijder.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En toen gingen we even vragen aan de luisteraar. Wat vind jij? Ben jij een actieve bijrijder? Of ben jij een passieve bijrijder en zeg je eigenlijk helemaal niks?
0: Nee.
1: John, wij zijn een ongekend hypocriet volkje.
0: Ja, is dat zo?
1: Jazeker.
0: Oké, vertel.
1: Met verreweg de meeste stemmen op alles is... Ja, ik bemoei me wel, maar ik vind het kei irritant mensen dat mij... Judith stuurt dat, Dennis stuurt dat, Kim stuurt dat, Anita stuurt dat. Ja, ik kan ze zo nog oplepelen. Ik denk dat er tientallen zijn die dat sturen.
0: Oké.
1: De groep daarna is gewoon, ik bemoei me en ook prima als ze dat bij mij doen.
0: Ja.
1: Piet gaat zelfs nog een stapje verder. Rijden is anticiperen. Dus dat zou geen probleem moeten zijn om actief te adviseren of actief geadviseerd te worden.
0: Ja.
1: En kun je daar niet tegen, dan ben je gewoon niet geschikt om auto te rijden.
0: Oké, dat is wel een mooie omschrijving, toch?
1: Ja, ik vind het ook wel ver gaan.
0: Ja, gaat wel ver,
1: Piet,
0: ja.
1: Het is wel stellig, maar dat mag Piet vinden natuurlijk. Ja. Heel veel mensen kijken ook wel stilletjes dan mee.
0: Stilletjes?
1: Dus we hadden hier af moeten. Oké, het is al gebeurd.
0: Ja.
1: Dus een beetje die categorie.
0: Ja. Maar ja, kijk, tegenwoordig, dat betreft hebben we het wel een stuk makkelijker dan vroeger. Want ik kan me nog vakanties herinneren dat wij op de boulevard periferiek reden. Op weg naar Zuid-Frankrijk.
1: Met de printjes van de AWB.
0: Ja, nou, dat mijn moeder met de kaart op schoot zat. Zeg maar. En die kaart die is zo groot dat je zeg maar de halve voorruit beslaat.
1: Ja, caravan achter de auto.
0: Ja, dan zei ze, Jan, hadden we daar niet afgemoeten.
1: Ja.
0: Ja, mijn vader heet Jan. Kan je dat de vorige keer misschien voor de afslag zeggen?
1: Ja, en verder voor, want dan kan ik even invoegen. Zo. Maar het is ook gewoon zo dat nu heb je de TomTom die zegt gewoon pak dan maar die eerste afslag. Dat had je toen ook niet.
0: Nee, dat had je toen niet. Nee, dat klopt. Nee.
1: Dus ja, maar goed, we zijn dus een hypocriet volkje.
0: Ja.
1: Wij willen graag zelf wel bemoeien, maar als wij rijden... Niet bemoeien.
0: Ik herken het weer allemaal.
1: Ja.
0: Dankjewel voor alle reacties. Dit is Gary Rafferty en Baker Street in de Kei Goeiemorgen.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu één van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
9: Even helemaal niets. In een relaxfotui van Teun Arts.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeelhuisjes.nl. Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
11: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
12: Werk aan Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
15: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zicht eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
14: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
16: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
14: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Wijnand Zwaan van de ANWB. Hoe gaat het op de weg deze woensdagochtend?
18: Nou, het is nu nog wel vrij druk, maar de files zijn toch wel aan het verdwijnen. Op sommige plaatsen gaat het allemaal wat moeizamer. Op de A27 gebeurde vanmorgen een ongeluk van Breda naar Gorkum. En daar zien we nu nog het gevolg van tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. 14 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Nou, de meeste andere files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. Op de A59 is de file wat langer nu. Richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. Langzaam rijden en stilstaan over 11 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.
17: Oké, dankjewel. Zometeen gaan we een slinker geven aan het rad. Zinnik, goedemorgen. Mag je weer een liedje aanvragen? Dus denk er vast eentje.
19: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
20: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
21: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
20: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
21: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
22: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
23: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
24: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
25: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
26: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
28: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
27: Vragen over groei.
29: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
27: Of vragen waar je niet omheen kunt.
30: Hoe behoud ik mijn mensen?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
26: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
31: Vanaf maandag een week lang
32: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Kei, goedemorgen.
34: John van Vroenhoven.

0: prachtige tekst. Mooie muziek erbij begeleid. Bart van der Weijden, Raccoon. In een kei goeiemorgen. Het is woensdag. Het is 14 oktober. Vandaag de ochtend die lokaal wat nevelig van start ging. Maar het zonnetje komt er al aardig bij. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 16 tot 18 graden. En het blijft ook nog eens droog vandaag.
1: En dat allemaal op de dag dat het eerste Winnie de Pooh boek ooit uitkwam. Feyenoord speelt vandaag in de Champions League. En er is een internationale top over AI.
0: Artificial intelligence. We gaan naar de intelligence van Gray Snippert. Vertel.
2: Nou, mooi bruggetje. Ja. De dieseldeal. Ja, een mooi bruggetje. De dieseldeal die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs sloot met Rusland is volgens premier Rob Jette niet uit te leggen en moet wat het kabinet betreft van tafel. Rusland gaat volgens die deal honderdduizenden tonnen liters diesel leveren aan Amerika. Presentatrice Yvonne Jaspers uit Bokstol is voorlopig uitgeschakeld vanwege problemen met haar gehoor en evenwicht. Ze heeft daar al enkele weken last van en wacht op een operatie. Daardoor kon ze gisteravond niet aanschuiven bij het televisieprogramma Eva om te praten over haar nieuwe documentaire. Daarin onderzoekt ze een mogelijk verband tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson.
0: Nou, vervelend. Hart vanaf de beterschap, Yvonne.
3: Een kei. Goedemorgen.
0: En slinger aan het rad. Levert een letter op. En dat wordt vandaag de letter T.
1: Oh!
0: De T.
1: Van Theo.
0: Van Theo.
1: De categorie is dingen die oververhit kunnen raken. Dus je moet op zoek naar dingen die overhit kunnen raken.
0: Ja, met de letter
1: met
0: T.
1: De T.
0: Met de T. Oké, een appje 06-573-283-03. Wij zitten voor je klaar om het appje te ontvangen. Als je er ook nog een liedje bij doet, dan ga ik dat met plezier voor je draaien.
1: Ja, maar het is dus een combi. We gaan misschien je liedje draaien, maar dan moet je dus wel iets weten wat overhit raakt met de T. Kun je alle kanten mee op, want de jury is, zoals altijd, zeer soepel.
0: Is dat toch fijn, hè?
1: Lekker, hè?
0: Ja, is fijn.
1: Het is fijn soepel zijn in het leven.
0: Ja, is heel fijn. Kom een stuk verder mee. Dat is ook een stuk prettiger voor je omgeving nog.
1: Precies.
0: Even kijken. Dit kan. Sam komt al met een appje. Die is waarschijnlijk rijder van een Tesla. Hij zegt, die kan oververhit raken.
1: Oh, ja. Ik geloof het meteen.
0: Ja, ik geloof het ook meteen.
1: Zo soepel zijn we.
0: Even kijken. Moderne auto, oud liedje. Leo Sayer, ga ik erbij pakken. Thunder in my heart. Dankjewel, Sam. Kom maar door met je appjes. Dan ga ik met plezier misschien wel jouw liedje zo meteen laten horen. Dingen die overwint kunnen raken met de letter T. 06-573-282-03. Net zoals Sam, zijn Tesla raakte overwint. En daardoor hoor je nu Leo Sayer in een kei goeiemorgen.

Direct, times are changing. Dingen met de letter T die je overhit kunnen raken. Twan kwam met dit liedje en hij zegt thuisbatterij. Zeker. En dan heb ik straks ook nog Joan, die kwam met theelichtje. Dat is ook goedgekeurd door de jury, die heel soepel is. Bon Jovi wil ze graag horen, die ga ik voor je draaien. En deze komt van Marloes, die zegt een telefoonkabel. Die kan ook overhit raken. Helemaal correct. En wil graag deze van Bruno Mars. Risk it all.

0: Dank je, John, voor deze Bon Jovi, Living on a Prayer. Dankzij jouw T-lichtje. Dat kan verhit raken dingen met de letter T. We gaan naar René. Ben je wel eens oververhit?
1: Soms wel.
0: Ja, wat is daarvoor nodig?
1: Nou, bedoel je dan figuurlijk of letterlijk?
0: Letterlijk.
1: Nou, met hardlopen heb ik wel eens gehad in de zomer. Dat ik dan zo, dan was je aan het rennen en dan heb je het niet door.
0: Dat is gevaarlijk
1: en
0: ook.
1: Het is best gevaarlijk, dat soort dingetjes. Ja.
0: Hey, we gaan het zo even hebben.
1: Nou, medewerkers Brabantse slachterij, die hebben het zwaar. En dit is wat deelnemers van het tv-programma De Slimste Mens verdienen.
2: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
4: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
5: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt

0: Erfklus, onze zaak.
1: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Ja, de ochtendspits heeft nog een staartje. En Wijnand Zwaan van de ANWB, die weet precies waar.
5: Ja, maar het gaat wel gelukkig de goede kant op, John. Op de A58 Breda richting Tilburg. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Galder en Tilburg. Reeshof over 9 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Stukje verderop richting Eindhoven. Nog wat remlichten tussen knooppunt de Baars en de Oorschot. 5 minuten oponthoud. Op de A59 richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Over 11 kilometer met iets meer dan 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, daar 5 tot 10 minuten oponthoud tussen de afrit Helvoort en Kromvoort.
4: Oké, dankjewel weer.
6: Omroep Brabant.
4: Het is vandaag een mooie dag. Zonnig, droog. Vanmiddag komen er wat wolkenvelden bij. En het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht dan opklaring. Koelt af naar een graad of 10 tot 12. Ook morgen weer een zonnige najaarsdag op het programma. Het is 2 minuten over 9:30. We gaan naar René Snippert voor het nieuws.
7: Bij slachterij Fion in Bokstol ligt het werk regelmatig stil door een tekort aan vleeskeurmeesters. Dat is te lezen in het Brabants Dagblad. Volgens vakbond FNV is de werkdruk zo hoog dat tot wel 30% van de keurmeesters ziek thuis zit. Ze moeten dagelijks duizenden geslachte varkens controleren en krijgen te weinig rust. Het tekort zorgt voor flinke financiële schade bij Fion. Soms vallen zelfs complete slachtdagen uit. Een man van 51 uit Zevenbergse Hoek moet ook in hoger beroep de cel in voor grootschalige cocaïnesmokkel. Joop M. krijgt 8 jaar en een 30 jaar gevangenisstraf. Hij regelde vanuit zijn huis drugstransporten vanuit Zuid-Amerika. En hier wordt de zaak bijzonder. De straf viel lager uit vanwege een undercoveroperatie van de politie. Een agent ging naast hem wonen en kreeg later een affaire met zijn vrouw. Daarmee heeft de politie volgens het gerechtshof de privacy van de verdachte ernstig geschonden. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Paus Leo staat bekend als fit en sportief. Hij is met 71 jaar ook relatief jong en dus schrikt men van dit nieuws, zegt deze correspondent.
8: Opeens hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
7: De paus blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Meedoen aan de slimste mens levert niet alleen eeuwige roem op, maar ook geld. Dat meldt Metro Nieuws. Kandidaten krijgen namelijk €250 per aflevering. En wie langer in het spel blijft, verdient dus meer. Er worden 3 afleveringen per dag opgenomen. En als je wint en de slimste mens wordt, hoor ik je denken, nou, die krijgt geen extra geldbedrag. Die moet het doen met de eer.
9: Maar is dit niet net zoals bij Wie is de Mol? Krijg je bijvoorbeeld helemaal niks. Hier krijg je dan €250.
4: Ja.
9: Is lekker, hè? Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, maar is veel geld, maar voor tv-begrip is het heel weinig geld. Maar je krijgt hier zoveel boekingen uit en je wordt overal uitgenodigd en je zit in iedere talkshow.
4: Ja,
9: en,
4: ik denk dat heel veel mensen wel echt wel mee willen doen. Om die reden al doen ze maar 1 of 2 ja. En maken zich daar in ieder geval een statement. En zorgt dat je opvalt.
9: Denk serieus dat als je tegen Berners zegt je moet €250 betalen per aflevering?
4: Ja.
9: Dat is het ook doen.
4: Ja. Zou je het ervoor over hebben?
9: Ik?
4: Ja.
9: Ik zou niet €250 betalen, maar ik zou wel meedoen en dan hoef ik die €250 hoef ik niet.
4: Nee.
9: Stop maar naar een goed doel.
4: Je gaat voor de winst.
9: Ja. Nee, ja, dat vind ik dan belangrijk.
4: Ja, ja.
9: Dan wil ik ook winnen, ja, ook, natuurlijk.
4: Daar heb ik ook de impact bloedfanatiek van.
9: Ja, nou, ja?
4: Ja. Ja, zeker.
9: Ja.
4: Ja. Ja.
7: Maar überhaupt bedoel je met spelletjes dan?
4: Ja, best wel. Ja?
9: Ik ook, hoor. Jij niet?
7: Jawel, ik ook.
9: Ja. Ja, ik hoor trouwens met monopolieborden en zo.
7: Wat zeg je?
9: Oh nee, dat was Niek. Nee, zoveel nieuws lezen.
7: Nee, dat is
9: niet meer bij te houden.
4: Nee, die gooit met monopoliebord.
9: Ja, serieus?
4: Ja, ik wil de Kalverstraat, potverdikke. Ja. Goed, dankjewel René. Meer nieuws allemaal te vinden natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. Carol G en Bruno Mars zometeen. Na

Carol Jean, Still, in samenwerking met Bruno Mars. Dit is een keigoeie morgen, het is 12 minuten over 9:30. Woensdagochtend, het zonnetje komt er al aardig bij. En de muziek nu van Whitney Houston.

0: Double Save the Day. 13 minuten voor 10. We hadden het vandaag over natuurlijk de staking van het openbaar vervoer. We hadden Wilco in de uitzending. Hij stond op het busstation in Eindhoven om te kijken hoe het met de landelijke busstaking ging. Maar er reden nog best wel wat bussen, vertelde hij.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje afhankelijk, want niet elke buschauffeur heeft besloten om te staken. Dat is eigenlijk uiteindelijk de keuze van de buschauffeur zelf. En er zijn schijnbaar best wel wat mensen die gezegd hebben, ja, wij gaan gewoon vandaag rijden.
0: En we hadden Daan aan de lijn, die was gisteren bij PSV. Die speelde in en tegen Leipzig in de Champions League. En verloren daar, al hadden het ook heel anders kunnen lopen.
2: PSV speelde prima, kregen een buitenkantje met een penalty. Een makkelijk gegeven penalty. Sven Meijnans kreeg nog een hele grote kans in de tweede helft. Alleen ja, die ballen vallen niet. En dan is het aan de andere kant wel één keertje raak.
0: En we hadden het over bijrijders. En daaruit bleek dat toch wel een beetje hypocriet zijn met allen. Want we willen niet dat mensen zich met ons bemoeien. Maar dat doen we lekker zelf wel. Ofwel liar, liar. Daar heeft Chris Cap een liedje over gemaakt. Cap, ook een mooie achternaam voor een taxi. Zit je wel achterin. Als je er gaat bemoeien met een taxichauffeur, zit je helemaal lekker.

0: Chris Kapp, Liar Liar. Het is tijd voor de keuze, althans. Je kan je nu gaan maken, maar dan moet je eerst even weten waarover het gaat.
1: De ultieme bonte 50.
0: Daar gaat het over.

0: Ja, de Ultima Botte 50 zijn we twee prachtige liedjes om uit te kiezen.
1: Ja, ja, ja, het is een goede band. Dus
0: ja, zeker.
1: Geen liedje is verkeerd, vind ik dat in mijn beurt. Nee, maar we moeten tot het beste van het beste zien te komen.
0: Ja, wordt een mooi lijstje. Ja. Ja, weet je al wanneer je hem uit gaat zenden eigenlijk?
1: Ja, ik had gedacht, want we zitten natuurlijk met heel veel opgedrongen dingetjes. Hè, die 80 dingen
0: ja,
1: allemaal.
0: Opgedrongen, dat brengt het.
1: Nou ja, er is al iemand die bedenkt al die dingen. Weet je, we moeten flink doorjassen, want ja, anders luistert ja, er niemand meer. Dus ik had gedacht om het te doen.
2: Ja, we kunnen ook gewoon alleen nog maar de Bond 50 doen, als jij dat wil.
1: Nee, weet je, ik zat te denken, misschien begin volgend jaar of zo.
0: Oh dan?
1: Ja, of eind, ja, zoiets.
0: Ik vind het wel iets voor tussen kerst en oud en nieuw
1: ja,
0: of zo.
1: Nee, ja, maar dat vind ik ook leuk om, ik ben er zelf onderdeel van, om de, ook gewoon een flinke bel en bestel te doen.
0: Oh zo. Ja, maar dat doen we na 1 januari.
1: Ja, precies in de week. Ja.
2: Op 1 januari.
0: Ja, op een jaar beginnen we.
1: Iedere keer is er wat, of het leuk vindt of niet, dat is iedere keer wat.
0: Ja.
1: Dus, en die ultieme
0: dus eigenlijk zeg je, jij krijgt geen prioriteit.
1: Nee, dat zeker nee, niet. Dat nee, sowieso nooit.
0: Oké. Okay. Mm. Ja. Ja, misschien moet je daar toch even een keer een gesprek over aangaan. Ja, zal er niet, toch een reden achter zitten?
1: Ja, zeker. Dat kan ja, me, ik kan me zoveel bij voorstellen.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, precies.
0: Ja. Doe er iets aan.
1: Ja. Ja, ja.
0: Hey, veel plezier zo meteen, hoor. Je hebt 3 uur de tijd om je helemaal druk te maken.
1: Oh, goed.
0: Laat lekkere muziek horen. Komt helemaal goed. Mark, tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Jij gaat het bedje in.
2: Ik ga er ook wel even slapen.
0: Ja, ja, lekker. Zo. Maak een mooie dag van deze woensdag. Aan het weer ligt er niet. Dit is Total Touch. Arrivederci, ciao.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Op zoek naar 24 uur liefdevolle en professionele ouderenzorg in een beschutte leefomgeving? Ontdek de kleinschalige, exclusieve woon- en logeerzorg van Care-In. Een thuis dicht bij huis in Hartje Oosterwijk. Speciaal voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld een vorm van dementie. Care-In.
11: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Heb je dat gehoord, Wijnald? Zit al 14 jaar lacht die man in een mortuarium.
15: Ja, inderdaad. Ja, ongelooflijk,
14: ja.
15: Hè?
14: Ja, ik zat ineens te denken, hoe lang werk jij al bij de ANWB?
15: Even de rekenmachine bij halen, hoor.
14: 14 jaar?
15: Nee, 26 jaar.
14: 26 jaar?
15: Ja. Het gebeurt, ja.
14: Wijnand toch? Ja, ja. Dat is,
15: maar ik leef nog wel.
14: Dat is goed ook, want je hebt verkeersinformatie voor ons.
15: Ja, zo is het. Want er staan een paar files inderdaad. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Nou, dat was een aanrijding. En daardoor is de verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk eventjes dicht. De A16 Rotterdam richting Breda is helemaal dicht. Na een ongeluk tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Al het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59. En de A27.
14: Nou, je bent een fijne vent. Ik hoop dat je nog lang bij ons blijft. En dan dank je wel.
15: Ik hoop het ook.
14: Oké, okay, hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
15: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
16: Vanaf maandag een week lang
17: het gevoel van de jaren 80.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Het maakt altijd een klein beetje dorstig, dit plaatje. Veel gebruikt bij een bierreclame. Ik weet niet of je jezelf dat nog kunt herinneren, dat er iemand in het, met zijn voeten over de reling zat bij een sluis. En langzaam komt het water tot zijn voeten. Langzaam gaat het water een beetje verder. Als verfrissend. En dan dat biertje erbij. En de muziek van Paul Weller, die we kennen van The Jam trouwens.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep
0: Brabant. Van harte gefeliciteerd met z'n allen. Want Winnie de Poel viert vandaag een bijzondere verjaardag. Het leuke, vriendelijke, lieve beertje. Op 14 oktober 1926 werd het eerste boekje uitgebracht met de avonturen van de beer en zijn vriendjes. Knorretje bijvoorbeeld, hè. Het was Winnie de Poel die antwoord gaf op de vraag: hoe spel je liefde? Dat spel je niet, dat voel je.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

0: Ik dacht altijd, wat zou er met die man aan de hand zijn? Als je hem zag bewegen, een beetje rare, bijna spastische bewegingen maakte hij. En toen zei hij er later over in een interview... ja, ik denk altijd dat ik een soort van dirigent ben. En toen ze ook zeiden, waarom zing je altijd liedje van een ander? Want dit is van de band Traffic, dat is niet van hemzelf, deze Feeling Alright. Toen zei hij daarop, ja, wacht even... waarom zou ik een eigen liedje bedenken? Waarom zou ik met een eigen liedje komen... terwijl er zoveel mooie liedjes zijn van weliswaar een ander... maar die ik graag wil zingen?
1: Nou.
0: Neem bijvoorbeeld het liedje van The Cats, One Way Wind. Waarom zou je dat nog niet een keer overnemen... en zou je dat alleen maar hoeven te vertalen? Dat deed Chantal. Dat zo heet ze van oorsprong. Daarna winnen. En de westenwind...

0: Ze heeft het zwaar te verduren gehad, want ze kreeg regelmatig haat, nou ja, haatmail, haatberichtjes over hoe ze eruit zag. Ze gebruikt haar botox, dat steekt ze niet onder stoelen of banken, deze dame vinden. En vooral omdat het ook helpt tegen migraine. En vandaar dus, ja, en dat heeft dan ook een uitwerking. Dus dat is de reden. Maar het feit dat mensen daar haatberichten over moeten sturen, het feit dat, dat zet wel de toon, dat geeft wel te denken. Grootste hit die ze heeft gehad was deze Westenwind, bekend van de Cats, One Way Wind. Maar ja, omdat er ook, heb ik vernomen, heel veel Belgenaars luisteren, die vinden Omo Brabant ook heel erg leuk, dacht ik van, waarom niet eens even een liedje van Chantal van Leek draaien? Dat weet ze eigenlijk, Westenwind. En mooie wil, toen vroeg ik aan haar, ze was een tijd geleden hier, zeg ik van, goh Chantal, waarom noem je jezelf nou Dana Winder? Ja, zei ze, toen ik begon met mijn carrière, zei iemand dat ik dat moest doen. Toen zei ik, zou je dat nog ooit doen als het een tweede leven is? Nee. Zou ik niet meer doen. Dan heet ik gewoon Chantal. Dus als we in het volgende leven, over 150 jaar, een Chantal van Leek tegenkomen, zou dat wel eens deze Dana Winder kunnen zijn?
1: Ik onthoud het.
0: Mits er echt een volgend leven is, want daar zijn de geleerden het toch niet over eens. René?
1: Nee, ja, zelfs ik kan het niet vertellen.
0: Nee. Zo, ik ben ooit ridder geweest. Ja. Ik ben ooit Spitfire-piloot geweest. En nu discjockey. Ja, ik zak langzaam af. Dus het volgende leven zal ik misschien wel een varken zijn. Denk ik.
1: Zou dat het zijn, ja?
0: Ja, ik denk het.
1: Ja, is dat
0: wel.
1: Ik wou net zeggen, de Spitfire-piloot.
0: Ja, ja, sommige mensen gaan away to the top. Ja. Maar bij mij heeft de gids boven in de hemel heeft gezegd, Hubert, je moet terug met je voeten in de klei. Gewoon zijn wie je bent. Nou, dus ik denk dat ik een varkentje word.
1: Ja, met de poot in de klei.
0: Nou, dat denk ik, ja. René, wat zit er nieuws?
1: Nou, gedoe Albert Heijn, nog niet opgelost. En autobestuurders ontvangen een boete, maar die wordt kwijtgescholden. Je hoort zo waarom.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
6: Voordeelhaartjes.nl.
4: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Buiten winter, binnen lekker warm. Ontdek vestingsteden, indrukwekkende havens en de Biesbos. Geniet van een dagtocht met Zilvermeeuw. Boek hem nu op zilvermeeuw.nl.
0: Verkeersinformatie dan van Wijnand Zwaan van de ANWB.
11: Ja, Hubert, de A16 van Rotterdam naar Antwerpen is voorlopig helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsveel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. De andere kant op van Antwerpen naar Rotterdam, daar is vanwege datzelfde ongeluk bij knooppunt Prinsveel de verbindingsweg naar de A58 naar Roosendaal afgesloten. Nou, de overige files die zijn eigenlijk zo goed als opgelost. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Deil en Zaltbommel, 4 kilometer. En je bent daar 5 minuten langer onderweg.
0: Hartelijk dank. Ik praat namens automobilisten en wellicht al straks weer. Dank je.
11: Tot later.
12: Omroep Brabant.
0: 18 graden vandaag, staat een zwak matig windje. En de bewolking gaat wel misschien wat toenemen in de loop van de middag. En dan nu dat nieuwste dingen van deze woensdag, gebracht door René Snippert.
1: De schappen bij verschillende Albert Heijn supermarkten raken steeds leger. Het heeft te maken met een cyberincident. Ook in Tilburg zijn veel soorten groenten en fruit en verse melk op. Bij de Albert Heijn XL en de Jan Heijnstraat zijn zelfs alle eieren uitverkocht. Door het cyberincident liggen distributiecentra deels stil en kunnen klanten ook geen online boodschappen bestellen. Wanneer de bevoorrading weer normaal verloopt, is nog onbekend. Yvonne Jaspers uit Bokstel is tegengewerkt door boerenorganisaties bij het maken van een documentaire over een mogelijk verband tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Haar broer kreeg 2 jaar geleden de diagnose en daarom ging ze op onderzoek uit. Boerenorganisaties adviseerden hun leden om niet mee te werken uit angst dat de sector negatief in beeld zou komen. Jasper sprak toch met verschillende boeren en deskundigen. Zeeland slaat alarm, want er zijn veel te weinig tandartsen. Mensen moeten kilometers afleggen om hun gebit gezond te houden. Dat komt doordat de 3 tandartsopleidingen veel te ver weg zijn, zegt de gedeputeerde. Hij heeft wel een oplossing.
12: Zorg voor een 4e opleidingsplek in het zuidwesten van het land. En dan weet ik zeker dat we over 6 jaar, als we elkaar spreken, kunnen zeggen: kijk, we hebben het kunnen signaleren, we hebben er samen aan gewerkt en de oplossing die functioneert ook, want er zijn nu wel voldoende tandartsen, ook in een provincie als Zeeland.
1: De minister van Onderwijs heeft slecht nieuws voor Zeeland. Ze heeft geen geld om meer tandartsen op te leiden. In Duitsland zijn 400 automobilisten geflitst door een vervalst verkeersbord. In de plaats Haldensleben hadden onbekenden een bord van 50 km per uur vervangen door eentje met 70 erop. Maar de flitspaal stond nog gewoon ingesteld op 50. De gemeente heeft nu alle boetes geschrapt, omdat automobilisten mogelijk zijn misleid. De grappenmakers zijn nog niet gevonden, maar die riskeren dus wel een celstraf.
0: Van 2 jaar. En 400 mensen zijn er gefotografeerd daar.
1: Ja, maar dat wordt kwijtgescholden.
0: Ja, wordt kwijtgescholden, maar toch, je moet er achter komen. Ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Aan de ene kant zit ik een beetje te gniffelen. Aan de andere kant denk ik van ja, het is niet slim, het is niet leuk. Je had beter kunnen zeggen van we maken er 40 van. Weet je wel, dat niemand wordt geflitst of zo.
1: Maar vind je dan, toen ik dit las en ik dacht gevangenisstraf, dacht ik zo. Dat vind ik wel fors.
0: Ja, dat vind ik ook overdreven. Dat vind ik zo overdreven, weet je. Dat vind ik hier ook met al die bekeuringen die je krijgt. Die zijn buitenproportioneel en totaal niet in verhouding met het vergrijp wat je doet. Weet je, alsof je een moordenaar bent. Alsof je heel Duitsland aan het afslachten bent, omdat je 20 kilometer dan blijkbaar te hard rijdt, doordat iemand een geintje heeft uitgehaald. Maar dat vind ik hier sowieso ook met wat wij hier hebben. Met verkeersovertredingen. Ik heb er verleden week een gehad, €168. En dat was, weet je, daar was niemand aan de weg bezig. Alles gaat goed. En in de vaart der volken rij je wat harder. En dan word je net bestraft. Alsof je een soort, zeg maar, TBS'er bent. Die echt opgesloten moet worden voor 10 jaar. En dat vind ik een beetje flauw. En daaruit blijkt dat we gewoon de kas aan het spekken zijn. Dat vind ik ook niet eerlijk. Ik vind het goed dat je een overtreding begaat. En dat je daarvoor, nou ja, gestraft is groot woord. Dat je oké, moet opletten. Maar ik vind het overdreven als je mensen zo gaat, nou, bijna gaat straffen. En wat gewoon ongezond is. En bovendien vind ik altijd, dat gebeurt ook bij mijn moeder thuis, gooi joh, moet je niet meer doen, opletten gewoon. Als ik dingen fout deed.
1: Ja, het is niet proportioneel, zeg
0: je. Nee, het is gewoon alle buiten, en dat geldt voor meer dingen, weet je, alle buitenproporties om. Ik denk van ja, vind ik gek, maar goed, ik ben hier niet de baas.
1: Nee, dat niet. Wel voor je ook programma.
0: Zeker. René, bedankt.
1: Sorry.
0: Doe dat ook hier, zeg ik. Ga weg. Tot straks weer. Zometeen het koffertje van Mol en nog een leuke plaat van Cliff Richard. Die is jarig. Van harte gefeliciteerd, Cliff. Oh ja, congratulations. Ik blijf gewoon dromen dat je luistert. Dreaming. 80 jaar.

dat hij 80 jaar is geworden. Hij ziet ook nog verrektig jong uit. Jonger dan hij daadwerkelijk is geworden. Hij is vandaag 86 jaar geworden. En als je wilt weten hoe de bedrijfscultuur hier is, ik kreeg zojuist van mijn een beetje regisseur, Edwin Verloon, kreeg ik te horen van, je moet het goed zeggen, anders kom ik met de knuppel. Dan weet je een beetje hoe de cultuur hier is. Ja, ik zeg het maar gewoon eerlijk, ik sta onder druk. Zware druk.

0: Ook hier een beetje country. Morgan Wallen. Ja, het is mooi, het is fijn, het is liefelijk. En daar hou ik al van, hè? Een beetje zachtheid. Hoor je?
1: Het koffertje van Mol.
0: Ik vind dat er wat meer zachtheid in de wereld zou mogen zijn en wat meer oplosgerichtheid zou mogen zijn in plaats van roepen wat er allemaal fout is in de wereld. Weet je, er zijn heel veel mensen gaan demonstreren en die zeggen dat ze meer geld willen hebben. En er zijn mensen gaan demonstreren en die zeggen ik wil dit en ik wil dat. En we hebben het recht van demonstreren en ik sta op de barricade, want ik vind dat dit verbeterd moet worden. Maar ja, ik kan de hele dag roepen wat ik beter vind, maar wat ik mooier vind en wat ik leuker vind. Maar als ik geen idee erover heb hoe ik het zou kunnen oplossen, dan moet ik eigenlijk mijn mond houden. Dus het is belangrijk dat je denkt van oké, ik ben het er niet mee eens en ik heb er zo over nagedacht en dit zou een idee kunnen zijn. Dan ben je goed op weg. Maar niet roepen, blaten en maar blijven blerenten, bla bla bla tegen mensen. Dus gewoon pas op de plaats, nadenken en dan pas zeggen wat een oplossing zou kunnen zijn. En dat hoeft niet de oplossing te zijn, maar dan heb je er wel over nagedacht en dan kunnen we daar tot een dialoog over komen. Ja goed, dat zou mooi zijn. Zo geldt het ook een beetje met het koffertje van Mol. Hè. Je kunt alles over mijn schouders heen dumpen, maar het is ook goed om te kijken van, nou, ik heb een liedje uitgezocht, Maggie May. Dat vind ik een mooi liedje, want waarom is dat zo bijzonder dan dat liedje? Nou, dat liedje, dat is een leuk verhaal, is geïnspireerd op een verhaal van Rod Stewart toen hij 16 jaar was. Hij ging naar een festival, heel stiekem was hij over het hek geklommen. Was hij naar het festival gegaan. Wat gebeurt op dat festival? Hij gaat seksen met een wat oudere, hij zou laten zeggen, vollere vrouw. En die was erop uit om met hem even te seksen. Hij zei, ik vond het jammer, want het was een paar tellen gebeurd en ik heb eigenlijk niet zoveel lol van gehad. Maar het was wel de eerste keer dat ik seks had. Daar is het liedje Maggie May op gebaseerd. En nog een ander dan muzikaal detail daarbij te vermelden. Voor het eerst is een mandoline te horen in een rockplaat. Het is Maggie May dus. Rod Stewart, zijn eerste hit.

vind het wel leuk, die mandoline erbij. Ouwe rot, Rod Stewart. Is nu inmiddels 81 jaar, treedt nog steeds op, gaat regelmatig het podium op. En dan moet hij eerst, is echt waar, moet hij eerst dat zuurstof. Heeft hij. En dan gaat hij weer eens even optreden, zingt hij weer een liedje. En dan soms dan merkt hij dat hij toch weer even, na een paar liedjes weer even. Dan gaat hij weer aan zuurstof en dan gaat hij weer verder. Maar hij heeft nu toch gezegd dat hij ermee gaat stoppen. Het is mooi geweest, er gaat een afscheidstournee aankomen. Ja, op een gegeven moment dan wordt het tijd. Het geldt voor mij ook. Weet je, op een gegeven moment denk ik ook van, ja, ook al wil ik door totdat de kist op slot gaat. Op een gegeven moment, ja, zal ik misschien ook moeten zeggen, jongen, stop ermee. Ja, dat vind ik dan heel, heel vervelend, maar ja. Ja, ja, en zo werkt het een beetje. Zo zit het leven in elkaar. Je weet dat er op een gegeven moment, ach, een afscheid zit aan te komen. Ja, maar voorlopig happiness. What you got?

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Hey, Raymond!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan kijken we nog even naar het verkeer in Brabant. Met een mooi zonnetje toch staan er wat files of één file. Of hoeveel zijn er te Wijnand?
15: Ja, nou ja, het zijn er 2, wel op dezelfde weg. En dan gaat het over de A16 van Rotterdam naar Breda. Die weg is de komende uren nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. De politie doet daar onderzoek na een ernstig ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, de A27 en de A58. Nou, dat gaat al een tijdje duren, waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. De andere kant op staat ook file op de A16 tussen Zevenbergzoek en Dordrecht. De vertraging is daar 10 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
14: Oké, hartelijk dank en houd in de gaten voor ons. Dag, Wendel. Doei.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
19: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
24: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
23: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
25: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
26: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
27: Vanaf maandag een week lang het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
28: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Ja. Je bent ook maar gewoon een mens natuurlijk, hè. Je hebt ook je gevoelens. Je hebt ook je uitingen. Maar dan is dat een prachtig liedje wat, ja, dat is misschien ook een beetje nadelig voor je. Het zit de hele dag in je hoofd, Gerda, laat het mij even weten. Zo mooi, het liedje blijft in mijn hoofd gronzen. Ja, het is geen medicatie voor Gerda. Het is gewoon een kwestie van even blijven uitzitten. Dan komt het vanzelf goed, ander liedje zometeen. En dan gaat het misschien wel uit je hoofd. Maar het is een fraai liedje van Ella Langley, zo heet. Ze heeft een leuke cd uitgebracht. En er staan hele fraaie country liedjes op. En dit is echt een hele blije, leuke, vriendelijke country. Niet van die rednecks, weet je wat ik bedoel? Nee, gewoon lekker country. Is leuk. En daarvoor hoorde je ook nog voorbij komen Tracy Ullman met Breakaway. En dan is het weer de week van Cresip. Die staat klaar voor de ultieme Bonte 50. Iedere dag een liedje uitzoeken. Dat hebben we al 2 dagen gedaan. Vandaag is de 3e dag, morgen nog een dag. En dan hebben we uiteindelijk 4 liedjes. En dan hebben we 1 liedje over. En dat ga jij bepalen, welke dat wordt.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: Oui. Je m'appelle Hubert Mol. Et toi, tu t'appelles.

0: Saint-Maria.
1: Mooi, hè, dat Frans, hè?
0: Ja.
1: Ik versta er een bal van, maar ik vind het altijd mooi als het Frans wordt gesproken. Ja, ik was ook heel slecht en ik had vroeger les van meneer Paten. Die kon zijn oren bewegen trouwens. Dat is leuk, ja, die kon zijn oren heen en weer bewegen. Maar ik was er niet zo goed. Ik had een zeventje ervoor. Ik heb het daarna ook nooit meer opgepakt en zo. Nee, ik lees er wel eens heel af en toe. Ik heb onlangs zo'n keer een Asterix en Obelix in het Frans gehad. En dat, dan kan ik het toch wel een klein beetje lezen. Maar dat is het dan.
2: De ultieme Bonte 50.

0: Ultieme Bonte 50.
1: Even nog vertellen waar het over gaat. Je hoort zomaar twee fragmentjes van Grasshop, inderdaad. Welke van deze twee vind je nou ultieme lijst waardig? Dus de ultieme Bonte 50 die gaat eraan komen. We moeten even kijken wanneer we dat precies gaan doen. Maar welke vind je nou dan dat daarin hoort? Het is de halve finale. Vrijdag vindt die finale plaats. We hebben iedere dag een liedje te kiezen. Vandaag uit Lost Without You en Plug It In, Turn Me On. En dan weten we zo'n beetje hoe het ervoor staat. 06-573-28203. Je zou denken, dit zijn de Beatles. Maar het is de band Franz Ferdinand. Uit Glasgow.

0: Graffiti Overpass, afkomstig van Ed Sheeran. Het is niet wetenschappelijk onderzocht, maar ik heb het zelf even proberen te onderzoeken. Maar je kunt er lekker op dansen.
1: Ja, ik vind het ook. Wij waren hier een beetje aan het dansen.
0: Nou, ik heb jou totaal geen enkele beweging zien gedaan.
1: Ik stond wel te dansen.
0: Ja, dat was een of andere. Jullie hebben hier binnengelopen. Je zegt tegen Ronnie, hoe gaat het met je? Ja. Ik word volledig genegeerd. Weet je, hij hoort het niet eens. Hij geeft antwoord waarvan ik denk...
1: Ik ben boos zelfs omdat hij iets verkeerd verstond.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik ben blij dat ik zo naar huis mag.
0: Ja, er zit veel agressie in hem dan ineens. En dan denk ik van, ja, hoezo? Ik sta hier gewoon een beetje blij te dansen. En ik voel alleen maar afstotelijke gebaren naast me.
1: Weet je waarom?
0: Nee.
1: Jaloezie.
0: Bij mij?
1: Ja. Jaloezie op jou.
0: Oh, bij mij? Op mij?
1: Ja, sorry. Hey,
0: ik denk dat ik zelf ook wel een beetje jaloers kan zijn.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik zelf ook wel. Nee, ik dacht even mij had. Ik dacht, moet ik je een trein tegen je kop geven?
1: Nee.
0: Ja, zo, mensen zitten aan elkaar. Nee. Weet je, we gaan daar niet. Daar ga ik niet over.
1: We hebben wel veel meer kijkers op de livestream, denk ik. Als je
0: dat
1: aankondigt.
0: Is leuk.
1: Van dat je mij zo direct een.
0: Gewoon een dreun geeft.
1: Ja.
0: Even een bierpil geeft.
1: Ja, dan gaan ik, die kijkcijfers gaan omhoog, denk ik.
0: Ja, moeten we dat doen?
1: Ja, misschien wel.
0: Heb je het ervoor over? Heb je een bitje?
1: Nee, ik kan hem morgen meenemen.
0: Dat moeten we niet doen. Nee, ik kan ook andere dingen bedenken dat we meer kijkers hebben.
1: Ja, leukere dingen.
0: Ja, precies. Maar ik ga daar moet ik even over nadenken. Wat zit er in het nieuws dan, trouwens?
1: Nou, daar kunnen we dan mooi tijdens de reclame over nadenken. Want bussen rijden toch en eindgoed al goed met een huisdier.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
0: Wijnand, toch een klein probleempje of een groot probleem? Dat weet ik dan niet, ben ik paranormaal.
8: Ja, toch wel een groot probleem.
0: Okay.
8: Op de A16 Rotterdam richting Breda. Want daar is de snelweg helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Waarschijnlijk blijft de snelweg tot 2 uur vanmiddag afgesloten.
0: Nee.
8: Dus dat is toch wel een flink probleem eigenlijk. Omrijden, dat kan via Oosterhout vanaf knooppunt Zonzeel over de A59, A27 en de A58.
0: Oké, dankjewel voor deze waarschuwing. Dag.
9: Op Brabant.
0: 18 graden vandaag, matig windje en het gaat een beetje bewolkter worden. Alhoewel ik het nu nog niet zie, maar goed, even geduld hebben misschien. En misschien trekt het wel weer over, je weet nooit hoe dat zit. Dus even afwachten, maar in ieder geval een droge dag vandaag. Het tijd nu voor het nieuws, René Snippert.
1: Op busstations de Eindhoven Centraal rijden vandaag, ondanks de staking, toch verschillende bussen. Je hoort verslaggever Wilco Zonneveld.
10: Ondanks de staking van vandaag vertrekken er nog best wel bussen vanaf Eindhoven Centraal. Dat ziet ook de FNV. Die vindt het jammer, maar zegt ook dat sommige chauffeurs ze niet kunnen betalen. Ook worden er volgens de FNV studenten en gepensioneerden ingezet die ervoor moeten zorgen dat de buslijnen toch blijven rijden.
1: Volgens Arriva rijdt in Brabant maar 10% van de normale dienstregeling. De bonden eisen meer loon en betere roosters en dreigen tot kerst iedere week te gaan staken. Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven kan de enorme vraag naar zijn machines de komende jaren amper bijbenen. Door investeringen in kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI, willen sommige klanten nu al machines bestellen voor 2029 en 2030. ASML onderzoekt daarom hoe de productie verder kan uitbreiden. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een omzet van bijna €12 miljard en €5 miljard winst. Een Amerikaans bendelid moet 40 jaar de cel in voor betrokkenheid bij de moord op Tupac in 1996. Je hoort de zus van de rapper.
11: When you take a life like that, you deserve every minute.
1: Je verdient elke minuut, zegt ze. Volgens de jury is bewezen dat het bendelid, genaamd Dwayne Davis, de moord op de rapper in 1996 had beraamd. Hij had voor het vuurwapen gezorgd waarmee Tupac werd beschoten. De inmiddels 63-jarige Davis gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Na ruim 3 maanden is de vermiste kat Elfie uit Zon weer thuis. De kat was begin juli in een bouwcontainer gekropen en kwam zo tientallen kilometers verderop in Hezen terecht. Daarna was ze spoorloos. Maar maanden later herkenden 3 vrouwen de kat van foto's in het nieuws en waarschuwden haar baasje. Die had de hoop eigenlijk al opgegeven, maar is nu zielsgelukkig. Elfie is wel flink vermagerd, maar maakt het verder goed.
0: Wat een mooi nieuws.
1: Ja, toch?
0: Wat een goed nieuws. Dat
1: even
0: vind
1: een positief eindigen, dacht ik.
0: Ja, dat vind ik altijd goed dat je dat moet doen. Altijd leuk, want er zijn zoveel dingen in de wereld waarvan je denkt van, nou, dat weet ik onderhand wel. Weet je, ik zet soms het nieuws niet meer aan s'avonds, want het is allemaal hetzelfde de hele tijd. Het gaat over Rusland, over Oekraïne, of over dat we onze defensie op orde moeten hebben. Of het gaat over dat we ergens geld vandaan moeten halen en dat we het bij de overheid niet voor elkaar kunnen krijgen, of de regering. Dus iedere dag kan zo het nieuws vullen.
1: Ja, en soms gaat het over Elfie die terugkomt,
0: ja,
1: de kat.
0: Dat vind ik leuk. Ja. Goed nieuws, oké. Nou, dankjewel weer voor een uurtje.
1: Ja,
0: nee, je bent vrij nu, toch? Wat ga je doen?
1: Nou, ik ga denk ik even van de zon genieten.
0: Nou, kun je niet wat vrijwilligerswerk gaan doen?
1: Misschien ook in de zon.
0: Ja, je kunt ook met de prikker even gewoon over het terrein lopen hier.
1: Ik denk dat ik dat ga doen.
0: Ja.
1: En ik laat morgen weten of dat gelukt is.
0: Ja, want ik zie zoveel papier hier liggen. Weet je, het is dan niet allemaal van ons, ja. Maar je kunt het wel opruimen,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, heb je helemaal gelijk in.
0: Ja. In plaats van jezelf nuttig, maar je bent zo jong.
1: Ja, nee, ga ik zeker doen.
0: Heel goed, heel goed. Wie is je baas eigenlijk? Want ik even check.
1: Sorry?
0: Wie is jouw baas?
1: Oh, het staat heel slecht. Ik ga.
0: Oh, je bent er zo heen. Nou, weet je te vinden, vriend.

0: Ik ga wat zeggen. En ik ga het toch gewoon doen, anders krop ik het op. Als je Stevie Wonder fan bent, dan moet je de radio even, nou, laten we zeggen, 15 seconden dempen. Of uitzetten. Als je geen Stevie Wonder liefhebber bent, of je denkt van nou, het zal me allemaal een beat wezen, dan kun je gewoon blijven luisteren. Maar ik vind, ja, daar komt ie, let op. Ik vind deze, even onder ons dan, tussen jou en mij dan, ik vind deze wat mooier dan die van Stevie Wonder zelf. Ja, sorry. Ja, ik denk dat ik alle heilige huisjes omver schop. Maar ik vind deze echt meer ballen hebben. En ik hou van meer soul. En ik hou van meer dat het meer heeft. En Stevie Wonder heeft echt zijn best gedaan, hè? Zonder meer. Maar dit vind ik net een wat mooiere.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Is het Last Without You wat je het allermooiste vindt voor vandaag dan? Dat is ook nog een dingetje. Of zeg je, nou die andere plug it in, turn me on. Daar word ik ook wel wild van. Dat vind ik ook heel bevredigend klinken. Dus dat is aan jou. 06-573-28203. 06-573-28203. En dan even wat anders. Er waren Beatles en er was een bandje genaamd The Tremolos. Die waren er ook nog. Wat gebeurt er nou? Die Tremolos die willen bij een platenlabel. En ook de Beatles willen bij een platenlabel genaamd Decca. Wat zegt een baas bij Decca? Nou, die Beatles, dat vind ik helemaal niks. We pakken de Tremolos. Tot zover de geschiedenis.

0: Ik had hem ooit van mijn broertje Kees, Kees Mol. En die had hem op platen. Die luisterde vroeger naar Radio Veronica. En die kocht dan die plaatjes, weet je. Die zat met de Top 40 bij de radio. En die kocht dan die liedjes. En het is een leuk plaatje, zeg. Dat heb ik een hele tijd geleend gehad. En toen dacht ik van, nou, ik moet hem toch een keer teruggeven. Dus hij heeft hem terug gehad. En ik heb hem nu op cd en van cd weer in de computer gezet. Maar het zijn de Tremolo's. En die baas van het label Decca moet toch wel... Ja, het is een leuke band. Maar die baas van het plaatlabel Decca moet toch alle haren uit zijn hoofd hebben getrokken. Dat hij de Beatles heeft laten lopen. En dat hij de Tremolo's heeft genomen. We weten wel hoe het af is gelopen met de Beatles. En met de Tremolo's is het een beetje minder afgelopen. Maar dit was dan toch wel een heel fijn liedje, dacht ik tenminste.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Veel, veel stemmen zijn er binnengekomen voor Cresip. Wie is vandaag de winnaar? Nou, Cresip is sowieso de winnaar. Maar wat is dan het winnende liedje geworden? Let op.

0: hebben.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
13: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
16: Mijn papa verkoopt stoelen.
17: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
18: Dit zit.
17: Voordelig en snel.
18: Dit zit.
14: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hartelijk dank, zeg ik dan. En meteen door naar het verkeersoverzicht. Dat wordt gebracht door Wijnand Zwaan van de ANWB. En die, ja, het is dus A16 toch, volgens mij, hè?
18: Ja, de A16 inderdaad, Hubert. Nou, op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden. Maar de A16 is nog altijd helemaal dicht van Rotterdam naar Breda na een ongeluk. De weg is afgesloten tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsviel. De politie doet daar voorlopig nog onderzoek. Waarschijnlijk duurt dat nog tot 2 uur vanmiddag. Verkeer richting het zuiden wordt voorlopig omgeleid via Bergen op Zoom. Over de A17, A58. En de A4.
0: En dank Wijnand, tot de volgende houten draad van ons. Dankjewel.
18: Doei.
0: Ik wil er even wat vertellen, want het is even na 12. En zoals gisteren hebben we een alarm. En dat is het. Ja, dat is een noodalarm eigenlijk. Als dat noodalarm afgaat en je gaat ogenblikkelijk reageren, dan heb je een noodradio te pakken. Hoe leuk is dat? Gewoon een cadeautje dat letterlijk dan uit de lucht komt vallen, uit de ether komt vallen. Dat is niet het enige, maar hou je van glam rock? Ik ga Henk Jasmits bellen en die gaat het hebben over de glam rock zometeen. En ook daar hebben kaarten voor klaar liggen. Wat een feest toch, hè?
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Hey Remo!
26: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Bent u 68 plus... en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: Hey, Remo!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
30: Oktober woonmaand bij Koos Kluitmans Interieurs. Tijd voor een nieuwe bank of een comfortabel bed? Profiteer nu van tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Bezoek onze showroom, doe inspiratie op en geef jouw interieur een frisse nieuwe uitstraling.
31: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
30: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
32: Vanaf maandag een week lang
33: het gevoel van de jaren 80.
32: Omroep Brabant.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Wat is nou het gevoel van de jaren 80? Ik zie iedereen bewegen. Ik zie Stef hier, die zit tegenover mij in een andere ruimte. Die staat te drummen alsof je Phil Collins is. Ik zie mensen op en neer bewegen, zie mensen dansen. Dat is het gevoel van de jaren 80.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Met onder andere deze van Phil Bailey, die we kennen van Earth, Wind and Fire. En ook met Phil Collins. Ja, die hadden elkaar al ontmoet, want die Phil Collins die had al de toeterclub geannexeerd van Earth, Wind and Fire. Dus daar waren al wel wat verbindingen met elkaar gelegd. En Phil Bailey was natuurlijk van de band Earth and Fire. Dus de connectie, daar zat het wel goed mee. Over de connectie gesproken. Als je de Grootband hoort, heel kort fragmentje. Als je die hoort, dan weet je dat je kunt reageren en mag reageren. En dat je dan kans maakt op zo'n noodradio. Is altijd handig, hè? Dat je altijd kunt luisteren naar Omroep Brabant. Dat je mij altijd bij je hebt, dat vind ik fijn. Dat geeft warmte. Dus die zou voor jou kunnen zijn. En verder ga ik het zo meteen hebben over de Glamrock. Ik bel met Henk-Jan Smits, want die vertelt van alles over... die weet ook van alles over de Glamrock. Zit al in de jockey is hij ook. En treedt ook op samen met de Glamrocks. En ik heb de jongens een tijd geleden hier in de studio gehad. René Meister en Tony Peroni. Het zijn ook weer jongens die achter het goede doel zitten. En die kunnen wel glamrocken.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol. Dit is...

0: This is the Life. Het was van Amy MacDonald. En dan nu iets heel anders. Als je houdt van de echte oude lekkere glam rock uit de jaren 70, dan ben je hier bij het juiste adres. Want in de spectaculaire show The Glory of the Glam Rock van de band The Glam Rocks vallen rockmuziek en de bijbehorende uitbundige glitter en glamour outfits die je we gaan perfect samen. Ik heb Henk Jan Smits aan de telefoon. En die, dat is zo'n beetje, ja, de hoe noem ik jou dan eigenlijk? Ben je de leider? Ben je de spreekpop? Wat ben je eigenlijk dan?
1: Ja,
0: hoe noem ik dat nou? DJ?
1: Ik ben spreekpop heel goed. Ik ben de host van een
0: oh, de host. Dat vind ik een mooie,
1: ja,
0: de host.
1: Ja, ik vertel een verhaal wat glamrock met mij heeft gedaan in de jaren 70. En ik vertel natuurlijk wat glamrock is en geef allemaal voorbeelden van liedjes van David Bowie, van Slade, van Sweet, van Alice Cooper. En de band The Glam Rocks speelt dan de nummers waar ik het over heb. Dat is eigenlijk de voorstelling.
0: Even toch, Henk, ik schat jou in dat je van mijn generatie bent, jong en ja, begeestigd met de muziek. Ja. Maar er is toch nog een generatie die denkt van glam rock, en die noemt namen waarvan zij er nooit hebben gehoord. Wat is nou, wat is nou die glam rock dan?
1: Nou, glamrock was voor mij in ieder geval, ik was helemaal gek van symfonische rock. Van Genesis, Yes, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, noem dat maar op. Dat is natuurlijk voor de jongeren ook weer moeilijk te begrijpen, maar goed. Symfonische rockmuziek in het begin van de jaren 70. En toen was er in één keer een soort visuele overdaad. En mensen, mannen met make-up, en dat begon met Mick Jagger van de Rolling Stones, die een make-up droeg en zich vrouwelijk ging gedragen. En ik denk, wauw. En toch waren ze stoer. En dat vond ik een openbaring dat kon. En voor mij was dat, eigenlijk is glam rock gewoon de simpele gitaarriffs met een commercieel liedje en visuele overdaad. Als je dat combineert, heb je al gauw glam rock. En ik was gefascineerd door die manier van rockmuziek maken. En dat is eigenlijk het verhaal dat wij vertellen. En het leuke is, Hubert, dat er komen ook regelmatig mensen van in de 30. Ja. Die komen dan naar mij toe en nou, wat je allemaal vertelt over die muziek, dat wist ik allemaal niet. Ik zeg maar, hoezo heb je dan een kaartje gekocht voor The Glory of Glamrock? Ja, zeggen ze dan, er gebeurt hier in het dorp niet zo vaak wat. En als er dan rock in het theater staat, ja, glamrock hadden we nog nooit van gehoord, maar dan kopen we een kaartje. Ja, en dan hebben ze een topavond.
0: Maar het is wel goed, ben je, voel je jezelf dan een soort ridder die ter strijde gaat om de glamrock toch wat meer weer te verspreiden?
1: Zeker. Ik had het zelf niet zo mooi kunnen bedenken en zeker niet kunnen verwoorden. Maar dat heb je goed gedaan. Ja, dat kan je best kunnen zeggen.
0: Maar toch even, dat vind ik wel heel bijzonder. Want het feit dat ook jonge mensen, en dat is natuurlijk ook leuk, want ik draai die muziek ook, jij draait die muziek, wat ook deze jockey. Het is natuurlijk leuk om die muziek onder de aandacht te blijven houden. Maar wat is het dan toch dat het blijvend is? Want ik heb die ooit de glamrocks hier gehad. Wat maakt het blijvend? Wat is dat? Jij bent expert.
1: Wat maakt het blijvend? Ik denk gewoon de ontzettend goede melodieën die je in je kop krijgt en er niet meer uit krijgt. En ik denk dat de glamrock, want je had natuurlijk een songschrijversduo, Chin en Chapman in de jaren 70. Nou, die konden zo goed die hooks verzinnen van al die liedjes. Of het nou Far, Far Away. Nou ja, ik kan uren titels noemen, maar al die liedjes, draai een keer een glamrock liedje op de radio. En los van dat je heel veel reacties inderdaad krijgt, dat heb jij natuurlijk ook nu weer. Dat je reacties krijgt van, oh leuk dat je dit weer draait. Maar de luisteraars merken ook, dat liedje blijft de hele dag in je kop zitten. Dat hebben weinig andere rocknummers.
0: Wat ik dan denk, zijn er nog bands die überhaupt nog dat gevoel een beetje uitdragen? Of zou er wat meer moeten zijn, zou er wat meer moeten komen, denk je?
1: Nou, als we in Nederland kijken, ik denk niet dat zij zichzelf als glamrock zien. Maar in Den Haag hebben we een bandje genaamd Sommieux. Ja, dat vind ik, die zouden, als ze in de jaren 70 hadden bestaan, was het gewoon een glamrock band geweest. Ik vind dat gezelschap is heel erg met elkaar bezig met, we maken er een show van. Ja. Alleen is misschien die enorme mascara en oogschaduw en boa's en alles wat ze toen, en pailletten pakken, wat ze toen allemaal aan hadden, is misschien nu wat minder te doen gebruikelijk. Maar ik denk dat als Sommieux in de jaren 70 had geleefd, dat ze ook gewoon pol in de pailletten hadden gezeten.
0: Toch nog even een dingetje, Henk-Jan. Hoe sta je op het podium? Sta je ook op hoge hakken? En sta je met de glitter aan en heb je jezelf opgemaakt?
1: Ik breng de broodnodige rust. Dus ik sta ook keurig in een pak. En de mensen komen binnen en dan ben ik al op mijn zolderkamertje denkbeeldig plaatjes aan het draaien. En dat is het begin. Dus mensen komen ook af en toe van... sorry, de deuren waren open. Mag ik al binnenkomen? Ja, natuurlijk. Gezellig. Kom lekker in mijn zolderkamer. En daar begint het. Gewoon in 1972 dat ik Virginia Plain voor Roxy Music voor het eerst op de radio hoorde. En begrepen was. Ja. En voor de rest vertel ik gewoon rustig het verhaal. En mag de glamrocks tussendoor de herrie maken en de zaal in vervoering brengen.
0: Even nog een vraag van persoonlijke aard. Is het een beetje te handelen met René Meister en met Tony Pronie?
1: Heel goed zelfs.
0: Oké, goed.
1: En niet alleen zij. Het is een ongelooflijk fijn gezelschap. 5 man op het podium. Ook nog eens 4 man crew. En het is bijzonder gezellig. Het is, voor mij is het ook echt een avondje uit. Weet je, dus dan vragen mensen, moet je weer werken? Nee hoor, het is gewoon een avondje uit, ergens in de landen. En we staan binnenkort staan we in Bergijk.
0: Ja, Theater de Kattendans, je staat in de Weijer, in Boksmeer. Markant Theater in Uden. Je staat in de Bussel, in Oosterhout. En nou komt het, Henk-Jan. Ik mag wat mensen, ja, in al mijn opdringerigheid, mag ik wat mensen naar je toe sturen?
1: Ik zou dat ontzettend leuk vinden als je dat doet. Ik wil graag voor al die theaters, zowel Bergijk, Boksmeer als Uden als Oosterhout, 2 kaarten aan luisteraars van Omroep Brabant geven. Dus moeten we alleen niet verzinnen hoe krijgen deze mensen die kaarten natuurlijk.
0: Ja, ik zeg zo, je hebt al zoveel verteld dat het zo aanlokkelijk al is dat we gewoon moeten komen. Dus dat lijkt me dan al ruim voldoende, denk je dan. Is dat goed?
1: Dat lijkt me heel goed, maar dus we gaan geen prijs vragen of... Nee, oké.
0: Okay, ik heb een hekel aan spelletjes, Henk-Jan. Ja, echt waar. Ik kan niet helpen.
1: Dat het leven zoveel jeu geeft.
0: Ja, nee, goed. Maar goed, een spelletje Stratego wil ik graag met je doen. Maar dan houdt het op. Is dat goed?
1: Oké, dan doen we dat een keer. Okay.
0: Henk-Jan, dankjewel. Heel veel plezier. Geniet ervan. En ik dacht toch even, de suite is dan op zijn plek, toch? Is toch leuk?
1: Ja, lekker, man.
0: Alsjeblieft.
1: 23 oktober Bergijk, hè?
0: Houdoe.

0: My Heart. Het was, ja, je hoort een heel klein beetje mee. Ja. Ja, een murmel is zo'n beetje. Taylor Swift, John Mayer. Maar die John Mayer was natuurlijk hartstikke verliefd op die Taylor Swift. Ik dacht, hoe kan ik er nou een bed in krijgen? Zeg, zou je niet een liedje met mij willen meezingen? Ja, tuurlijk, een liedje met je. En nou, dan mag je een beetje meezingen dan. Heeft op mijn hart. Dat werd hem dan. En hopsakee, ze doken het bed in. En daarna was het over. Ja, zo is het gegaan.
1: En daarna heeft Taylor Swift weer een liedje over John Mayer gemaakt.
0: Zijn altijd wij mannen, wij zijn typen zoals jij en ik. Wij moeten altijd veel meer moeite doen. Maar zo'n vent zegt gewoon, wil je een liedje meezingen? Ja, zegt zijn vrouw, was prima.
1: Ja, maar prima. Het was zeker geen hit. Alleen daarna helaas ging het uit elkaar.
0: Ja, en weg waren ze. Ja,
1: het grappige is dat John Mayer het soms nog wel eens doet. Die zingt het toch wel eens op het podium, live.
0: Jawel, maar dan niet met Taylor Swift.
1: Die heeft een soort haat-liefdeverhouding liedje geschreven over John Mayer.
0: Ja, hij heeft het precies. En ze hebben de nummer van elkaar gewist, kan ik je vertellen.
1: Ja.
0: Hij heeft geen liefde meer.
1: Maar goed, Swift inmiddels getrouwd. Dus,
0: ja, zo kan het gaan, het leven. Ja. Wat is trouwens het nieuws?
1: Nou, een oude vrouw is opgelicht in Berkelenschot. En in Rusland moet je goed opletten als je eten bestelt.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
3: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
7: onlineveilingmeester.nl. Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
6: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
7: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij Voordeeluitjes.nl.
0: Toch even naar het verkeer. Wijnand Zwaan, toch een probleempje daar. Hè? Het gaat even duren, A16, hè?
8: Inderdaad, het gaat om de A16. Die is voorlopig nog dicht van Rotterdam naar Breda... tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Prinsviel. Er zijn inmiddels wel opruimwerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Maar voorlopig wordt het verkeer richting Antwerpen omgeleid via Bergen op Zoom... over de A17, A58 en de A4.
0: Oké.
9: Omroep Brabant.
0: 18 graden vandaag, het is nog een beetje zonnig. Er zal wat bewolking bijkomen, maar dat is het dan voor vandaag. Het is een droge dag. En dan het nieuws. Dat wordt ons gemeld door Jasper Stads.
1: Ja, goedemiddag. Een vrouw van 90 uit Berkelenschot is voor duizenden euro's opgelicht. De vrouw werd in juni gebeld door mensen die zich voordeden als bankmedewerker en als politieagent. Later kwam er een nepagent bij haar thuis om haar bankpas en telefoon op te halen. En met die pas werd vervolgens meerdere keren geld gepind in Udenhout. De oliemeulen in Tilburg heeft €40.000 nodig voor een nieuwe kas. Het Reptiele Park krijgt de kas zelf gratis, maar de boel opbouwen dat kost veel geld. De oliemeulen is daarom een crowdfunding gestart.
10: In zo'n korte tijd is er al best wel wat opgehaald. En het enigste wat ik daarover kan zeggen is dat de dankbaarheid extreem groot is.
1: Ja, er zal zo'n €10.000 zijn opgehaald. Als alles volgens plan verloopt, dan staat de nieuwe kas er in het voorjaar. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. Paus Leo staat bekend als fit en sportief. Hij is met 71 jaar ook relatief jong als paus. En dus is het schrikken in het Vaticaan, vertelt NOS correspondent Andrea Vrede.
11: Opeens hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
1: Nou, de paus blijft de komende dagen in het ziekenhuis. En in Rusland moet je goed opletten als je eten laat bezorgen. In een appartementencomplex in Moskou liet een maaltijdbezorger een pizza uit de doos vallen. Hij kijkt even om zich heen, hurkt en raapt een stukje pizza met zijn handen van de vloer en stopt ze gewoon terug in de doos. Daarna belt hij aan en wil hij de pizza gewoon bezorgen. Nou, de bewoner die had op zijn videodeurbel alles gezien. Dus de klant die kreeg zijn geld terug en mocht zelfs gratis een nieuwe pizza bestellen. En die mocht zo groot zijn als hij zelf wilde.
0: Denk jij nou dat het alleen in Rusland gebeurt?
1: Nee,
0: precies. Nee, al die keukentjes waar mensen ook staan te rommelen, staan te doen, dat weet je toch niet?
1: Ja, ik moet misschien toegeven, ik heb lang in de horeca gewerkt.
0: Ja,
1: ik denk dat ik ook wel ergens een keer in de keuken ergens een bitterballetje zo...
0: Dat je denkt van ja, ik wil toch 8 bitterballen hebben. Ja. Dus, oké, toch maar
1: 5 seconden regel.
0: Oké, 3 seconden.
1: Ja, nee, of 10 seconden. Het is
0: ja, zo werkt dat. Of dat je denkt van wat een vervelende klant zeg.
1: Nee, dat zou ik nooit doen.
0: Nee,
1: dat zou ik
0: nooit gedaan.
1: Nee, dan, ik scheld mensen wel uit als ik dan zo achter de schermen in de keuken stond, weet je wel.
0: Ja, oké, maar je gaat niet de zaak binnenlopen en zeggen van beter gelul.
1: Nee, maar dan zei ik zo, in de keuken ging ik dan klagen over tafeltje 3, want dat was toch een zeiksnor?
0: Ja. Maar geef je dan ook net wat minder dopjes dan normaal gesproken dat je plaat voor 2 schepjes, 1 schepje doet?
1: Nee, of het biertje iets minder mooi getapt.
0: Precies, weet je, je bent ook zo. Net een beetje anders, maar het zit ook in jou.
1: Ja, ben ik weer betrapt.
0: Jasper, dankjewel. Hè. Ik wil nooit meer een koekje van je. Nooit meer. Vertrouw je niet. Als je iets laat vallen, doe het gewoon terug.
1: Ja,

0: Het is een prachtig liedje. Ik geniet ervan als ik hem weer mag draaien. Mushanga Toto, wat jij Berend, hou je ook een beetje van de muziek van Omroep Brabant?
1: Uiteraard, Hubert.
0: Nou, dat zou ik ook zeggen, ja. Ja, tuurlijk.
1: Nee, ja, jullie draaien hartstikke leuke plaatjes.
0: Dat wou ik even zeggen, ja.
1: Zeker.
0: Berend, ik ben blij met jou, want...
1: Gelukkig, hè?
0: Ja, het is mooi weer vandaag.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Als je nog meer mooi weer hebt in de pocket, dan ben ik zeer tevreden.
1: Nou, dat heb ik wel een pet over jullie, hoor.
0: Oh, ja, het is... Je bedenkt het toch niet ter plekke, hè?
1: Nou, dan moet jij eens opletten.
0: Ja, dat is wel echt, hè?
1: Ja, okay, ja, weet je, het is natuurlijk gewoon... We zijn natuurlijk hartstikke verwend de afgelopen weken... met prachtig najaar weer. Ook vandaag is het gewoon weer genieten geblazen. Volop zon, weinig wind, temperaturen van een graad of 17 op dit moment. Kan nog een graadje bijkomen vanmiddag. Maar veel warmer dan een graad of 18 wordt het uiteindelijk niet. Maar desondanks is dat natuurlijk hartstikke zacht voor de tijd van het jaar. En ook morgen kunnen we dan nog steeds genieten van een fraaie najaarsdag... Wederom flink wat zon, af en toe een sluierwolk, maar neerslag gaat er morgen niet vallen. En de temperatuur gaat morgen nog wat hoger uitvallen dan vandaag. Met ruim 20 graden, elkaar misschien wel 21 graden. Halverwege oktober zitten we inmiddels, dus dat zijn toch wel uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar goed, aan alles komt een einde. Ook aan het lekkere najaarsweer natuurlijk. Want vanaf vrijdag, ja, daar gaat er toch wel een weersomslag aankomen.
0: Oh.
1: Vrijdagochtend wel nog droog, volop zon. Kan de temperatuur nog snel oplopen. Naar lokaal misschien nog wel 20 graden. Maar in de middag dan gaat de wind draaien naar het noordwesten. Ja, dan wordt er toch wel wat koelere lucht aangevoerd. Krijg ook te maken met een regenzone vrijdagmiddag. En dan schakelen we de dagen daarna over naar temperaturen... die eigenlijk best normaal zijn voor de tijd van het jaar. Zo'n 14 of 15 graden overdag.
0: Okay.
1: En de nachten die worden ook wat frisser. Af en toe een buitje in het weekend... Maar volgende week ziet het dan toch wel best droog uit.
0: Okay,
1: dus we mogen niet klagen.
0: Goed. Hoe vond je het zelf gaan?
1: Nou, prima toch?
0: Oké, goed. Wat geef je voor jezelf voor punt?
1: Ja, dat doe ik toch niet aan, Hubert.
0: Nee.
1: Dat mag jij doen.
0: 8,5. 8,5. Hopsakee, Berend. Alsjeblieft, dank je.

Looping, dat blijft hij doen, deze man. Het was Robbie Williams. Oeh ja. Help me. Dat wil wat zeggen, hè, die nood.

0: als je jezelf hebt opgegeven voor de noodradio en je hebt het alarm net gehoord, is het wel een zaak dat je de telefoon ook oppakt. Dus je van, ja, ik was aan het werk, of ik was er buiten, of ik zat te poepen. Nee, dat gaat dus niet op. Hè. Je moet wel echt even laten weten dat je er bent. Want anders dan is het... Dan is de nood niet zo hoog, om het zo maar even te zeggen. Dus dat is wel uitermate belangrijk. Even kijken, bij wie zou die overgaan dan nu? Oh, is die niet
1: met Esther.
0: Ach, Esther gaat wel over, ben je gelukkig, zeg.
1: Ja.
0: Gelukkig maar. Ik dacht, nou. er is nood. En dus de radio is voor jou. Je krijgt een noodradio. Is dat leuk of niet?
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, dat dacht ik ook. Dus in ieder geval, als je straks in de loopgraven zit, kun je toch gewoon naar eens luisteren.
1: Nou, daarom.
0: Ja.
1: Altijd handig.
0: Heb je een bunker in de tuin?
1: Nee.
0: Oeh, dat is wel belangrijk, hè, dat je een bunker in de tuin hebt. En dan heb je, is er een plek om een loopgraaf te maken?
1: Oh, jawel, die hebben we wel hier.
0: Ja, heb je gewoon een schop bij de hand en zo? Dan kun je altijd snel jezelf ingraven.
1: Ja, die hebben we ook.
0: Oké, en heb je dan ook eten genoeg om zeg maar 2 dagen door te komen?
1: Nou, het moet nog wel voor 3 dagen.
0: Ja, oké.
2: En een rol prikkeldraad is ook belangrijk.
0: Een rol prikkeldraad ook belangrijk.
1: Nou, die moeten we dan gaan aanschaffen dan.
0: Maar je krijgt in ieder geval een fijne radio, dus je kunt altijd, weet je, ook al is het eten op, ook al staan de Russen voor de deur, je kunt altijd naar eens luisteren.
1: Nou, dat is wel hartstikke mooi.
0: Komt gauw je kant uit.
1: Oké, dankjewel.
0: Ik wil je wel even al je gegevens sturen naar ons. Met je e-mail, want dan vergeten mensen nog alles. En dan gaan we het even gauw regelen. Is het goed?

0: mensen dan zeggen, die zijn helemaal in een, die worden helemaal.
1: Nee, juist niet. Nee, juist niet.
0: Love you.
1: Dat vinden mensen prettig.
0: Nee, daar geloof ik niks van.
1: Dat ze aangenaam bejegend worden.
0: Ja. Nou, ik zeg al, ik ga het de komende uur proberen, maar ik weet zeker dat ik reacties krijg van hoezo love you.
1: Dat vind ik zo gek.
0: Dat zeg ik normaal toch ook nooit. Ja, zeg je altijd love you?
1: Nee, soms.
0: Soms.
1: Soms is het uitkomst, soms zeg ik houdoe, soms zeg ik dag.
0: Nou goed, ik ga het proberen, ik ben benieuwd.
1: Nou, maar als je erover gaat nadenken, dan gaat het fout.
0: Ja, maar ik zeg gewoon love you, meer niet.
1: Dat voelen mensen, als je het niet meent.
0: Ja, maar
1: mensen.
0: Ja, maar ik meen het wel.
1: Als je het tegen mij zou zeggen, denk ik van de meent hij het, heeft hij het gehoord op de radio.
0: Ja, maar ik love you wel, dan weet je toch?
1: Ja, maar als het spontaan vanuit je hart komt, is het toch wat anders. Ja.
0: Ja, spontaan vanuit je hart. Maar zomaar tegen iemand die zeggen die een prijs wint, love you.
1: Zeg maar, bij jou is ook nog een noodradiootje te winnen?
0: Slijmbal.
1: Nee, helemaal geen slijmbal.
0: Nee, zou ik ook zeggen.
1: Nee,
0: ik heb nog wel ergens een radiootje liggen, ja. Dus het geldt hetzelfde als bij jou, hè. Als je ergens, het is een noodgeval, ja, hoort, ja, dan moet je appen.
1: Ja, en dus weet je, gek, dus niet alleen maar zeggen van noodgeval, of wat ik wil. Nee, gewoon meteen al je gegevens erin storten, dan komt het allemaal goed. Want anders gaat het fout.
0: Zo is dat.
1: Toch?
0: Zo, genoeg gepraat.
1: We maken het perfecto. Ja, genoeg gezegd. Ik ben even lunchen.
0: Lekker.
1: En dan
0: love you.
1: Ja, dan ben ik er morgen weer.
0: Love you.
1: Love you. Ah.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design.

0: Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
6: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Een hele goede middag, een nieuwe wijnende middag zonder Koen. Die is nog lekker op vakantie, dus Stef hier, aangenaam. En nou ja, ik had net een klein gesprekje met Hubert, hè. Dat je wat meer love you moet zeggen tegen mensen die je spreekt. Dus bij deze gaan we even naar de ANWB. En dan begin ik ten eerste met love you.
10: Ja, kijk, love you too natuurlijk.
9: Kijk, dat is heel fijn. En dan natuurlijk, Rijn, goedemiddag. Hoe druk is het?
10: Goedemiddag. Nou, het is niet heel druk. Het rijdt op een aantal plekken niet door. Dat is onder andere de A4 Rotterdam richting België. Tussen Afrit Tolen en Bergen op Zoom doe je er 5 minuten langer over. Een wegafsluiting op de A16 richting Breda na een ernstig ongeluk. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Prinsenviel is de politie nog aanwezig. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, de A58 en de A4. En tot slot nog de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Waspik ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg.
9: Rijn, dankjewel en een fijne middag nog, hè?
10: Jij ook.
9: Dankjewel. En dan gaan we zo meteen natuurlijk lekker van start met wijn in de middag. Lekker veel muziek. Zometeen Lionel Richie.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op Lareb.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
14: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
18: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
19: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
18: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
20: Buiten de winter, binnen de sfeer. Live muziek, lekker eten en varen. Maak je winterdag bijzonder met muziek op het water. Boek op zilvermeeuw.nl.
18: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
21: Vanaf maandag een week lang
22: het gevoel van de jaren 80.
23: Is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Jennifer Lopez.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een goedemiddag, een nieuwe wijnende middag op deze woensdagmiddag alweer. Ja, we zijn halverwege onderhand hè, op de week, altijd een fijn gegeven. Koen is toch lekker op vakantie, dat is ook een fijn gegeven. En Stef hier, aangenaam, ga je deze uurtjes in ieder geval meenemen om je muzikaal een beetje te begeleiden op je werkdag. En dat deed ik net dus met Jennifer Lopez. En ik weet niet of dat je heel veel kleding in je kast hebt liggen. Maar Jennifer Lopez die heeft daar in ieder geval een trucje op. Want die heeft ontzettend veel kleding. Maar wat hij dus heeft, is die heeft in alles wat ze heeft, heeft ze een soort QR-code laten plaatsen. Dus die kun je dan scannen met je telefoon. Dus stel, ze staat voor de kast en ze pakt een jurk en ze scant dan die code. Dan kun je precies zien wanneer ze die jurk voor het laatst aan had. Dus daar zorgt ervoor dat ze eigenlijk nooit dezelfde kleren aan heeft. Moet je nagaan hoeveel kleren je dan hebt. Hè? Als je niet meer weet wanneer je wat aan hebt getrokken. Toch? Sommige mensen doen 3 dagen met dezelfde onderbroek. Dus wat dat betreft.

0: is Wijn in de Middag.
1: Met Stefan Duinhoven. Omroep Brabant. Kijk gezellig. Kijk gezellig. Dit is
0: Omroep Brabant.
2: Hey, this is Miley Cyrus.

Als je het mij vraagt, nou, wat vind je het leukste, beste liedje van Miley Cyrus? Ja, dan vind ik toch echt deze wel, hoor. Midnight Sky, een beetje de Fleetwood Mac, Stevie Nicks-achtige vibes zitten erbij. Je gaat een beetje terug in de tijd en daar hou ik wel van. Miley Cyrus dus met Midnight Sky. En ik weet niet of je een beetje in de gamewereld zit. In november komt GTA 6 uit. Een gigantisch spel. Heeft 2 miljard euro gekost om het te maken. En in de trailer van dat spel, die je ook op Netflix kunt vinden, zitten een aantal liedjes. En die liedjes die hebben ervoor gezorgd dat die weer heel veel streams erbij kregen op Spotify. En er zitten ook nummers bij die uit de jaren 70 komen. En heel veel jongere mensen die dus weer lekker aan het gamen zijn en dus wachten op dat ene spel, komen dus liedjes tegen die ze nog nooit hebben gehoord, maar door de game wel ineens weer heel veel gaan luisteren. En één daarvan is deze van Cliff Richard. Devil Woman.

0: Ik hoop dat ze snel weer een keer naar Nederland komen. Want ik heb zin in een goed, goed, goed concert. Goed, zometeen. Even knallen. En het gitaarspel van Mark Knopfler. Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Ja, in Tilburg stonden vanochtend wat vergispassagiers. En in Frankrijk is na jaren iets lugubers gevonden.
2: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Zo, we gaan eens even richting de ANWB kijken hoe druk het is in Brabant. Daar zit Wijnand Zwaan. Goedemiddag.
10: Een hele goede middag. Nou ja, op zich valt het wel mee. Er staat maar een enkele file. Maar we zitten nog altijd wel met die afsluiting van de A16 Rotterdam richting Breda. Na het ongeluk van vanmorgen tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Daar is de weg nu dicht. Er zijn wel opruimwerkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom. Over de A17, A58 en de A4. En rij je richting Breda. Dan kun je ook omrijden via de A59, via Oosterhout, via knooppunt Hooipolder. Daar is het inmiddels wel extra druk richting Den Bosch. Tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder nu 6 kilometer file. En je bent daar 10 minuten langer onderweg.
0: Wijnand, dankjewel.
11: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een bewolkte dag. En hoe later we op de dag komen, hoe bewolkter het wordt. Maar blijft als het goed is wel gewoon lekker droog in de provincie. Met een graad of 16 tot 18. Dan, tijd voor het nieuws, krijg je van Jasper.
1: Ja, goedemiddag. De landelijke busstaking die zorgde vanochtend in Brabant niet voor hele grote problemen. Regiovervoerders en de vakbonden die worden het niet eens over een beter salaris en minder werkdruk. En dus leggen chauffeurs tot de kerst elke week 1 dag het werk neer. In Tilburg stonden er daardoor vanochtend toch een paar vergispassagiers, zag Hart van Nederland.
12: Ik wil naar school inderdaad, maar de bussen rijden allemaal niet. Dus ja, ik weet niet hoe het... We wilden eigenlijk gaan lopen, maar dat is 43 minuten. Dus ik denk niet dat we dat gaan doen.
13: Ik heb wel iets gehoord van de staking. Dus ik zie wel iets op het bord staan. En anders gaat ik met mijn vriend lopen naar school.
1: Ja, in Eindhoven rijden een aantal bussen wel gewoon. En ook NS-treinen rijden gewoon volgens dienstregeling. Na 3 maanden is poes Elvie weer thuis in Zon. Het beestje was deze zomer per ongeluk in een bouwcontainer op straat geslopen. En zo ging de kat met container en al mee naar het recyclingsbedrijf in Hezen. Daar sprong het dier eruit en sindsdien was Elvie nergens meer te vinden. Tot haar baasje gisteravond, na 3 maanden, ineens werd gebeld door de hockeyclub in Hezen. Zij hadden Elvie gevonden en inmiddels is de kat weer veilig thuis. Albert Heijn denkt dat alle distributiecentra vandaag weer open kunnen en de supermarkten worden aangevuld. Al is er bij distributiecentra in Tilburg nog steeds rustig vandaag, ziet NOS-verslaggever Nick Wouters.
14: Werknemers vertellen ons ook dat er nog altijd problemen zijn met de computersystemen, dat het werk niet zo druk is als normaal. Ik sprak er een die eerder naar huis mocht, want er was nog weinig te doen.
1: Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hekaanval. Alle computersystemen die worden langzaam weer opgestart.
0: En de vraag is nog of het een hekaanval was of dat de hamsterweken een beetje wild werden. Dat die hamsters al die kamers hebben doorgeknaagd. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Zou het zijn. Dan naar Frankrijk. Daar is het lichaam van een overleden man na 14 jaar teruggevonden. De man lag al die tijd in een mortuarium. mortuarium van een ziekenhuis in Toulouse. Dat ziekenhuis lag al vaker onder vuur. Ze zouden er eerder al 4 foetussen en het lichaam van een doodgeboren kind zijn weggegooid. De inspectie hield het mortuarium daarom in de gaten en kwam tijdens een inspectie dit verloren lichaam tegen. Dat het lichaam in de vergetelheid raakte is trouwens een verdrietig verhaal. De man werd na dagen doodgevonden, maar had geen familie meer. Na de autopsie werd zijn lichaam niet opgevraagd. En zo kon het lichaam al die jaren achterblijven in het mortuarium.
0: Weet je wel, verdrietig, maar ook gewoon, hoe kun je nou als mortuarium gewoon maar iets weggooien?
1: Ja.
0: Een doodgeboren baby, of je let toch wel een beetje. Daar zijn er van kwakzalvers.
1: Ja, dat is toch gewoon de zot, hè? Blijk je 14 jaar lang een koeling te gebruiken zonder dat iemand denkt, hé.
0: Wat ligt er eigenlijk?
1: Wat ligt daar?
0: Dat is toch zo gek?
1: Het is een...
0: En je hebt ook wel eens dat mensen ook bijvoorbeeld als ze in huis overlijden en dat ze dan pas later worden gevonden.
1: Ja, en dat mensen deze man ook gebeurd.
0: Op de geur afkomen. Weet je, let gewoon een beetje op elkaar. Als je weet dat ergens in de wijk een wat ouder iemand woont die niet heel veel bezoek krijgt, bel af en toe even aan, ga af en toe even checken. Dat is goed, je moet voor elkaar zorgen. Een beetje opletten.
1: Mooie gedachte. Ja,
0: Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje gaan wij richting, nou ja, maar ik zei het al, hè, het gitaarspel van Mark Knopfler, maar ook richting even die heupjes losgooien. The Rhythm of the Night.

0: Chefke Mirakel, zeggen ze ook wel eens. Hè? En daarvoor nog Mark Knopfler. En ja, weet je, ik weet niet of je in een dipje zit na de lunch. Hè?
1: 0657328203.
0: Zo! Je hebt je lunch op, je zit in een klein dipje. Dan is de vraag, wil je even wat energie? Of wil je juist even wat rust om er een beetje bij te komen, weet je wel? Ik zou zeggen, je mag een appje sturen met wat je graag zou willen horen. En dan wordt er eentje uitgevist. En waar je naartoe moet appen, ja, dat is het volgende nummer.
2: 0657328203.
0: Ja, precies die.

Ja. Ik krijg een appje van Angela. Die wil toch wel wat energie. En het heeft ook nog een actuele aanleiding ook. Want inderdaad, Bryan Adams die staat in de Ziggo Dome. En om even in de stemming te komen voor die fantastische Ziggo Dome show. Ik weet niet of je erheen gaat, maar ja, Bryan Adams is niet zo vaak in Nederland. Dus even in de stemming komen. Zo is dat. Even een beetje energie op de woensdagmiddag. Run to you.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
2: & De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
3: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat...

0: zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Gaan we even richting Den Haag, richting de ANWB en richting Wijnand-Zwaan. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, op zich zien we niet al te veel problemen op de Brabantse wegen net, maar grote uitzondering blijft nog wel de A16, Rotterdam richting Breda. Want daar is de weg nog altijd dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel, na het ongeluk van vanmorgen. Er zijn nu nog opruimwerkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Verder zien we wat extra drukte door omrijders op de A59 richting Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is daar 10 minuten. En vanuit Waalwijk staat ook file voor knooppunt Hooipolder en ook daar ben je 10 minuten langer onderweg.
8: Dankjewel!
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Hey Remon!
13: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Oktober woonmaand bij Koos Kluitmans Interieurs. Tijd voor een nieuwe bank of een comfortabel bed? Profiteer nu van tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Bezoek onze showroom, doe inspiratie op en geef jouw interieur een frisse nieuwe uitstraling.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Vanaf maandag een week lang
9: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Zeg toch goed, hè? Ontzettend jong nog. En dan uit het niets kwam hij daar ineens aanzetten met een nummer Undressed. Dat werd een dikke vette hit. En hij had hit na hit na hit. Het is echt ongelooflijk somber met Home Wrecker. En hij heeft op TikTok een bepaald filmpje geplaatst waarbij je hem aan het werk ziet. En dan hoor je langzaamaan het nummer ontstaan. Piano. En dan op een gegeven moment even kijken, ja, oké, okay, we hebben een beat. En dan komt er een gitaar erbij. Oh yeah!
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Op Brabant.
0: En een beetje dat mompelen, als je de tekst nog niet weet. En dan op een gegeven moment heb je ook weer een hit te pakken. Home Wrecker, volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome. En ik ben erbij, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Weer iets om naar uit te kijken. Maar ja, eerst vandaag nog maar eens even afmaken. Deze werkdag, we zijn op de helft van de week. Dat is alvast een voordeel. Dus nou, we gaan er lekker tegenaan.

0: dit is liedjes echt formidable van Stromae.
1: De muziek bij de film.
0: Zo, ja hoor. Weer even richting de wereld van de film en van de muziek. Want elke dag kijken we even naar iemand met een muziekcarrière, maar ook een carrière op het witte doek. En vandaag is dat Madonna. Ja, en dat wist je misschien niet, maar zij begon dus eerder met acteren dan met een zangcarrière. Want ze speelde in de Amerikaanse film A Certain Sacrifice. Die kwam uit in 1985. Nou, toen was haar muziekcarrière al wel begonnen. Alleen de opnames van die film, die waren begin jaren 80. Voordat ze dus met haar debuutalbum Madonna zou komen. Nou, rond die tijd van de opnames speelde ze al wel een klein beetje in wat onbekende bandjes, zoals The Breakfast Club. En ze heeft zelfs ooit een Golden Globe gewonnen voor beste actrice voor Evita, waar ze ook een rol in had. En qua muziek, ja, weet je, iedereen kent haar van de muziek. Mensen vergeten dat ze ook kleine rolletjes heeft gespeeld. En ook nog eens succesvol. Maar ja, de muziek, die blijft het allergrootste. Dan is het wel leuk om dan ook even een nummer te pakken die dan gekoppeld is aan een film. Ja, dat is deze, hè. The Devil Wears Prada, over mode en fashion. En deze zit in allebei de films.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: dadelijk. Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, het huis dat gisteravond werd beschoten in Waalwijk is voorlopig nog onbewoonbaar. En er komt een documentaire over een concert dat we allemaal nog zo wel zullen herinneren.
2: Oeh. Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
6: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
7: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
0: Inmiddels 3:30. We gaan even richting de ANWB. Daar zit Bianca. Goedemiddag, hallo.
8: Goedemiddag. Ik heb nog niet zo heel veel files te melden. Eigenlijk staat het nu alleen vast op de A59. Wel in beide richtingen. Bij knooppunt Hooipolder, daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud. En het rijdt langzaam op de N629. Oosterhout richting Dongen. Bij Kaatsheuvel heb je ook 10 minuten tijdverlies. Er waren problemen op de A16. Breda richting Rotterdam. De weg is nu weer vrij, maar je hebt bij Dordrecht nog wel 10 minuten op onthoud.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een prima dagje, wel flink wat bewolking. En hoe later we op de dag komen, hoe meer bewolking erbij komt. Maar het blijft, of het goed is, wel droog in Brabant, met een temperatuur zo tussen de 16 en 18 graden. Dan, tijd voor het nieuws, krijg je van Jasper.
1: Ja, goedemiddag. Een huis dat gisteravond werd beschoten in Waalwijk is voorlopig nog onbewoonbaar. Een man met capuchon op zou het huis rond 10:00 s'avonds hebben beschoten. Niemand raakte gewond. De bewoonster vond vanochtend haar kat tussen de glasscherven. Maar de vrouw kan voorlopig nog niet terug naar huis. Na 80 jaar gaat de bekende feestwinkel in Den Bosch de last feestartikelen dicht. Eigenaar Astrid heeft geen opvolger en het pand waar ze nu in zitten is verkocht. En dus zit er vanaf volgend jaar een nieuwe huurder in het pand, vertelt de eigenaresse aan het Brabants Dagblad. Betekent dat trouwe Oeteldonkers voor hun carnavalsartikelen na al die jaren op zoek moeten naar een andere plek. In Hamburg is de rechtszaak begonnen tegen een man uit Oekraïne die wordt verdacht van het opblazen van de Nord Stream pijpleiding. 4 jaar geleden gebeurde dat. Hij zou het brein achter de operatie zijn, vertelt deze NOS correspondent Gim Balduk.
10: Hij zou vanuit de Duitse stad Rostock een zeilboot hebben gehuurd met een stel duikers. Zo'n 3 weken op zee zijn geweest en daar met toch een behoorlijk professionele operatie explosieven aangebracht te hebben op die gaspijpleidingen.
1: De man werd in Italië opgepakt. In een afgeluisterd telefoongesprek met zijn vrouw zou hij de aanslag hebben bekend. Er komt een documentaire over dit unieke concert.
11: Ladies and gentlemen, Radio City Music Hall Productions and the National Football League proudly present an unprecedented Super Bowl spectacular starring Michael Jackson.
1: Ja, het optreden van Michael Jackson dat hij in 1993 gaf tijdens de rust van de Super Bowl. Moment dat veel fans nog zullen herinneren. Zo bleef Michael aan het begin ruim een minuut lang stokstijf op het podium stilstaan. In de documentaire zie je de voorbereidingen op het concert, inclusief nooit eerder vertoonde beelden. En de docu die verschijnt waarschijnlijk in februari op Disney+.
0: Ja, de Michael Jackson-machinefabriek werkt goed. Weet je, na die film, en dan kwam er nog een documentaire op Netflix. Nu komt er nog iets aan op Disney.
1: Ja, het documentaire op Netflix was nou niet per se een hele positieve Michael Jackson.
0: Nee, dat klopt. Maar het is wel weer iets van Michael Jackson om te kijken en weer een mening te vormen.
1: Ja, ik denk dat op zich fans die wel hadden kunnen missen, hoor. maar dat komt wel. Zeker heb ik die gezien. Ja, er komt wel weer een vervolg natuurlijk op de Michael Jackson film.
0: Zeker,
1: die ook was. Michael 2, die komt waarschijnlijk ook ergens volgend jaar zomer.
0: Ja.
1: En dus in februari deze documentaire.
0: Nou, vet. Lekker. Goed voor alle fans. Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje weer gaan wij richting Dotan en Home. En zometeen even rocken natuurlijk, hè.

Oh, dit klinkt... Nee, oh, dit klinkt niet helemaal goed, hoor, dit. Jongens. Even opletten, hè. Oh, ja. Oh. Ah, dit is beter. Heel goed. Ja, soms heb je van die dagen, hè. Dan wil het allemaal net niet helemaal lukken, maar... Gas erop.

0: laten gaan.
1: Is toch een fantastisch goed liedje, hè? En dat blijkt ook wel uit de cijfers, hè. Toen we meededen in 2022 aan het Songfestival in Italië. Toen deed je S10 mee met De Diepte. We werden tweede in de eerste halve finale en uiteindelijk 11e in de grote finale. En de Avrotros heeft natuurlijk gezegd dat we niet mee zouden doen dit jaar, of eigenlijk volgend jaar met het Songfestival. Maar de NPO heeft gezegd, we doen wel mee. Maar ja, dat heeft dan weer voor gedoe gezorgd, want ruim 400 omroepmedewerkers hebben brieven gestuurd met dat ze niet mee willen doen. En er zitten ook weer mensen tussen van de NPO die het dus wel gaan organiseren. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Maar is iets voor in de toekomst. We gaan nu even lekker meezingen.
2: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
9: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger.

0: Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
1: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels. Draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks. En maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. We gaan eens even richting de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Hallo dan.
6: Hallo. Er staan een paar files. De meeste leveren ook maar een paar minuten vertraging op. Alleen bij knooppunt Hooipolder, daar is het wel wat drukker. De A59 richting Den Bosch sta je tussen Made en dat knooppunt 10 minuten vast. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je ook vertraging voor knooppunt Hooipolder. Oponthoud is daar bijna 10 minuten.
5: Bianca, dankjewel hè.
6: Tot later.
5: Tot later. En dan gaan wij lekker door met... Och, dat vind ik altijd zo lekker als we richting de 70's gaan met de Steve Miller Band.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
13: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
12: Nou, toch wel.
13: Wel?
14: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
13: Oh ja, dat is ook zo.
14: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
13: Ga het meteen doen.
14: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
15: Oktober woonmaand bij Koos Kluitmans Interieurs. Tijd voor een nieuwe bank of een comfortabel bed? Profiteer nu van tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Bezoek onze showroom, doe inspiratie op en geef jouw interieur een frisse nieuwe uitstraling.
16: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
17: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
15: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
18: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
19: Vanaf maandag een week lang
20: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Wijn in de Middag, Stef van Duinhoven.

0: van Buren, This Is What It Feels Like. En daarvoor, ja, de Steve Miller Band.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: En ik ga maar eens even iemand bellen, want ja, we hoorden het noodgeval. Dus dat wil zeggen dat er weer een noodradio uitgaat. Maar eens even kijken wie dat er opneemt dadelijk.
3: Goedemiddag, Danielle.
0: Danielle, hallo, met Stef, Omroep Brabant.
3: Hoi.
0: Hallo, wat ben je aan het doen vandaag?
3: Wat ben ik aan het doen?
0: Ja. Wat zeg je?
3: Lekker
0: uitgeniet zoals
3: weer.
0: Okay, ben je even lekker vrij vandaag?
3: Ik ben vanmiddag vrij, ja.
0: En wat heb je gedaan voor werk vandaag al?
3: Ik ben administratief medewerker op een school, dus...
0: Dat is wat lekker?
3: Ja, dus...
0: Komen ze allemaal bij jou als ze in de problemen zitten, hè?
3: Allemaal, ja. Heel erg.
0: En je hebt nog geen noodradio in huis, hè?
3: Nee, ik heb nog geen noodradio in huis.
0: Nou, we kunnen er lang of kort over zijn, maar nu wel, hoor. Ja.
3: Oké, dankjewel.
0: Zeker, dus je krijgt er eentje thuis gestuurd. Er zit een zaklamp in en een powerbank en natuurlijk de radio. Je kunt hem zelfs nog aandraaien om ervoor te zorgen dat hij niet leeg gaat. Dus okay. Die komt jouw kant op. Dan zou ik zeggen, geniet lekker van het weer. En dan morgen weer de administratie in, denk ik.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Kijk, heerlijk. Geniet ervan.

0: Shape Me uit de jaren 60 alweer, hè?
1: Even lekker klef met Stef.
0: Lekker. We gaan weer even lekker klef doen. En dan zit het wel goed met een groep die ook lekker in de soulmuziek zit. Ik heb het over Simply Red. Volgend jaar komen ze weer naar Nederland. Hè. 2 jaar geleden waren ze voor het laatst hier vanwege hun 40-jarig jubileum. Nu komen ze weer terug. Ja, Mick Hucknall van Simply Red die komt graag in Nederland. Hè, want zijn allereerste hits die hij schreef, die schreef hij in Hilversum, zoals hij zo mooi zelf zegt. Dus hij houdt wel van Nederland en wij houden van hem. Er zijn nog kaarten, dus mocht je willen gaan, dan kun je er naartoe. En hij heeft flink wat kleffe muziek ook, hè. Bijvoorbeeld Holding Back the Years zou je kunnen doen. Maar ik vind die If You Don't Know Me By Now toch net wat kleffer. Origineel is natuurlijk niet van Simply Red. Het is van Harold Melvin en de Blue Notes. Die klonken toen zo. Maar uiteindelijk werd het een hele grote wereldwijde hit door de mannen van Simply Red.

0: Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, Brabant pakt weer goud en Limburg maakt zich zorgen.
2: Hey Bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: Richting de ANWB, want het is langzaamaan drukker aan het worden, Bianca, denk ik, hè?
7: Ja, je merkt wel dat de avondspits op het punt van beginnen staat. Want de eerste dagelijkse files die ontstaan weer, die leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Wat wel opvalt is de A59 bij knooppunt Hooipolder, want daar heb je nu richting Den Bosch 10 minuten op onthoud. Op de A58 is het ook al wat drukker van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg. 10 minuten is de vertraging ook daar. En op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is bij Best een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Vanaf Bokstel sta je nu in de file daar en de vertraging is bijna 10 minuten.
0: Dankjewel!
8: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een prima dagje, hè? Flink wat bewolking, dat wel. Maar op de meeste plekken in Brabant is het gewoon droog, met een temperatuur zo tussen de 16 en 18 graden. Tijd voor het nieuws, krijg je van Jasper.
1: Ja, goedemiddag. Harry Lavrijsen heeft weer een wereldtitel te pakken. Op het WK baanwielrennen in Shanghai was Nederland de snelste op de teamsprint, was te horen op Radio 1.
9: Lavrijsen rijdt het gat bijna helemaal dicht. De Australiërs leiden nog met 0,005 van een seconde. En dus komt het in de laatste ronde aan op Jeffrey Hoogland om het verschil te maken. En dat lijkt te gaan slagen. Nederland ligt voor en Nederland pakt inderdaad voor de 8e keer in 9 jaar tijd de wereldtitel op de teamsprint.
1: Voor Lavrijsen uit Luik-Gestel was het zijn 4e titel op rij. De WK-baanwielrennen in China die duren nog tot en met zondag. In het buitengebied van Valkenswaard is drugsafval gedumpt. Het spul zat niet in vaten, maar is gewoon op het gras gedumpt. De grond moet dan ook worden schoongemaakt en in de buurt hangt een sterke ammoniakgeur. Het KNMI gaat niet zomaar meer code geel, oranje of rood afgeven. Nu worden die codes per provincie gegeven. En daardoor kan het zijn dat er voor heel Brabant code oranje geldt, terwijl er in Breda bijvoorbeeld niks aan de hand is. Om dat te voorkomen gaat het KNMI vanaf volgende maand gerichter waarschuwingen afgeven. Dus niet meer per provincie, maar per regio. Online en bij Buienradar wordt er dan een kaart geplaatst, zodat jij precies kan zien of de weerswaarschuwing voor jou van belang is. Het KNMI hoopt dat de weercodes zo weer een beetje hun kracht terugkrijgen. Nu nemen veel mensen de waarschuwing minder serieus, omdat er voor hun gevoel vaak niks aan de hand blijkt. En wij hebben natuurlijk ons worstenbrood. Ja. Limburg heeft de Vlaai. Maar die laatste is niet herkenbaar genoeg, vinden onze vrienden uit het zuiden. En dus trekt de provincie Limburg 100.000 euro voor een campagne om de Limburgse Vlaai herkenbaarder te maken. Sinds 2024 is de Vlaai een Europees beschermd streekproduct. Maar volgens bakkers uit Limburg wordt de Vlaai nog te vaak onterecht een Limburgse Vlaai genoemd. Want een echte Limburgse Vlaai die moet dagvers zijn en mag na het bakken niet worden ingevroren. Nou, met het geld dat de provincie trekt worden evenementen en proeverijen georganiseerd.
0: Ik vind het ook allemaal ingewikkeld. Het moet vers zijn, maar het mag niet uit de vriezer komen. Als het uit de vriezer komt, is het dus officieel geen Limburgse vlaai. Maar nee, het moet die dag vers gemaakt zijn. Terwijl het kan precies dezelfde vlaai zijn.
1: Nou, nee, maar wat, bijvoorbeeld in Limburg, je hebt Multivlaai, die grote winkel die allemaal vlaaien verkoopt. Ja. Maar die worden dan bijvoorbeeld ergens in Amsterdam gebakken. Die worden dan ingevroren en dan in de ochtend naar al die winkels gebracht, daar ontdooid en verkocht als Limburgse vlaai. Maar zij zeggen nee, een Limburgse vlaai die bakt een bakker 's nachts en die wordt dan 's ochtends in de winkel gelegd en diezelfde dag nog verkocht. Dan is het een echte Limburgse vlaai, een vers product.
0: Ja, is ook uit Limburg moet die komen.
1: Het is een beetje hetzelfde als wij zeggen de worstelbroodjes uit Albert Heijn op de Jumbo. Hè?
0: Ja, dat telt ook niet natuurlijk.
1: Die tellen niet.
0: Nee, nee, daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. Nou goed, zijn we het erover uit. Oh, ik heb wel zin in een worstelbroodje, hoor.
1: Nou, een stukje Limburgse vlaai zou ik nu ook wel lust, hoor.
0: Oh ja, ook wel, hè. Als we dat bij elkaar gooit, hebben we misschien een nieuwe trend. Hey. Oeh.

0: dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig. Het gevoel van hier.
3: Voor

0: Nee.
1: De vraag is altijd, elke werkdag van maandag tot donderdag, wat gaat Ronnie kiezen? Dus als je een beetje een inschatting kunt maken van wat Ronnie wel en niet leuk vindt, ja, dan moet je even goed luisteren, want... Oh, even dat gevoelig fluitje erbij, ja.
2: Nou.
1: Oké, dan gaan we luisteren. Yeah.

0: Nou, dit is de makkelijkste van deze week. En verder zeg ik niks.
1: Verder zegt hij niks. Nou, als jij een idee hebt van wat Ronnie niet gaat kiezen, geef het even door. Hè. Kiest hij 1 of 2 niet. Het is niet voor een bad eend of een reis naar Parijs. Het is echt gewoon voor de eer om te kijken of dat jij een beetje weet hoe Ronnie denkt. Hè. En dat is al lastig genoeg, kan ik me voorstellen.

0: Jupiter. Zometeen maar eens even kijken wat Ronnie niet gaat kiezen. Maar eerst even kijken wat hij wel gaat doen zometeen.
1: Nou, zometeen uiteraard weer een onderzoekje waarbij jouw hulp heel erg wenselijk is. Ik heb gisteren iets vreemds meegemaakt, maar het gaf mij wel meteen het gevoel van je bent een winnaar. Heel raar was het. Ik ga het straks vertellen en doen we meteen een onderzoekje bij ook. Verder gaat er dit jaar tijdens Glow in Eindhoven, wat op zich al een ontzettend vet evenement is natuurlijk, iets heel moois gebeuren. Voor de allereerste keer gaan ze daar een drone show doen. En we gaan straks even contact zoeken met de mensen die dat hebben gerealiseerd en hebben gemaakt. Want dat bureau zit namelijk in Eindhoven, dus dat wordt gefixt. Ja, verder maken we er gewoon een gezellig einde van de dag van. Stef, leuk spelletje, noodradio natuurlijk nog te winnen. Dus komt allemaal helemaal goed.
0: Kijk, dat moeten we hebben. En ik heb een hoop appjes binnengehad. Loek en Lisbeth zeggen onder andere dat jij 2 niet gaat kiezen. En Alexandra die zegt dat hij kiest 1 niet.
1: Nee, ik kies 1 inderdaad niet. Want als er Queen bij zit, dan is het voor mij niet zo'n moeilijke keuze eigenlijk. Dus deze dan.
0: Dan doen we hem tot

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Op zoek naar 24 uur liefdevolle en professionele ouderenzorg in een beschutte leefomgeving? Ontdek de kleinschalige, exclusieve woon- en logeerzorg van Care In. Een thuis dicht bij huis in Hartje Oosterwijk. Speciaal voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld een vorm van dementie. Care In.
11: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
12: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
11: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
12: Koppens biedt veel meer.
11: Kom langs in Volkel.
12: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
13: Dit is de radio.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft drie mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al twee mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. En toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan van het NOS Journaal richting Bianca Daming. Die is van de ANWB. Bianca, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, de spits die is echt al begonnen, dat is goed te merken onderweg. En er zijn ook al een paar flinke problemen. Vooral de A2, want die is dicht van Den Bosch naar Eindhoven, tussen Bokstel en Best. Er is een ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Dus het kan best nog even duren voordat die A2 weer open gaat. Intussen kun je richting Eindhoven omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op die route wordt het nu natuurlijk langzamer zeker ook wat drukker, doordat veel mensen gaan omrijden. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat bij Hank een pechgeval. Dat kost je nu een kwartier extra, want de rechterrijstrook is daar dicht. En het rijdt nu langzaam op de A16 als je onderweg bent richting Rotterdam. Dan sta je tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrikido Ambacht 20 minuten vast. Dus ook een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht.
2: Dankjewel. Ontzettend balen, maar gelukkig staat de radio op de goede zender. Zie dat maar als een soort troost. Want tussen nu en 7 uur is er een nieuwe Afslag Zuid. Leuk dat je er lekker bij bent. Ik trakteer je zo meteen alvast op een fijn liedje uit de 90's.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
12: Ik ben flexibel.
11: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
12: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
11: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Hey!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
17: Vanaf maandag een week lang
18: het gevoel van de jaren 80.
17: Is Omroep Brabant. Met nu Afslag Zuid.

0: Het is zo'n liedje dat je lekker kunt meezingen. Shumba Wamba en Thub Hupping.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Bal.
0: En dat allemaal halverwege de werkweek. Want er staat gewoon alweer heel groot hier woensdag op het bord. Ik had gisteren even moeite met het onthouden van de dag. Ja. Maar ik zie nu woensdag staan.
3: Fijn.
0: Woensdag.
3: Lekker.
0: Dus het is woensdag vandaag halverwege de werkweek. Met een lekker zonnetje aan de hemel. Althans hier bij de studio van Omroep Brabant. Wat een wolken. Temperatuur die aangenaam is. Dus na zomer nog, Marjolein.
3: Welke kleur is woensdag?
0: Rood.
3: Oh ja?
0: Dat weet ik veel, ik roep maar wat.
3: Ja, daar heeft iedereen een eigen antwoord op.
0: Oh, serieus?
3: Ja, dit zijn van die testjes.
0: Maar
3: ik weet niet wat je dan test, maar ik weet dat er gewoon niet...
0: Ik maak het wel zo. Ik denk, komt er toch een diagnose tevoorschijn?
3: Nee. Rood, dat betekent... geen flauw idee, maar iedereen heeft een andere kleur. Dat is heel grappig.
0: Ja, voor jou dan?
3: Ja, paars.
0: Paars?
3: Woensdag is paars.
0: Oké, match dat, paars en rood?
3: Nou, weet ik eigenlijk niet.
0: Ik ben er weg van.
3: Tabé.
0: Nee hoor, we gaan het gewoon doen samen. Tussen nu en 7 uur, Marjolein en ik. En jij ook, hopelijk aan de andere kant van de radio. Op de dag dat ik kan melden dat er morgen iets bijzonders zal worden aangekondigd hier in Afslag Zuid. Ja. Iets wat voor jou ontzettend gaaf kan zijn. En iets waar je als echte Brabander eigenlijk ook gewoon bij wil zijn. En dat kan ook. Nou, wat het precies is, dat hoor je morgenmiddag. Rond 4:15 ongeveer, denk ik, Marjolein.
3: Kwart over vijf.
0: Hier in Afslag Zuid, morgenmiddag. Ik zou luisteren als ik jou was, want het is een mededeling die je absoluut niet wil missen. Morgen dus. Belangrijke mededeling, 4:15, hier in Afslag Zuid. Ook de dag waarop bekend werd dat er een documentaire wordt gemaakt over het legendarische optreden van Michael Jackson tijdens de Super Bowl in 1993. Hij zong toen nummers als Billie Jean, Black or White en Heal the World. Documentaire krijgt de titel Michael Jackson at the Super Bowl en moet in februari volgend jaar gaan verschijnen. Er zijn ook beelden beloofd door de organisatie, door de makers van deze documentaire. Van Michael en zijn team, die nog nooit vertoond zijn. Ja, dat zou ik er ook bij zeggen.
3: Want ja, dan gaat iedereen kijken, hè?
0: Oh ja, echt? Ja. Wat zou dat dan zijn? Nou ja, goed, ik kijk er in ieder geval wel naar uit. En ook de dag waarop het nog 5 nachtjes slapen is. En dan starten we met het gevoel van de jaren 80. Een week lang zijn we terug in dat heerlijke decennium. Dat is echt hartstikke geweldig. Je hebt het hele week al gehoord. En onze AI-muziekgenerator, die hebben we gevraagd om voor wat betreft het openingsliedje alvast de sound en stijl een beetje aan te passen hoe dat klonk in de jaren 80. Jij moest er wel een beetje aan wennen, dat merkte ik wel. Want het is nou eenmaal gewoon wat het is in de jaren 80.
3: Ja, dat is wel waar.
0: Het is misschien niet meteen jouw ding, dat kan ook natuurlijk. Want je hebt er eigenlijk al 2 afgekeurd, min of meer. Maar gelukkig kreeg ik gisteren bijval van Carolien.
3: Nee, ik merk al dat je dat niet zo leuk vond. Ik zal vandaag iets minder kritisch zijn.
0: Nee, helemaal niet. Nee, want wat jij vindt, dat vind jij prima, weet je wel. Maar ik vind het ook wel leuk dat mensen dat toch anders over denken.
3: Ja, dat vind ik ook heel leuk.
0: Zo was dat gewoon in de jaren 80. Nou, even.

0: Zie ik nou gewoon twee duimen omhoog bij jou, Marjo?
1: Ik doe nog helemaal niks.
0: Jij durft niks te zeggen weer.
1: Ik wou net zeggen, ik ga nu gewoon mee met wat jij wil.
0: Wat ik wil. Ik vond niks.
1: Echt?
0: Nee, wel, ik vond het leuk.
1: Oh, ik dacht straks al, ik zag jou glimlachen.

0: er volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor.

0: Jaren 80 in excess en never tear us apart. Dus het zou me niet verbazen als je hem volgende week ook nog ergens gaat horen. Tijdens het gevoel van de jaren 80. Leuke week met extra veel leuke dingen. Ook 's avonds in de avonduren nog leuke programma's. In het weekend gaan we langer door. Volgende week hoor je er werkelijk echt alles over. Ja, Afslag Zuid zou Afslag Zuid niet zijn zonder een onderzoek. Want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ik kreeg gisteren een melding van PostNL. Oei, denken mensen weer. PostNL, oei. Ja. Wij kregen een melding dat er een pakketje van mij klaar lag. En ik denk, ik had nieuwe schoenen besteld. Ik denk, nou leuk, rijk na het werk, rijk even naar de pakketautomaat, want daar laat ik zoveel mogelijk van die dingen komen. Dat vind ik gewoon handig.
1: Ja.
0: Kan ik 24/7 terecht als het nodig is.
1: Ideaal.
0: En dat vind ik echt heerlijk. Hoef ik ook niet thuis te blijven of zo. Dus ik rijd naar de pakketautomaat in Veldhoven. Ik had natuurlijk een code in mijn mail gekregen. En ik tik daar op dat scherm netjes die code in. Ding! Gaat een deurtje open. Ik denk, ah, mooi, mijn schoenen. Maar meteen dat deurtje open springt, dacht ik ook bij mezelf, non de knetters, dat is een grote doos voor twee schoenen. Maar goed, ik denk, ja, ik haal hem eruit. Je pop dicht. Nou, en vervolgens springt dat scherm dan uiteindelijk weer terug. En toen ging ik erop kijken. Toen zag ik een heel andere naam staan. Ik denk,
1: huh?
0: Die schoen, dat
1: was helemaal jouw pakketje niet?
0: Nee, was mijn pakket niet. Stond een andere naam op. Ik heb ook geen idee wat er in die doos zat. Dus ik denk, hè? Maar ik heb toch echt mijn eigen code ingetoetst.
1: Is toch ook eigenlijk raar? Dat zou niet zomaar mogen dat iedereen bij elk ander pakket kan.
0: Nee, dus ik denk, ja, hallo, ik heb schoenen besteld. Waar, in welk vakje zitten mijn schoenen? Maar die pakketautomaat staat buiten. Dus ik kan verder daar ook niemand op aanspreken of zo. Dus ik stond met die grote doos. Ik denk, nou, zet die grote doos even neer. Ik pak dat mailtje er nog even een keer bij. Er zit ook zo'n QR-ding bij. Dus hup,
1: oh ja,
0: ook voor
1: laat scannen.
0: Gaat er weer een deurtje open.
1: Een ander deurtje.
0: Een tweede deurtje.
1: Oh?
0: Ja, ik denk, wow.
1: Dus daar waren jouw schoenen.
0: Daar waren mijn schoenen.
1: Gelukkig.
0: Maar ik denk, nou heb ik dus op die code heb ik dus twee dingen hier.
1: Ja.
0: Sta ik daar wel mooi met twee. De ene spul is gewoon helemaal niet van mij wat dat betreft. Uiteindelijk heb ik het netjes naar de winkel binnengebracht, want die was nog open. Ik zeg, ja, ik heb hier een pakket uitgehaald. Alleen, dat is niet van mij. Dus ik heb ook geen idee van wie het. Ja, er staat een naam op. Maar,
1: ja, maar weet jij wel wie dat is?
0: Wat moet ik ermee? Ik neem hem niet mee naar huis, want hij is niet van mij. Oké, meneer, zetten wij hem wel even achter. En fijn dat u daar een melding van heeft gemaakt. Maar ik vond wel, toen ik voor die pakketautomaat stond, dacht ik wel van, nou, ik voel me bijna een soort winnaar van, welk deurtje gaat er open?
1: Ja, precies.
0: Wat zit erachter?
1: Ja, welke prijs is voor jou?
0: Ja, dat is echt een beetje een winnaarsgevoel. En ja, winnen doe je natuurlijk niet elke dag. Wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst iets gewonnen, Marjolein?
1: Jeetje, wat een goede vraag. Oh joh, laatst. Dat was heel grappig. Vriendin van mij die deed een feestje. Zij werd 32.
0: Ja.
1: En zij deed opa en oma thema. Dus iedereen kwam als opaatjes en omaatjes verkleed.
0: Ja.
1: En toen gingen we bingoen.
0: Ja.
1: Toen heb ik een zadelhoes gewonnen.
0: Jippie! Waarvoor? Want je hebt helemaal geen fiets, toch?
1: Ja, ik heb wel een fiets.
0: Oh, heb je wel een fiets. Ja. Oh, oké.
1: Maar die wordt niet veel gebruikt.
0: Maar je hebt in ieder geval een zadelhoes.
1: Ik heb nu een zadelhoes.
0: Ja, maar winnen doe je gewoon niet zo heel vaak. We hebben natuurlijk wel elke dag ook hier een spelletje op de radio.
1: Een winnaar.
0: Dus misschien heb je daar wel eens ooit. De laatste prijs die ik gewonnen heb, want ik moest er wel even over nadenken. Maar dat is eigenlijk niet eens zo lang geleden. Dat was afgelopen week met de staatsloterij.
1: Ik wou net zeggen, dat zat ik op te wachten. Want je doet elke week mee.
0: Ja, nou, niet elke week, maar elke maand. Is
1: oh, elke maand. Oh, sorry. Ja. Elke maand.
0: 7,50 had ik gewonnen. Dat is op zich uniek, want ik pis altijd naast het potje wat dat betreft.
1: Dus, heb je toch weer net niet je inleg terug.
0: Maar ik vind het wel leuk om gewoon eens even van jou te horen. Aan de andere kant van de radio via de app 06-573-28203. Wanneer jij eigenlijk voor het laatst iets gewonnen hebt. Misschien ben jij wel de hitsterheld van de familie tijdens een familie dineetje, heb je wat leuks gewonnen of met een bingo zoals Marjolein. Of misschien hier wel bij ons of bij een van de collega's een leuke prijs gewonnen op de radio. Of ergens anders een dikke vette geldprijs. Weet ik veel, maakt niet uit. Maar wanneer heb jij voor het laatst gewonnen en wat was dat? 06-573-28203. Lijkt me keileuk om te horen, dus laat het vooral even aan ons weten. En wanneer heb jij voor het laatst iets gewonnen en wat was het? Waar was het? 06-573-28203. Klein onderzoekje. En straks na 4:30 de resultaten. En nu Ed Sheeran.
2: Afslag Zuid. Het gezelligste einde van je dag.
3: Omroep Brabant.
4: Nu gaan we luisteren, zeker weten.

0: ik voelde me net een beetje een winnaar gisteren toen ik voor de PostNL pakketautomaat staat. Omdat op mijn code dan namelijk meerdere vakjes open gingen. Ik alweer een winnaar. Maar ja, er zaten natuurlijk ook spullen tussen die niet voor mij waren. Het bracht ons wel meteen bij een ideetje om een klein onderzoekje te doen onder de Afslag Zuid-luisteraars. Want wanneer was jij voor het laatst een winnaar? En wat was het precies? Het kan iets heel kleins zijn, een bingootje ergens. Misschien heb je wel een dikke vette prijs gewonnen in de staatsloterij. Afgelopen editie kan ook. Of weet ik veel, op de club ergens tijdens een portie kaarten. Maakt allemaal niet uit. Gewoon, wanneer was jij voor de laatste keer een winnaar? En waar heb je gewonnen? 06-573-28203. Nou, Jasper, die heeft natuurlijk een ontzettende vette medaille gewonnen afgelopen...
1: Zeker? Daar zat ik eigenlijk niet aan te denken.
0: Nou, ja, niet zeker. Per definitie een winnaar, want een deelnemer, maar wel verdiend. Wat is het laatste wat jij gewonnen hebt, hoor?
1: Nou, het is niet per se winnen, maar waar ik geluk had... Ik moest denken, in mijn pand hebben we zo'n buurtbiepje...
0: Ja?
1: Waar mensen dan hun oude boeken achterlaten. En daar heb ik een keer een boek gepakt, geleend. En daar zat toch een briefje geld in.
0: Serieus?
1: Ja, daar zat een briefje van 20 in.
0: Oh, wat non de knetters.
1: Toen voelde ik me wel echt even een winnaar.
0: Alweer een winnaar! Ja, dat snap ik. Nou, laat even wat van je horen in de app. Straks een kleine bloemlezing na 4:30. Eerst richting Jasper, je hoorde hem al even voor het nieuws. Wat zit erin zo?
1: Nou, het was gokken op een bus vandaag. En ineens is Elvie weer terug.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven frees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
4: Dit smaakt naar meer.
5: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon... Natuurlijk, met Corendon.
9: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
0: 4:55, hoest met de files en de drukte qua avondspits. Bianca Daming van de ANWB, goedemiddag.
10: Goedemiddag, ja, er is toch behoorlijk wat aan de hand. Helemaal voor een woensdagmiddag. De A2 die is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. Er is een ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Gaat waarschijnlijk nog uren duren voor die weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan intussen richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58... Verder is het heel druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Door een pechgeval is daar één rijstrook dicht en de vertraging is daar nu 25 minuten. Het staat ook behoorlijk vast op de A2, maar dan van Utrecht naar Eindhoven voor knooppunt Vught. Dus voor die afsluiting, daar heb je al een half uur vertraging. En van Maastricht naar Den Bosch, ook op de A2, sta je 20 minuten vast. Ook vanaf knooppunt Batadorp daar bij Eindhoven. Verder rijdt het langzaam op de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. Daar is de vertraging een kwartier.
0: Dankjewel.
11: Omroep Brabant.
0: Ja, qua weer droog. Een mix van wolken en zon. Temperatuur zo 17 à 18 graden. Vanavond dan zijn er opklaringen. En vannacht koelt het af naar een graad of 8. En voor het nieuws gaan we naar Jasper Stads.
12: Goedemiddag. De landelijke busstaking die zorgt in Brabant niet voor hele grote problemen vandaag. Regiovervoerders en de vakbonden worden het maar niet eens over een beter salaris en minder werkdruk. En dus leggen chauffeurs tot de kerst elke week één dag het werk neer. Niet iedereen was daarvan op de hoogte.
13: Ik moet voor mijn werk naar het Catharina ziekenhuis. Dus in het ergste geval ga ik maar lopen, denk ik.
14: Ik ga naar mijn werk toe in Eindhoven Noord, dus anders moet ik fietsen. Ik ben toch wel een beetje lui eigenlijk. Ja, ik dacht even kut, hopelijk gaat mijn bus wel. Maar gelukkig staat hij er, dus ik ben blij.
12: Ja, want niet alle chauffeurs doen mee aan de staking. Dus sommige bussen die reden wel, net als de NS-treinen. De politie heeft vannacht geschoten in Den Bosch. Agenten wilden een man arresteren na een mislukte beroving en losten een waarschuwingsschot. Uiteindelijk bleek dat de verdachte niets met de zaak te maken had. De echte daders die zijn nog niet gevonden.
1: En het huis dat gisteravond werd beschoten in Waalwijk is voorlopig nog onbewoonbaar. Een man met capuchon op zou het huis rond 10 uur 's avonds hebben beschoten. Niemand raakte gewond. De bewoonster vond vanochtend haar kat tussen de glasscherven. Maar de vrouw kan voorlopig nog niet terug naar huis. Het gaat naar omstandigheden goed met paus Leo, dat zegt het Vaticaan. Dit weekend werd er bij de paus longkanker ontdekt. Gisteren werd hij meteen geopereerd. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Paus Leo staat bekend als fit en sportief. Dit nieuws was voor het Vaticaan dan ook schrikken, vertelt NOS-correspondent Andrea Vrede.
11: Opeens hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu.
1: Volgens het Vaticaan kan de paus inmiddels rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet hij ook weer normaal. Na 3 maanden is poes Elvie weer thuis in Son. Een beestje was deze zomer per ongeluk in een bouwcontainer op straat geslopen. En zo ging de kat met container en al mee naar het recyclingsbedrijf in Hezen. Daar sprong het dier eruit en sindsdien was Elvie nergens meer te vinden. Tot haar baasje gisteravond ineens na 3 maanden werd gebeld door de hockeyclub in Hezen.
15: Dat ze waarschijnlijk Elvie gevonden hadden op het terras van de hockeyclub. En ik zag meteen dat ze het was, want ze draagt haar staartje echt recht omhoog. Dus ik zeg, nou, ik weet eigenlijk 99% zeker dat het is. Ik kom er nu aan.
1: Ja, door de telefoon reageerde Elvie zelfs meteen op de stem van haar baasje. Oh. Inmiddels is de kat dus weer veilig thuis.
0: Lekker op een terras gevonden gewoon. Net zoals baasje misschien ook gewoon graag een terrasbeest wat dat betreft.
10: Ja, misschien wel. Ach, ik vind het wel zielig. Ik denk dat die kat echt heel veel stress heeft gehad.
1: Ja, die was ook wel flink afgevallen, zei baasje.
0: Maar het is ook niet 3 uur, het is drie maanden had je
10: drie
0: het over.
10: Maanden.
0: Drie
10: maanden, ja, joh, heftig.
0: Ja, precies. Oh. Nou, dankjewel Jasper. Wij zijn weer bij. In de tussentijd vind je meer nieuws op het web en app van Omroep Brabant. En zijn we ook nog bezig met een onderzoekje waar we je hulp voor nodig hebben. Want wanneer heb jij eigenlijk voor de laatste keer iets gewonnen?
16: Honeyball.
0: En wat was het? Vind ik leuk om te horen. 06 57.

0: gevoel van hier.
1: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
2: Het is één groot feest. Je kan alleen maar in het zuiden.
3: Omroep Brabant.

0: Taylor Swift, je bent alweer een winnaar, Marjolein. Ja, alweer een winnaar.
1: Altijd prijs.
0: Speciaal voor jou, Taylor Swift. En je had onlangs al een zadelhoesje te pakken, vertelde
1: ook
0: je.
1: Ook al.
0: Als prijs met een mingootje.
1: Ja joh, het houdt niet op.
0: Ja, klein onderzoekje. En dat had eigenlijk te maken met het feit dat ik gisteren een pakketje op moest halen bij zo'n pakketautomaat. En dat ik de code intoetste, dat er een vakje open ging. Uiteraard, want dat hoort dan ook te gebeuren. Alleen niet met mijn spullen. Het was van iemand anders. Dus ik denk, nou weet je wat, dan scan ik nog even een keer die code. Toen ging er nog een vakje open. Dus ik had echt het gevoel dat ik een winnaar was. Uiteindelijk, de schoenen die ik had besteld, die haalde ik inderdaad uit vakje nummer 2. Dus ik voelde me toch wel een heel klein beetje een winnaar met al die vakjes die open gingen. Vandaar de vraag, ja, wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst iets gewonnen? En wat was het? Nou, ik zei al, Marjolein Zadelhoesje. Ik de afgelopen trekking bij de staatsloterij 7,50. Nou.
1: Zo, poh, maar weer, hè?
0: Wat een vetpot. Poe. Wat heb jij gewonnen? Dat was de vraag. Ik ben benieuwd. Wat hebben we grote winnaars onder onze luisteraars?
1: Nou, nee.
0: Wel blij winnaars.
1: Wel goede winnaars.
0: Nou, fijn, ja. Leuk.
1: Xandra die zei, ik droomde laatst dat ik met een kraslot 8 ton had gewonnen. Een hele familie had ik mee op vakantie genomen. Dus natuurlijk die dag daarna een kraslot gekocht. Wat dacht je?
0: Nou.
1: 50 euro. Toch wel veel, maar geen vakantie voor de familie.
0: Nee.
1: Lianne die zegt, lang geleden gewonnen bij de postcode loterij. Een bakkerscadeaukaart. Ja, zo simpel kan het soms ook zijn.
0: Ideaal toch?
1: Ellie die zegt, vorige week vrijdag bij een loterij een mandje met boodschappen. En toen mocht ik een loodje trekken en toen voor de volgende prijs. Ja. En toen won ik nog weer iets, een flesje port. Dus nou, twee prijzen.
0: Dat is toch heerlijk gewoon.
1: Dit zijn echt de goede prijzen.
0: Ja, weet je, daar word je gelukkig van. Dat zijn dingen die, ja leuk, daar kan ik ook iets mee gewoon.
1: Precies,
0: toch?
1: Ja. Antoinette die zegt, ik heb een hele leuke bijzondere prijs gewonnen op 7 juli. Dat was de dag van een zachte G. Een lunch met Robert van Beckhoven.
0: Oh, bof komt.
1: Ah, dat was hier.
0: Dat was leuk. En dat was ook nog lekker weer toen.
1: Ja, dat was een perfecte dag.
0: Wat een leuke dag was dat, zeg.
1: Soraya die zegt, pas een lang weekend Centerparks gewonnen van de Vriendenloterij.
0: Zo.
1: Dat is oprecht heel leuk.
0: Ja, want dat kost ook aardig knaken.
1: Precies, dat is echt wel een paar honderd euro.
0: Nou, ik denk, nou, het zit denk ik eerder tegen de 1000 aan dan tegen de 100 volgens mij. Want tegen...
1: Nou ja, weekend Centerparks misschien wel, ja.
0: Ja, ligt
1: er
0: ook
1: gezin.
0: Aan met hoeveel mensen hier inderdaad gaat.
1: Maar dat is, mooi, is mooi, mooi, leuk. Ja. Carla, gisteren nog de antistress Brabo-bolide en de noodradio.
0: Oh ja, Carla van de spekjes.
1: Ja, ze zegt ook gewonnen tijdens het koken van andijvie-stampot met spekjes.
0: Ja, tuurlijk. Oh, lekker. Ja, ik ruik het weer in de spekjes.
1: Ik ruik het alweer, heerlijk. Nicole die zegt een maand geleden 2 HEMA cadeaubonnen. Nou, die zijn ik wel altijd goed gebruiken.
0: Ja.
1: En Truske die zegt, ik heb een VVV-bon gewonnen op Facebook 2 weken geleden. Ter waarde van 25 euro. Is ook mooi. En ik kreeg nog eentje bericht van binnen van Ellen net. Dit is echt de droom.
0: Ja.
1: 1 minuut gratis winkelen.
0: Oh, wat zou
1: dat lijkt me zo leuk.
0: Wat zou ik graaien, zeg. Wow,
1: echt, ik zou gewoon met mijn arm door het schap en alles in die winkel halen.
0: Geweldig, heerlijk. Nou, dus een hoop gelukkige winnaars in ons midden. Dat is sowieso wat kleinere prijzen. En hier en daar wat grotere prijzen. Mooi om te horen. En dankjewel voor jullie input voor dit onderzoekje. Wij zijn weer helemaal bij en wat wijzer. Ik ga zo direct bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En ik heb besloten dat het telefoontje vandaag richting Boekel gaat. Waar naartoe? Dat hoor je zo meteen.

0: Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Als je nou net niet kon deelnemen aan ons onderzoek, omdat je eigenlijk geen idee had wanneer je voor het laatst iets gewonnen hebt en wat het was, dan zou ik blijven luisteren als ik jou was. Want het volgende uur maak je namelijk weer kans op een noodradio. Ja, gaan we het volgende uur weggeven in ons spelletje. Daarnaast win je ook nog dan een anti-stress Brabo-bolide. En we hebben ook nog snijsnoepjes. Dus we hebben echt wel een dik vet prijzenpakket voor je klaar liggen. Als je wil winnen, blijven luisteren naar Afslag Zuid. Volgende uur dus kans op snijsnoepjes, een anti-stress Brabo bolide en ook nog eens een keer een noodradio.
1: Voor een lekker muzikaal energy show.
0: Nou, wat je ervoor moet doen, dat hoor je in het volgende uur. Dus hou de radio gewoon lekker aan. Ik zei al, ik ga bellen met een bedrijf in Boekel. Dat had ik besloten en ik heb er ook eentje gevonden. Dat is een bedrijf dat zit aan de Schutboom 1Q. Dat is het bedrijf Noodkracht, Noten en de gedroogde Zuidvruchten. Even bellen. Even kijken wat ze graag zouden willen horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Als ze er zijn natuurlijk, dat weet je nooit.
2: Julia Bouwman met Noodkracht.
0: Hey, met Roddy van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Hallo, Roddy.
0: Hoi, ik wil jullie heel veel succes wensen met de rest van de werkdag nog.
2: Nou, dankjewel. Dat vind ik heel lief van jou.
0: Ja, ik denk waarom
2: ook
0: niet.
2: Kom hier gezellig langs.
0: Ja, nou ja, hey, nou ga je me een beetje verleiden zeker. Ook nog eens een keer. Nou, ik zou het best willen, maar ik moet sowieso tot 7 uur nog een radioprogramma maken. Dus dat gaat niet lukken. Maar okay. Ik wilde jou even succes wensen namens ons en de rest van Brabant. En ik wil je eigenlijk, omdat ik denk, zo'n vermoeden heb ik althans, dat je keihard aan het werk bent. Dat je wel een leuk stukje muziek kunt gebruiken nog, waar je een beetje energie van krijgt.
2: Ja, tuurlijk.
0: Wat zou dat mogen zijn voor jullie?
2: Hoe heet dat? Van de zon zien zakken in de zee.
0: Rutger van Barneveld, ja, je doet het gewoon. Je schaamt je niet, je doet het gewoon, hè? voor de mensen van Noodkracht. Met hoeveel mensen werken jullie eigenlijk bij Noodkracht? Overigens met een T, hè, voor de duidelijkheid.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja. In de winkel zijn we totaal met 3.
0: Oké. Okay. En wat gaat nou als een warm nootje de toonbank over?
2: De luxe melange is wel de grote klappers.
0: Ja, en dat zijn dat
2: de
0: ook...
2: De vers gebrande noot.
0: Zijn dat ook de gezondste of toch misschien juist net niet?
2: Nee, die zijn wel heel gezond. Zolang dat je er geen zout op doet.
0: Oké, nou dan doen we dat niet. En dan gaan we die gewoon lekker verorberen, toch met z'n allen?
2: Hè? Nou, ja, zeker.
0: En dan laat ik voor jou even lekker de zon in de zee zakken. Dus zet de radio op Omroep Brabant en werk ze nog.
2: Dat doe ik, dankjewel.
0: Houdoe, hè.
2: Doei, houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Oftewel, ik heb de zon zien zakken in de zee voor Julia en alle andere mensen die keihard aan het werk zijn bij Noodkracht aan de Schutboom nummer 1Q in Boekel. Leuke mensen daar. En ongetwijfeld ook een leuke zaak. En fijn even de radio aan op Omroep Brabant, dus dan komt het helemaal goed. Lekker werk is dat. Nou, morgen ga ik weer bellen met een ander bedrijf in onze provincie. Waar dat is, geen idee. Als je suggesties hebt, mag je dat gerust laten weten. Vind ik helemaal niet erg, via de app. Dus morgen weer een nieuwe editie. Nou, straks in het volgende uur gaan we even wat aandacht besteden aan iets heel bijzonders dat dit jaar gaat gebeuren tijdens Glow in Eindhoven. En je kunt dus een zakje snijsnoepjes, een antistress Brabobolide en een noodradio winnen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: DK Electric, een elektrische auto. Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
10: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
13: Winterweer? Schuif gezellig aan. Geniet van een heerlijk buffet terwijl de biesbos voorbij glijdt. Dat is winter aan boord van Zilvermeeuw. Boek op zilvermeeuw.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom.

0: een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een kwart miljoen euro schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB en daar zit Bianca Damink. Pittige avond, Pit Bianca.
2: Ja, het is echt een stuk drukker dan normaal op woensdagmiddag. Er staat 250 kilometer file alleen al in Brabant. En wat ook niet meehelpt is die A2 die dicht is van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. De politie doet daar nu onderzoek. En dat gaat waarschijnlijk nog wel een paar uur duren. Dus richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op die A2 bij Den Bosch, daar heb je nu ook in beide richtingen voor die afsluiting ook zo'n half uur tijdverlies. Dus zowel vanuit Utrecht als vanuit het zuiden. En het is heel druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je nu 35 minuten oponthoud. Heeft te maken met een pechgeval ook. De rechterrijstrook is daar dicht. En van Utrecht naar Breda op de A27 sta je bij Werkendam ook een kwartier in de file.
1: Dankjewel. Nou, hartstikke vervelend, maar nogmaals, de radio staat op de goede zender, dus we hopen je een beetje te kunnen vermaken tijdens je ritje in de file. Met zometeen bijvoorbeeld uit de Zero's dat fantastische liedje van Daft Punk, One More Time. Komt eraan.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
17: Vanaf maandag een week lang
18: het gevoel van de jaren 80.
17: Omroep Brabant.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Afslag Zuid.

0: onderweg met de juiste radiozender aan. Zometeen een fijne van Diesel, Sausalito Summer Night. Maar eerst praat Marjolein je even bij.
1: Ja, bij ASML in Veldhoven gaat het financieel heel erg goed. Het bedrijf heeft in 3 maanden tijd bijna 5 miljard euro winst gemaakt. Om even tot ja, te in te werken hoeveel dat is. Als je dat omrekent per werknemers, en ze hebben er nogal wat, is dat 113.000 euro netto winst per medewerker.
0: 113.000 euro. Dan kunnen
1: per poppetje,
0: ook wel een,
1: ja,
0: dan kunnen ook wel een bonus uitkeren,
1: nou,
0: toch?
1: Nou, niet
0: persoon.
1: Normaal, jongen. Ja. Daarmee behoren ze dan ook qua winstmarge tot de wereldtop, de top 3 van chipgiganten. Daar zit Nvidia en TSMC ook bij.
0: Ja, hartstikke mooi allemaal, maar het grijpt mij wel naar de strot, dit soort dingen. Dit bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ik vind het ook een beetje beangstigend hoe machtig ze eigenlijk zijn.
1: Ja.
0: Op dit moment, met name eigenlijk in Nederland, maar vooral ook in Zuidoost-Brabant. Want,
1: Nou ja, zij doen met hun vingers.
0: Ja.
1: Ik snap het ook. En je wil ook zo'n bedrijf hier houden, want het brengt ook welvaart mee. En er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar wat jij nu zegt, dit besef had ik denk ik, wanneer was dat? Een jaar geleden, anderhalf jaar? Toen was er een wet, die zou eigenlijk bijna erdoor. Toen ASML, als je dat doet, dan gaan wij weg. En toen zei het hele kabinet, maar dan doen we dat niet meer.
0: Ja, nee, maar als je het ook ziet wat voor impact het op de regio heeft. De huizenprijzen, de regio verandert ook wel gewoon. Omdat het natuurlijk ontzettend veel aanwas komt. Noem het allemaal maar op. Ja, wat als het straks een keer slecht gaat met ASML? Wat gebeurt dan? Stort nou echt zo'n beetje, nou misschien wel heel Brabant in, bij wijze van spreken.
1: Ik denk dat niet eens zomaar kan gebeuren, hoor.
0: Nou ja, ik hoop het van niet.
1: Als je kijkt naar hoe afhankelijk de wereld is van wat zij maken.
0: Nee, maar ik bedoel vooral de regio dan. Als je ziet hoeveel bedrijven, zal ik maar zeggen, verbonden zijn met ASML, die dus toeleverancier zijn voor ASML. Als ASML een keer zegt, nee, dan wil ik, jullie zijn...
1: Oh zo, als zij de pet
0: verkeerd opzetten. Als het daar slecht gaat, of weet ik wat. Of ze hebben de mensen, de bedrijven die
1: je
0: nodig.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Het heeft aardelijk wat impact. Maar goed, wordt gevolgd.
1: Voor- en nadelen.
0: Het gaat nu goed in ieder geval.
1: Het gaat nu erg goed, ja. En het kabinet wil dat er op termijn geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden in Nederland. Dat betekent dat het dolfinarium in Harderwijk langzaam afscheid moet gaan nemen van de beesten. Over 2 jaar komt er een fokverbod, zodat er geen nieuwe dolfijnen meer geboren mogen worden. De 22 dolfijnen die er nu nog leven, die mogen gewoon blijven. Daar is nog niks mee aan de hand. Volgens het kabinet hebben dolfijnen namelijk heel veel meer ruimte nodig om te zwemmen en te duiken dan een bassin kan bieden. En in Duitsland kregen 400 automobilisten een boete door een verkeersgrap. Onbekenden hadden een verkeersbord waar 50 km per uur op stond vervangen door een nepbord waarop stond 70.
0: Hey.
1: Alleen verderop stond een flitspaal en ja, die was nog steeds ingesteld op 50. Daardoor werden honderden automobilisten geflitst, terwijl zij dachten zich netjes aan de snelheid te houden. Nou, de gemeente heeft nu wel besloten om al die boetes te schrappen, omdat gewoon niet bewezen kan worden wie wel en wie niet misleid is.
0: Normaal gebeurt het omgekeerde, hè? Dan zetten ze, zal ik maar zeggen, een snelheid.
1: Ja, zo'n sticker van 30.
0: Ja, in ieder geval gaan wat rustiger rijden. Maar in dit geval, zet maar gerust even
1: gas
0: aan.
1: Erop.
0: Dan sta je mooi op de foto daar. Maar alle boetes worden verscheurd dus in dit geval. Terecht. Glow komt er weer aan, is in november in Eindhoven. En er gaat dit jaar iets heel gaafs gebeuren tijdens Glow. Er komt namelijk een drone show. En ja, ik weet niet wat jij... Maar ik denk iedere keer, hoe dan? Hoe krijg je dat voor elkaar om dat op die manier te fixen? En de drone show wordt ook nog gemaakt door een bedrijf uit Eindhoven. En

0: Paradise. Een vuurwerkshow, die kennen we natuurlijk allemaal. Heb je ongetwijfeld ook wel eens ooit gezien. Maar steeds vaker wordt de lucht gevuld met drones. Voor een fantastisch gave droneshow. Voelt een beetje als ook wel een soort van nieuwe opvolger van vuurwerkshows. En als je het mij vraagt, ook zeker niet minder vet. Al die lichtpuntjes die samen bewegen, figuren vormen. En uiteindelijk misschien ook wel gewoon complete verhalen vertellen. En dit jaar krijgt Glow in Eindhoven voor de eerste keer er ook eentje. Een droneshow midden in het Philips Stadion. En extra leuk, de show wordt gemaakt door de Eindhovense designstudio 250K. En van die tent heb ik aan de lijn Dennis. Dennis, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik vraag me dan af als ik dit hoor, want ik zat echt met mijn mond open te lezen wat er allemaal gaat gebeuren. Waar begin je op het moment dat je gevraagd wordt om zo'n droneshow voor Glow in Eindhoven te maken?
1: Ja, waar begin je? Nou, ik denk, laat ik vooropstellen, het is sowieso de eerste keer dat een show en in Eindhoven en in een stadion, en eigenlijk überhaupt in een voetbalstadion, zo is georganiseerd. En het begin voor ons eigenlijk samen met Glow, is dat we eigenlijk met Philip, met de directeur van Glow, eigenlijk hebben gezeten om te kijken, ja, wat wil je nou vertellen, wat wil je laten zien en wat kunnen we daar nog mee? En zo zijn we eigenlijk van start gegaan met dit project al enkele maanden geleden.
0: Ja, en dus dan krijg je ook een soort storytelling in dat Philips Stadion in Eindhoven. Door middel van die drones, is dat wat er gaat gebeuren of niet?
1: Ja. We borduren eigenlijk door op het thema van Glow. Want dit jaar is dat het thema Connect. En daar gaan we eigenlijk met de drones gaan we dat verhaal ook laten zien. Hoe de drones met elkaar gaan verbinden.
0: Ja, met hoeveel drones maken jullie die show?
1: Het is nu met 100 drones. Dat klinkt misschien in vergelijking met sommige droneshows die geweest zijn. Maar eigenlijk omdat het ook in het stadion is het redelijk dichtbij de bezoeker ook. En gaat dat wel een flinke indruk maken.
0: Ja, want hoe zijn ze bij jullie terechtgekomen? Ja, op zich logisch natuurlijk. Glow is in Eindhoven. Jullie zitten ook in Eindhoven. Maar ik denk dat er best wat gegadigden zullen zijn die daar een droneshow in elkaar willen draaien tijdens zo'n event.
1: Absoluut. Gelukkig hebben wij al een enige voorhistorie met Glow. Is dat wij in het verleden ook een aantal shows in het stadion gedaan. 2017, 2018, 2019. Dus zodoende kwam eigenlijk de behoefte om en weer iets in het stadion te doen. En wij zijn ook betrokken geweest bij een ander project met Glow. En toen kunnen we dan eindelijk een keer iets met drones gaan doen? Ja, dan laten we het proberen.
0: Ja.
1: En zo
0: ja,
1: is het eigenlijk ontstaan.
0: Ik ben eigenlijk een hele ontzettende leek natuurlijk op dit gebied. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Want je ontwikkelt een show. Waarschijnlijk ga je aan het programmeren. En je gaat, denk ik, zoals ik het zie, zorgen dat die drones op de goede hoogte in de goede formatie vliegen om uiteindelijk dat verhaal te vertellen. Dat is toch ontzettend veel werk, denk ik, of niet?
1: Nee, dat klopt. Dat is heel veel werk. Het is vooral ook het uitzoeken daarvan. En we moeten uiteindelijk ook kijken wat er veilig is in het stadion. Zijn er bepaalde parameters waar we rekening mee moeten houden? En vanuit daaruit eigenlijk kijken hoe ver we daarin kunnen gaan binnen die parameters. En uiteindelijk ook kijken hoe we de show creatief het mooiste kunnen invullen.
0: Ja, want hoe kun je dit testen? Of is dit niet te testen? Is het maar hopen straks als je op de knop drukt dat het gaat werken?
1: Sorry, je viel heel veel weg. Kan je dat nog eens zeggen?
0: Oké, hoe kun je dit testen? Of kun je dit niet testen?
1: Ja, dit kan je zeker testen. Natuurlijk, aan de ene kant hebben we natuurlijk ook al shows gedaan, zeg maar, buiten het stadion. Dat is wat dat betreft hetzelfde. Maar het stadion heeft natuurlijk ook beperkingen. Het heeft een dak, wat ook in dit geval GPS tegenhoudt. Dus we hebben het ook al stiekem getest, al anderhalf maand geleden.
0: En het is oké, dus begrijp ik. De show is gewoon al helemaal klaar.
1: Nou, de show is nog niet volledig klaar. Creatief zijn we nog aan het invullen. Maar we hebben wel eigenlijk alle parameters getest. En daardoor weten we precies wat we wel kunnen doen, wat we niet kunnen doen. En vanuit daar nu de show volledig aan het vormgeven. Ook in combinatie met alle andere techniek die in het stadion ook al beschikbaar is.
0: Ja, smaakt dit naar meer voor jullie op het gebied van drone shows? Je valt een beetje weg, Dennis. Hallo, Dennis. Dennis, die zou eigenlijk zijn antenne op een drone moeten zetten.
2: Het gezelligste einde van je dag.
0: Nee, Dennis, ja.
3: Afslag Zuid.
2: Van 4 tot 7 op Omroep Brabant.
0: Omroep Brabant. Nee, Dennis is helaas weggevallen, maar dus een fantastisch mooie droneshow. Dat is de kern van het geheel. Gemaakt door designstudio 250K tijdens Glow in Eindhoven te zien. En kaartjes die kun je daarvoor halen. En die kosten me €2.

0: Gonna make you sweat. Everybody dance now. En je hoorde Dennis. Dennis zojuist aan de lijn. Ja, de verbinding was even slecht en werd uiteindelijk verbroken. Maar Dennis is een van de makers van de Drone Show tijdens GLOW 2026 in Eindhoven. Een show die te zien is in het Philips Stadion in Eindhoven. En Dennis is van het bureau, designbureau 250K. Die shows tijdens GLOW. GLOW is dit jaar overigens van 7 tot en met 14 november. Zet het maar gerust in de agenda. Er zijn er 4 per avond. En die starten de allereerste om 6:30 s'avonds. De laatste show start om 9:15. En dus 4 stuks. En als je daarbij wil zijn, dan moet je dus wel even een tijdslot reserveren. Het is niet zo dat je dan denkt, nou weet je, op de Bonnefoy, ik loop even dat Philips Stadion in, want ik ben toevallig toch bij GLOW in Eindhoven. Nee, moet je van tevoren wel reserveren. En de tickets zijn denk ik voor heel veel mensen gewoon prima betaalbaar. Die kosten namelijk €2. Dus dat is hartstikke te doen. En gewoon makkelijk ook voor de organisatie. Zodat ze precies weten wat ze allemaal qua bezoekers kunnen verwachten. Dus GLOW Eindhoven, een vette drone show van 7 tot en met 14 november. Laten wij eens even richting Jasper gaan, want die heeft het nieuws zometeen voor ons. Wat zit er in, Jasper?
1: Nou, in het distributiecentrum van de Albert Heijn in Tilburg mocht personeel vandaag eerder naar huis. En pastoor Michael Prazing uit Oudenbosch wordt ineens overal herkend.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos Keukens en Badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Op zoek naar 24 uur liefdevolle en professionele ouderenzorg in een beschutte leefomgeving? Ontdek de kleinschalige, exclusieve woon- en logeerzorg van Care-In. Een thuis dicht bij huis in Hartje Oosterwijk. Speciaal voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld een vorm van dementie. Care-In.
6: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
7: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is B-I-E-S-E-N.
8: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
7: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
8: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
11: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
0: Het is 5:30. Even kijken hoe het met de files is. Want een half uurtje geleden was het ontzettend druk, Bianca. Hoe is het nu?
12: Ja, dat is het nog steeds, want ook die A2 is nog altijd dicht. Van Den Bosch naar Eindhoven, tussen Bokstel en Best. Eerder vanmiddag is daar een ernstig ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Kan nog wel een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Dus richting Eindhoven moet je omrijden. Dat kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 is het bij die afsluiting ook druk vanuit Utrecht. Daar heb je tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Vught nu ruim een uur vertraging. En ook vanuit het zuiden Muiden richting Den Bosch sta je bijna een half uur in de file tussen knooppunt De Hocht en Bokstel. Verder is het aansluiten op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen Roosendaal en Rukven een kwartier vertraging. Heeft ook met een ongeluk te maken. De afrit is daar dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar sta je 20 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein.
0: Dankjewel.
11: Omroep Brabant.
0: Het droog met een mix van wolken en zon. Temperatuur 17 à 18 graden op veel plekken. Vanavond dan zijn er opklaringen en vannacht koelt het af naar een graad of 8. Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
1: Goedemiddag. Er wordt weer gewerkt in het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. Na de cyberaanval bij de supermarkt is vandaag alles weer opgestart. Al is het nog altijd een stuk rustiger dan normaal. Deze man mocht daarom eerder naar huis.
13: Ik moet eigenlijk tot 5:30 werken, maar ik kon al eerder gaan. Maar het komt langzaam op gang.
14: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
13: Ik denk Netflixen.
1: Ja, Albert Heijn doet haar best op alle supermarkten weer aan te vullen. Maar het kan nog een paar dagen duren voordat alles weer is zoals normaal. Oud-Jumbo-baas Frits van Eert krijgt in hoger beroep tegen hem deels zijn zin. Van Eert werd vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor onder meer witwassen. Oud-Jumbo-baas ontkent en wil dat er in het hoger beroep extra bewijs wordt toegevoegd en meerdere nieuwe mensen worden gehoord. De rechter heeft dat verzoek nu goedgekeurd. En bij een politiecontrole in het havengebied van Moerdijk zijn gisteren meerdere mensen opgepakt die met drugs op achter het stuur zaten. Een man is opgepakt omdat hij weigerde mee te werken aan het bloedonderzoek. Ook zijn er tientallen boetes uitgedeeld. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagent uit Amsterdam die deed aangifte tegen haar vanwege uitspraken tijdens een debat. Faber las toen social media berichten voor van de agent met Marokkaanse roots en zei daarbij dat de vrouw niet neutraal is. Ook deelde Faber de volledige naam van de agent. Toch doet het Openbaar Ministerie niets met de aangifte, omdat het Kamerlid geen strafbare feiten heeft gepleegd. En pastoor Michael Prazing is ineens rete populair en wordt zelfs herkend op straat. De pastoor uit Oudenbosch was laatst te zien op tv in de reality-serie van De Bouwers. Daarin doopte Michael de pasgeboren kleinzoon van Frans, Jantje.
15: Dan doop ik jou heel graag in de naam van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
16: Maar ik vind het te koud.
15: Even een opmerking tussendoor. Dit is warm water.
16: Oh, okay.
15: Dus zij kan het niet te koud vinden.
0: Ja, die streemt met humor ook.
1: Ja, sinds de aflevering wordt pastoor Michael overal waar hij komt aangesproken en bedolven onder de leuke reacties. Michael verzekert trouwens wel iedereen dat de bouwers geen speciale behandeling kregen. Zo leuk als hij deze doping deed, zo doet hij ze allemaal.
0: Dus het water was niet 1 graad warmer om het te bouwen.
1: Nee. En na afloop had hij een heel lang zal zijn leven. Dat zei hij, doe ik ook bij iedereen.
12: Ja, lief.
0: Maar dit is echt een hele lieve man. We zijn er vorig jaar geweest tijdens ons ritje door de provincie voor de top 900.
12: Was dat deze meneer?
0: Ja, dat is die meneer.
12: Ach,
0: dat is echt ontzettend
1: kijk
0: aardig.
1: Naar de bos natuurlijk.
0: Ja. Precies, dat. Ja. Jasper, dank u. En tot de volgende weer. Over een uurtje krijg je weer een update. In de tussentijd is er meer nieuws te vinden op web en app. Zometeen te winnen. Jawel, snijsnoepjes, een antistress Brabobolide en een noodradio. En die wil je winnen, dus als dat zo is, dan zou ik blijven luisteren. Kun je zometeen meedoen met ons spelletje en we spreken ook onze vrienden van Weerplaza. Na Earth, Wind & Fire, September.

0: Tijdens dit liedje kwam meezingen. Dat lukt niet hoor. Earth, Wind and Fire and Dancing in september. Het is inmiddels oktober. En voor het weer gaan we naar Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want een uitermate vriendelijke woensdag qua weer.
1: Wel hè?
0: Ja.
1: Ja. Het was mooi zonnig. Temperaturen tot 19 graden zie ik op de warmste plaatsen in onze provincie. Nou, de komende dagen gaan we wel naar de 20 en misschien wel zelfs boven de 20 uitkomen her en der. Eerst krijgen we een rustige avond en nacht met veel zon, later brede opklaringen en vannacht koelt het dan af naar zo'n 10 graden. En morgen wordt dan een herhaling van vandaag qua weerbeeld. Veel zonneschijn, ook wel wat kleine wolkjes, maar het blijft overal droog. En het wordt nog wat warmer dan vandaag met op veel plaatsen 20 of 21 graden.
0: Wordt dat dan de warmste dag van deze week?
1: Ja, dat denk ik wel. Al kunnen we vrijdag ook nog wel 20 graden halen. Dan begint het ook nog zonnig. Maar later op vrijdagmiddag en vrijdagavond wordt het dan geleidelijk aan bewolkt. En volgt ook een gebiedje met wat regen. Het zal niet heel lang duren, maar dat is dan wel een koufront. En daarachter stroomt dan veel koudere lucht over ons heen. Dat gaan we in het weekend wel merken. Want zaterdag en zondag, ja, moeten we doen met een graad of 14. Dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Maar ook dan is er toch wel veel zonneschijn. Met misschien op zaterdag een enkele bui. Maar zondag wordt gewoon een droge dag. En na het weekend blijft het droog en vrij zonnig. Met overdag een graad of 14 en tijdens de nachten, ja, dan kan de temperatuur in de loop van volgende week misschien wel eens een keer in de buurt van het vriespunt uitkomen.
0: Hoppakee, dus de krabbers misschien alvast een beetje tevoorschijn
1: toveren. Nou, dat zou misschien wel eens een enkele keer nodig zijn, ja.
0: Nou, Wouter, dankjewel. Ik wens jou een mooie avond. Tot de volgende weer.
1: Hetzelfde.
0: Doei, doei.
2: Is goed quiz.
0: Ja hoor, we gaan het gewoon weer doen, Marjolein, vandaag.
3: Ben je klaar voor?
0: Ik heb net even een slok koffie genomen.
3: Dus we zijn wel gefocust, hè?
0: Helemaal op scherp.
3: Welke dag is het vandaag?
0: Woensdag.
3: Welke kleur heeft woensdag?
0: Rood.
3: Heel goed.
0: Paars was het geloof ik. Nee, we gaan de Fout is Goed quiz spelen. En dat wil zeggen dat je eigenlijk gewoon verkeerde antwoorden moet geven. En dat klinkt in eerste instantie heel eenvoudig. Maar het blijkt uiteindelijk toch lastiger dan dat het is. Toch, hè?
3: Ja, altijd weer.
0: Altijd weer. Want het is een soort mindfuck toch wel. Je krijgt namelijk straks van ons een stelling voorgeschoteld. En jij moet er meteen roepen goed of fout. Maar in geval de stelling normaal gesproken goed zou zijn, roep jij dan dus fout. En dat werkt in je hersenen soms best een beetje lastig. Althans, bij mij wel.
3: Ja, bij mij ook.
0: Maar over het algemeen lukt het redelijk. Halen de mensen toch wel de eindstreep. Nou, als je die eindstreep haalt, dan win je de Anti-Stress Brabobolide. En deze keer ook een noodradio. Zo'n radio die je eigenlijk altijd kunt gebruiken. Want het kan zomaar zijn dat de stroom natuurlijk ergens een keertje uitvalt. Omroep Brabant is de officiële rampenzender van onze provincie. En bij zo'n stroomstoring wil je natuurlijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Nou, die radio die werkt op batterijen, op zonne-energie, powerbank of aan zo'n slingertje, weet je wel, waar je ook wat energie mee op kunt wekken. Dus die doet het eigenlijk altijd. Dus die informatie blijft dan altijd tot je komen. Om mee te doen met de Fout is Goed quiz, voor de duidelijkheid, moet je wel jezelf eerst even kwalificeren. En dat moet geheel in Fout is Goed stijl. Dat wil zeggen dat je dus een verkeerd antwoord moet geven op de stelling die ik heb, de kwalificatiestelling. En dat is de volgende. Veel werknemers uit het stads- en streekvervoer staken vandaag. Nou, wat is daarop jouw antwoord? Is dat goed of fout in het kader van de Fout is Goed quiz? 06-573-28203. Dus veel werknemers uit het stads- en streekvervoer die staken vandaag. Wat is daarop jouw antwoord? 06-573-28203. Kom maar door als je zometeen mee wilt doen met onze Fout is Goed quiz. En dus kans wil maken op snijsnupjes, een antistress Brabobolide, een applaus.

0: us all night.
1: Miles Smith en Nice to Meet You.
2: De fout is goed quiz.
1: Ja, en dat zeg ik ook tegen Jan uit Berkel-Enschot. Nice to meet you, Jan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoi, jij bent onze kandidaat in de fout is goed quiz. Althans, als je de kwalificatievraag, ik moet in dit geval zeggen, fout beantwoord natuurlijk. Want anders dan moeten we op zoek naar een volgende. Maar ik denk dat dat best goed gaat komen. Ik zal even kort uitleggen wat precies de bedoeling is, Jan. Allereerst wil ik eventjes jouw antwoord op de kwalificatievraag. Heel veel werknemers uit het stads- en streekvervoer staken vandaag. In het kader van de fout is goed quiz. Wat is daarop jouw antwoord?
3: Fout.
1: Fout. Nou ja, je hoort, dat is dus goed in dit geval. Betekent dat je mee mag doen. Je krijgt zometeen 5 stellingen voorgeschoteld. En die gaan we in razend tempo afwerken. Dus ik wil ook heel snel van jou fout of goed horen. Er zit 1 persoonlijke stelling tussen. Dus ja, die kunnen we niet checken. Dat is eigenlijk altijd goed of fout, net hoe je het bekijkt. En als je er 3 van de 5 fout beantwoordt, wat dan in dit geval dan weer goed is, dan krijg jij van ons de Anti-Stress Brabo-bolide. En je krijgt er ook nog bij een noodradio. En dat is hartstikke handig. Ik weet niet of je die al een in huis hebt, Jan?
3: Nee, die heb ik nog niet.
1: Nee, dan wordt het hoog tijd. Dus dan gaan we dat misschien gewoon met z'n allen even regelen. En verder, want dat doen we eigenlijk altijd. Marjolein, ik vind dat Jan dat eigenlijk ook verdient. Want we hebben respect voor de mensen die meedoen aan dit programma.
4: Absoluut.
1: Aan dit spelletje. En ook luisteren naar dit programma.
4: Ook respect, dus je luistert.
1: Precies dat. Dus Jan, wat je sowieso van ons krijgt al is een dik vet applaus. Omdat we waarderen dat je meedoet. En je krijgt ook alvast een zakje snijsnoepjes.
3: Zo. Geweldig.
1: Lekker, hè? Lekker. Ben je er klaar voor, Jan?
3: Ja.
1: Ja, daar gaan we. Luister goed en snel antwoorden dus. Hè. Dat is ook wel een beetje de bedoeling. Daar komt-ie.
2: De fout is goed quiz.
1: Schrijf jij even mee, Marjolein?
4: Ja, ik hou erbij. Ja.
1: Allereerste stelling, Jan. De Eiffeltoren die staat in Rome.
3: Dat is goed.
1: Water is nat.
3: Dat is ook goed.
1: Jij bent een worstenbroodmonster.
3: Ja.
1: Deze week is het gevoel van de jaren 80.
3: Goed.
1: Een kilometer is 1000 meter.
3: Dat is fout.
1: Oké.
2: De fout is goed quiz.
1: Ik vind het toch altijd...
4: Sleept me altijd helemaal mee.
1: Is dit lastig, Jan? Want je moest hier inderdaad toch wel even nadenken, hè?
3: Ja, ik merk het.
1: Ja, zeker als het gewoon logische stellingen zijn, dan wilde gewoon meteen het antwoord eruit gooien.
4: Ja, logisch.
1: Maar dan moet je toch even de knop net andersom zetten en met dat andere antwoord komen. Nou, we gaan even de antwoorden doornemen die Jan heeft gegeven, Marjolein.
4: Mm-hmm.
1: De Eiffeltoren staat in Rome. Wat was het antwoord van Jan?
4: Goed.
1: Dat is ook...
4: Goed. Zeker. Ja.
1: Want die staat helemaal niet in Rome.
4: Nee, joh.
1: Het staat in Parijs. Ja. Water is nat. Ja. Wat zei Jan?
4: Ja, goed. En ik snap het, want het is zo logisch. Maar ja, dat is fout.
1: Ah, dus dan moeten we even streep doorheen.
3: Ik voel wel nattigheid.
1: Jij bent een worstenbroodmonster. Dat was de persoonlijke vraag. Jan die zei...
4: Ik kreeg geen goed en ook geen fout. Ik kreeg een ja.
1: Dus dan is eigenlijk...
4: Dat is fout.
1: Dat is fout
4: dus,
1: dan.
4: Dus ik weet het niet meer wat dit dan betekent.
1: Nou ja, zou dan eigenlijk zijn goed, zou ik zeggen. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat Jan geen worstenbroodmonster is, toch?
3: Nee.
1: Nee, oké. Nou, dan klopt dit allemaal. Uiteindelijk valt alles op zijn plek, hoor. Ja, dit moet even allemaal op een rijtje.
4: Ja, ik heb het niet meer.
1: Volgende. Deze week is het gevoel van de jaren 80. Wat zei je, Jan?
4: Goed.
1: Dat is inderdaad goed, want het is eigenlijk fout natuurlijk.
4: Dat is volgende week, hè?
1: Volgende week pas. En een kilometer is 1000 meter. Het antwoord van Jan was...
4: Fout.
1: En dat is dus in dit geval ook...
4: Goed.
1: Kunnen wij constateren dat wij een winnaar hebben?
4: Absoluut.
1: Jan, je bent de winnaar!
3: Ja, dat is mooi.
1: Ja. Nou, jij krijgt naast dat zakje snijsnupjes en dat applaus dat je van ons ontvangen hebt al een Anti-Stress Brabo-bolide. Die krijg je ook nog van ons. En zoals beloofd dus een noodradio. Gaan we allemaal opsturen richting Berkel en Schot. Ja, mooi toch?
3: Ja, geweldig.
1: Gefeliciteerd ermee. Blijf lekker luisteren. En tot de volgende misschien, Jan.
3: Ja, wie
1: weet. Oké, houdoe hè.
3: Houdoe.
1: En over dat gevoel van de jaren 80 gesproken.
2: Yeah. Luister volgende week.
5: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
2: Een week lang herinneringen. Een week lang.
5: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je van

0: Jaren 80, hè? Bruce Hornsby in the Range. Die mag zeker niet ontbreken volgende week tijdens het gevoel van de jaren 80 en the way it is. En ja, deze hele week vraag ik onze AI-muziekgenerator al. Zet de knop alvast een heel klein beetje richting het gevoel van de jaren 80 qua openingsliedje. Ook vandaag weer. En jij durfde er eigenlijk niks over te zeggen, Marjolein.
1: Nee, ik dacht gisteren kreeg ik op mijn kop van een luisteraar. Dus ik dacht, ik vind het allemaal prima vandaag.
0: Ja, daarom. Dus duimpje omhoog. Dat wil zeggen dat we hem dan nog een keer draaien. Dus een beetje ethisch sausje.

toch gewoon nog voor de tweede keer gedraaid. En morgen hebben we er weer eentje. En volgende week hebben we een paar speciale. Maar goed, dat hoor je volgende week wel als je luistert naar het gevoel van de jaren 80. Wat ik zeker zou doen als ik jou was. Want het gaat een leuke week worden. Met extra programma's ook in de avonduren. En verder ook in het weekend gaan we wat langer door. En over bijzondere dingen gesproken.

0: zijn. Wat zijn eigenlijk signalen dat een collega jou helemaal niet mag? Nou, daarover zometeen meer.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
13: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
17: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het wat

0: centrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank u. Dan gaan we naar Bianca. Want die avondspits, het is wel flink raak in Brabant vandaag, hè, Bianca?
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Het is echt ontzettend druk, zeker voor een woensdagmiddag. Ja, en aan het begin van de spits is een ongeluk gebeurd bij Best op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. En die weg is nog steeds dicht tussen Bokstel en Best. Gaat ook nog wel een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. De politie doet er nu onderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A65 en de A58 richting Eindhoven. Maar het veroorzaakt ook veel vertraging verderop op de A2. Van Maastricht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt De Hocht en Bokstel ruim 20 minuten vertraging. En van Utrecht naar Eindhoven sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur vast. Ter hoogte van Kerkdriel is ook nog een rijstrook dicht, want daar is ook een ongeluk gebeurd. En het is ook heel druk vanmiddag op de A50. Van Eindhoven naar Os sta je een half uur vast tussen Eindhoven en Veghel. En van Os naar Eindhoven heb je 40 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam tussen Uden-Zuid en Eerde.
1: Dankjewel. Laatste uur afslag Zuid, daar gaan we mee beginnen. Jij bent er gelukkig nog lekker bij. Ja, ik ben er ook en Marjolein is er ook. Dus eigenlijk komt alles gewoon goed. Sterker nog, ik heb nog meer grootheden voor je geboekt. Want Katy Perry komt straks voorbij en ook Ray Parker Jr. staat klaar.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SWK Benelux.
11: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
13: Vanaf maandag een week lang
14: het gevoel van de jaren 80.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Afslag Zuid.

0: Agida, California Girls. Als je een ticket krijgt, Californië, Marjolein.
1: Oeh, ja?
0: Welke plaats wordt het dan?
1: Malibu.
0: Los Angeles.
1: Oh.
0: Ja, nee, tenminste, het ligt in de buurt van Los Angeles. Maar Malibu, gewoon aan de kust daar. Zo'n huisje waar al die sterren wonen daar. Tussen het rijkdom.
1: Waanzinnig.
0: Oké, nee, helder. Omroep Brabant. Ik zal kijken of er nog iets voor je te fixen is.
1: Lekker
0: aan de kust daar.
1: Het is toch lekker aan het strand.
0: Ja, want van de week zat ik in mijn weer. Ik heb die afwijking dat ik soms nog op
1: allerlei oude
0: bestemmingen heb staan. Ik zag dat het in Los Angeles was. Het gewoon 33 graden.
1: Oh, wat lekker zeg.
0: Ik denk, ontzettend lekker gewoon. Ja. Maar ja, jij bent een herfst. Mensen heb je gisteren verteld. Dus,
1: gaan we zo beginnen?
0: Ik ga wel die kant op. Hey, hoe is het met nieuws? Want jij praat ons even bij.
1: Ja, de Eneco Tour die komt morgen naar Tilburg. En dat betekent dat je even rekening moet houden met wat verkeershinder. De Stappengoorweg en een deel van de Appenijnenweg gaan namelijk dicht. Dat begint vanavond om 10 uur al. En dat blijft dan zo tot morgenavond 8 uur. Ook is parkeerterrein Stappengoor morgen niet beschikbaar tussen 7 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. En een vrouw uit Terneuzen dacht dat ze gewoon even moest stinken. Ze vond het al wat gek, want ze had eigenlijk niet echt... Nou ja, ze wist dat die niet leeg zou zijn. Maar goed, ze stapte 's ochtends in de auto en ze dacht, oké, ik rij wel heen. Tijdens het tanken aan het bellen met haar vriend. En ze denkt ineens, hè? En op de teller staat al €40 aan benzine. Maar alles loopt eronder gewoon weer uit.
0: Hoe dan?
1: Nou, bleken maar liefst 6 gaten in haar benzinetank te zitten. Waarschijnlijk hadden dieven die lek gemaakt om dus benzine te stelen.
0: Hou op.
1: Ja, dat gebeurt nu dus. Extra zuur. Ze had die auto nog maar 9 dagen. En blijkbaar is het een nieuw iets. Want in de regio kreeg die politie afgelopen weken al zo'n 10 meldingen van brandstofdiefstal.
0: Maar je zou dan eigenlijk verwachten dat op het moment dat het bij haar huis bijvoorbeeld gebeurd is...
1: Ja?
0: En dat daar de brandstof gejat is, dat er toch eigenlijk ook geen druppel erin zit... en dat ze ook niet eens in de gelegenheid is om naar het tankstation te rijden.
1: Nee, ja, misschien nog net een klein beetje in de motor of zo.
0: Ze reed op dampen, zoals dat heet dan waarschijnlijk.
1: Ja, nou, ik denk dat ze het zelf niet door heeft gehad, maar inderdaad. En een piloot van Corendon heeft waarschijnlijk per ongeluk... een complete kapingsmelding veroorzaakt. Tijdens een vlucht naar Duitsland viel de radioverbinding uit... en de piloot wilde dat melden met een speciale code... maar tikte 1 cijfer verkeerd in... In plaats van een radiostoring meldde hij daardoor een kaping. Duitse gevechtsvliegtuigen stegen direct op. De luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Speciale politieeenheid stond klaar. Pas toen het gevechtsvliegtuig naast het gewone toestel verscheen... kreeg de bemanning door dat er iets mis was gegaan. Nou, gelukkig was er dus niks aan de hand en landde het vliegtuig veilig. Ook de politie laat de zaak zakken, want er gaat niet uit van opzet.
0: Nee, volgens mij had hij een 7 in plaats van een 6 getypt of zo.
1: Oh, maar dat is toch eigenlijk ook... Moet dat niet een totaal andere code zijn?
0: Nou, ik weet volgens mij... Uit mijn hoofd is het als je Squawk noemen ze dat. Een code verstuurt Squawk 5700. Dan heb je echt een kapingsmelding te pakken.
1: Ja.
0: Dus, en 5600 is dat je, zal ik maar zeggen, communicatieproblemen hebt.
1: Oh ja.
0: Dus dat zijn noodmeldingen die vliegtuigen. Dat gebeurt echt. Want ik volg het op Flightradar. Dat gebeurt bijna elk uur wel. Die communicatiecode. Dat er ergens een vliegtuig in de wereld is wat problemen heeft.
1: Dus daar schrikken ze niet van.
0: Precies.
1: Nee.
0: Maar op het moment dat dan 5700 komt. Of het is net andersom, dat weet ik niet. Maar een van die twee codes. Dan is het natuurlijk wel paniek in de tent.
1: Ja, moet zoiets niet ook gewoon... Want Squawk moet er dan dus ook nog voor?
0: Nee, dat hoeft niet. Dat is gewoon een
1: code. Gelukkig. Moet het niet gewoon 9-11 of zo zijn?
0: Maar het is een piloot met dikke vingers geweest, dat is duidelijk.
1: Ja, lullig.
0: Marjolein heeft de wijsheid in pacht. Dat hoor je nu ook weer.

0: Zocht, want ik wil wel gewoon duidelijkheid voor wat betreft die codes.
1: Uiteraard, dat wil jij als vliegtuigliefhebber.
0: Nou ja, misschien denk je ook van, kom maar gewoon met feiten. 7500, dus 7500.
1: Ja?
0: Dat is de code die die piloot heeft doorgegeven. Dat is voor hijacking.
1: Okay.
0: Dan heb je 7600, dat is voor radio failure. Dus dat de communicatie niet meer werkt. En dan heb je er ook nog een 7700.
1: Ja?
0: En dat heeft te maken met een medisch noodgeval of zo.
1: Ja, precies.
0: Dat zijn eigenlijk de drie meest voorkomende codes. En de codes die je heel vaak voorbij ziet komen, als je dat een beetje volgt, is 7600. Dus dat de radio even.
1: Ja?
0: Maar ook dat er een medisch noodgeval is. Precies. 7700.
1: Ja, en dan staat natuurlijk de ambulance klaar.
0: Precies. Ja. Maar die 7500 hijacking
1: is niet best.
0: Daar gaan we. Nee. Die heeft hij echt met dikke vingers gedaan. Marjolein weet heel veel, hè?

0: heel veel mensen die zijn gewoon dagelijks aan het werk. En dan begeef je je tussen collega's. En ja, het klikt niet altijd met elke collega. Dat kan ook gewoon niet.
1: Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
0: Dat hoeft ook helemaal niet. Maar soms zijn er misschien collega's die een pesthekel hebben aan je. Ja. En die dat misschien niet direct laten blijken.
1: Nee, dat zeg je natuurlijk eigenlijk ook niet.
0: Nee, maar er zijn dan toch wel signalen, begreep ik van jou.
1: Ja, dat is leuk. Ik heb een artikel gevonden, geschreven door een psycholoog. En die heeft eigenlijk een beetje gezegd, nou, er zijn 5 signalen. Daaraan kan jij zien dat iemand op het werk je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt.
0: Oké.
1: Daar zegt ze wel direct bij, let op, 1 signaal is niks. Alle 5, dat is bingo, zeg maar.
0: Dat is
1: maar.
0: Een rode vlag. Hoppakee.
1: En hoe meer signalen, nou, hoe groter die persoon hekel heeft aan je. Ja, het begint heel simpel, weinig oogcontact. We kijken namelijk van nature naar dingen of mensen die we leuk vinden, onderwerpen wat we interessant vinden. Dus stel iemand komt binnen en die zegt, hallo, goedemorgen.
0: Die kijkt de andere
1: en die kijkt jou nooit aan. Het kan iets zeggen.
0: Ja. Oké, maar het hoeft niet, hè? 1 puntje is
1: precies,
0: dan valt er
1: een... Nee. Het tweede puntje is een beetje zo'n scheef lachje. Zo, hè, als iemand wel met je praat of je moet iets aan die persoon vragen en je krijgt zo'n soort mondhoek omhoog. Ja, dat is eigenlijk een beetje spottend.
0: Ja.
1: En dat laat eigenlijk psychologisch gezien zien dat die persoon een beetje op jou neerkijkt. Een beetje minachting.
0: Okay.
1: Dat is geen goed teken.
0: Nou, heb je er al 2 te pakken, dan begint het aardig serieus te worden.
1: Ja, precies. Bij de derde is het minder glimlachen. Dus dan heb ik het niet op iemand met jou meelacht om een grapje of zo. Maar ik weet niet, heeft diegene altijd lol met andere collega's of nauwelijks eigenlijk met jou, of kan er ook geen hallo met een glimlach vanaf?
0: Heb je geen klik? Nee.
1: En het heeft eigenlijk te maken met een glimlach is een warmte richting mensen die je leuk vindt. Dus dat gaat ook compleet onbewust. Dus stel, ik kom hier binnen en wij kijken elkaar aan, dan krijg jij waarschijnlijk van mij een glimlach.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: En Maarten niet. Nee, grapje.
0: Maar ik snap
1: dat zegt dan iets. Ja, dat heb ik dan zelf niet door.
0: Nee.
1: Nou, het vierde is je lichaamstaal, het afdraaien naar iemand. Ja, als je met een groepje ergens staat en je krijgt van iemand de rug, ze doen het niet expres, maar het is toch echt onbewust, zegt dat een boel over wie jou leuk vindt en wie jou niet leuk vindt.
0: Precies, ja.
1: Ja, en de laatste is letterlijk afstand houden. Iemand die jou aardig vindt, die laat jou net iets dichterbij komen als je even bij de koffiezetapparaat staat te kletsen of hier aan het bureau. En iemand die denkt, nou, ik heb het niet zo op jou, die doet gewoon heel, heel ongemerkt een stapje weg. Een stapje opzij, een stapje naar achter. Dus wat ze zegt, 1 signaal is niks, alle signalen is een rode vlag.
0: Nou, duidelijk. Morgen even rondkijken als je op de werkvloer rondloopt.
1: Vooral even als je binnenkomt, hè. Als jij zegt hallo, wie kijkt jou niet aan?
0: Ja, en ook dat mondje, dat lachje. Waarvan acten? Nou, dankjewel Marjolein. Wij zijn weer wat wijzer. We gaan langzaam richting 6:30. Zometeen meld.

0: kan er niks aan doen, maar ik hoor alleen maar salami, salami, salami. Dat is het enige wat ik hoor aan het liedje. Maar verder wel lekker zonnig en zomers. We gaan naar het nieuws. Jasper die heeft zich gemeld. Wat zit er zo meteen in, Jasper?
1: Nou, een Brabander is weer de snelste van de wereld. En we zitten in een stroopwafeloorlog.
2: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
3: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
4: Hey Bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
5: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
6: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
7: Met onze chocolade.
8: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
6: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
8: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Het is bijna 6:30. Nog steeds een hoop drukte op de weg in Brabant, Bianca. Hè?
10: Dat kun je wel zeggen. Er staat nog steeds 120 kilometer file. Dus ja, de files worden wat korter, maar het gaat heel moeizaam vanmiddag. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat die A2 van Den Bosch naar Eindhoven al een groot deel van de spits dicht is. Dat is tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Ze zijn nu aan het bergen. Maar Rijkswaterstaat verwacht dat het nog wel tot 9:00 vanavond duurt voor die weg helemaal weer open is. Intussen kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook al een uur in de file tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is nu ook een rijstrook dicht na een ongeluk. Verder staat het vast op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Uden-Zuid en Sint-Oederode. Mede door de nasleep van een ongeluk sta je daar nog een kwartier in de file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht heb je bij Haps een half uur tijdverlies door een pechgeval. En nu is ook de N270 in beide richtingen dicht bij Deurne. En dat komt ook door een ongeluk.
0: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, vanavond zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen opnieuw droog en ook vrij zonnig. Het wordt dan wat warmer dan vandaag. Het kan lokaal 21 graden worden. Dus eigenlijk gewoon heerlijk zacht herfstweer. En Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
1: Ja, goedenavond. Twee mannen van 45 en 49 uit Breda zijn opgepakt voor mensensmokkel en witwassen. De mannen zouden mensen helpen om vanuit Syrië via Turkije naar Europa te komen. 4 huizen en 3 bedrijfspanden in onder meer Breda en Rotterdam zijn doorzocht. Daar werd ruim €13.000 cash en verschillende neppaspoorten gevonden. In het buitengebied van Valkenswaard is drugsafval gedumpt. Het spul zat niet in vaten, maar is gewoon op het gras gedumpt. De grond moet dan ook worden schoongemaakt en in de buurt hangt een sterke ammoniakgeur. Harry Lavrijs uit Luiksgestel heeft weer een wereldtitel te pakken. Op het WK-baanwielrennen in Shanghai was de Nederlandse ploeg de snelste op de teamsprint. Het is de 4e oranje WK-titel op rij. Deze ging volgens Lavrijs met het mes tussen de tanden.
11: Ja, dan wilden we toch even in die finale echt laten zien dat wij de snelste zijn. En dan pakken we hem uiteindelijk met 1/2 seconde. Dat is wel heerlijk.
1: Ja, de WK-baanwielrennen in China die duren nog tot en met zondag. In Hamburg stond vandaag een man uit Oekraïne voor de rechter die verdacht wordt van het opblazen van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. Hij zou het brein zijn geweest achter de operatie, vertelt NOS-correspondent Gim Balduk.
12: Hij zou vanuit de Duitse stad Rostock een zeilboot hebben gehuurd met een stel duikers. Zo'n 3 weken op zee zijn geweest en daar met toch een behoorlijk professionele operatie explosieven aangebracht te hebben op die gaspijpleidingen.
1: De man werd in Italië opgepakt. In een afgeluisterd telefoongesprek met zijn vrouw zou hij de aanslag hebben bekend. Er lijkt een stroopwafeloorlog aan de hand. Volgens het AD zakt de prijs voor een pakje in de supermarkt de laatste tijd steeds verder naar beneden. Tot inmiddels minder dan 50 cent voor één pak. Bij Dirk betaal je bijvoorbeeld zelfs nog maar 38 cent voor een pakje stroopwafels. In Gouda kijken ze met verbazing naar die prijzen. In de stad is de stroopwafel bedacht. Betaal je ook een heel stuk meer voor een verse koek. Iets meer dan 3 euro. Natuurlijk zijn de koeken van bakkers vers, maar met verbazing kijken ze wel naar de prijzen in de supermarkt. Zeker nu juist eigenlijk eieren en boter hartstikke duur zijn. Een retail-expert die zegt tegen de krant dat de supermarkten waarschijnlijk bewust verlies maken op de populaire oud-Hollandse koek, om zo klanten naar de winkel te lokken.
0: Ja, ja.
1: Maar echt zorgen maken de bakkers zich trouwens nog niet, want zelfs een gratis supermarktstroopwafel, zeggen zij, kan niet winnen van een vers bakkersexemplaar.
0: Dat denk ik ook wel.
10: Zo is het ook. Ze zijn ook veel groter.
0: Maar ik vind dat er ook zo ontzettend veel verschil zit in stroopwafels qua smaak.
10: Ja,
0: ik
10: bedoel, je hebt,
0: elke supermarkt heeft stroopwafels en de bakker. Maar daar zit echt. En inderdaad, als je naar de bakker gaat, dan glijden je tanden.
10: Oh, zo
0: door
10: lekker.
0: Dan denk
1: je op de markt, weet je wel, dat ze dan zo vers in het
10: wafelijzertje.
0: Nou, lekker. En soms heb je van die pakjes uit de supermarkt. Nou, daar bijt je bijna je kronen kapot, zou ik maar zeggen. Zo hard is dat. Dus, er zit heel veel verschil in. En ik snap deze visie ook wel, weet je. Als de mensen uiteindelijk in je winkel zijn, dan kopen ze ook nog iets anders.
1: Ja, en dan denken ze, nou, laat maar verlies maken.
0: Dat zal het zijn. Maar lekker ik heb wel altijd stroopwafelmomentjes, s'avonds ook.
1: Zo.
0: Met een bakje koffie. En als je er iets bij schat, ja, doe maar stroopwafel.
1: En dat lekker zo die wafel zo op je warme kop koffie leggen.
0: Maar dat mag ik dus niet.
1: Waarom niet?
0: Nou, je legt hem niet op mijn koffie. Dat vindt ze niet fijn. Maar ik wel. Ik vind
1: lekker. Toch wordt hij een beetje smeuig.
0: Ik vind het zelfs lekker als je hem nog een klein beetje oppiept in de magnetron. Dat hij net zo lekker zit. Stroopt er bijna.
1: Ben je toch ook een connoisseur, hè?
0: Ongelooflijk. Oh. Ja, ja. Hé, hey, zometeen hebben we je hulp nodig, want een leeftijdliedje. Weet je nog wat dat is? Zo niet? Vertel ik het je zometeen. Sowieso een leuk liedje. Dat is een ding wat zeker is.

0: Zin in volgende week, hoor. Vanaf maandagochtend 6 uur het gevoel van de jaren 80. En in Keigoeiemorgen trappen we af. En dat doen we dan een week lang alleen maar liedjes uit die periode. Het is ook de periode van deze man en dit liedje. Lionel Richie, Dancing on a Ceiling, de jaren 80.
1: Een leeftijdliedje.
0: Een liedje dat gekoppeld is aan de top 100 van een jaar en je leeftijd in dat betreffende jaar. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Ik ga zo meteen een jaartal roepen en vervolgens mag jij in de app laten weten, is vaak voor veel mensen toch even een beetje hoofdrekenen, hoe oud jij in dat jaar was. En van één iemand gaan we dan een liedje draaien dat op de plek staat van zijn of haar leeftijd in de top 100 van dat jaar.
2: Een voorbeeldje met jou?
0: Je moet even, laten we eerst even een jaar kiezen, Marjolein.
2: Ik vind wel volgende week.
0: Ja, iets in de jaren 80 ja. Ergens.
2: Beginnen bij het begin.
0: 1980?
2: Ja.
0: Oké. 1980 is het jaar waar we het over hebben. Hoe oud was je in 1980? Ik moet even denken. Ik was 11.
2: 11?
0: Elf.
2: Okay, nou, dan ga ik kijken. 11. Master Blaster.
0: Stevie Wonder?
2: Ja.
0: Op nummer 11 in de top 100 van 1980.
2: Ja.
0: Oké. Nou, als het om mij zou gaan dus, als ik de tussen aanhalingstekens winnaar zou zijn, dan zou dus Stevie Wonder worden gedraaid, Master Blaster, want ik was in 1980 dus 11 jaar. Maar het gaat niet om mij, het gaat om jou. Vertel mij hoe oud jij was in 1980. En van één iemand gaan we dus het liedje draaien dat in die lijst staat, in die top 100. Het enige wat ik hoef te weten is de leeftijd dus die je had in 1980. Nou, even appen naar 06-573-28203. Gaan we er zometeen één uithalen en het liedje erbij draaien wat hoort. Eigenlijk staat in de top 100 van dat jaar. Dus hoe oud was jij in 1980? App het even.
3: Dag en nacht, het gevoel van hier.
4: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
3: Omroep Radio.

0: Rob Thomas en Smooth.
1: Een leeftijdliedje.
0: Een liedje dat gekoppeld is aan de top 100 van een jaar. En ook jouw leeftijd in dat betreffende jaar. En ja, we halen er eentje uit natuurlijk. Ik zei al, we hebben straks het jaartal 1980 geroepen. En toen zat jij nog in een eitje ergens, denk ik, hè?
2: Ja, ik was nog lang niet in ieder geval.
0: Nog lang niet.
2: Ik liep nog ergens bij mijn vader.
0: Had je dat leuk gevonden om er wel te zijn, of niet?
2: Als je dan de ethisch had ik wel leuk gevonden.
0: Ja, hè, ja. Snap wel. Maar ja, goed, als je dan 2 bent in de ethisch, heb je ook niet zo heel veel aan.
2: Ik wou zeggen, dan wil je ook 14 of zo zijn, toch? Ja,
0: ja, nou, inderdaad. Nou, hey, let's shake hands.
2: Ja, toch, precies, een zoals jij.
0: Nou ja, alhoewel, ik was in 1980 11 jaar. Dus ik begon een beetje richting de puberteit te trekken zo.
2: Ja, maar dat is perfect.
0: Dat was een fantastische tijd. Volgende week gaan we het er uitgebreid over hebben. Natuurlijk tijdens het gevoel van de jaren 80. En ja, leeftijdliedje. Ik vroeg je je leeftijd te appen in het jaar 1980. Want van één iemand gaan we dan het liedje draaien. Wat hoort bij het nummer, de leeftijd eigenlijk. En dat wordt dan gekoppeld aan de top 100 van dat jaar. Nou, in mijn geval, als ik zou winnen, dan zou het 11 zijn. Zou het Stevie Wonder zijn met Master Blaster. Maar nogmaals, het gaat niet om mij, het gaat op jou. Hoop leeftijden die binnenkomen. Ik pak er even gewoon een paar willekeurige tussenuit. 3 jaar in 1980. En daar hoort Xanadu bij van Olivia Newton-John.
2: Leuk!
0: Leuk.
2: Ja, wat klapper.
0: 12 jaar, de Sugar Hill Gang. Oh. Rapper's Delight. Ook leuk.
2: Ja,
0: nou, die ga je zeker volgende week behoren. Dat weet ik 100% zeker. Dan deze, die hoor je niet zo vaak. Is ook misschien wel aardig. 19. Oscar Harris, een Song for the Children.
2: Oh, dat is zo'n mooi liedje.
0: Prachtig liedje. Ja. Crying is eveneens mooi. Don McLean staat op 6. Iemand die 6 was in 1980. 36 in 1980. Ik zit even te denken.
2: 82.
0: Ben je nu 82?
2: Als het goed is, als ik het goed overreken wel.
0: Nou, ja. Nolan Sisters, I'm in the Mood for Dancing. Op 5 jaar Lips Inc. en Funky Town. 27, ook leuk. 27 jaar. Garland Jeffries, Matador. Maar die zijn het allemaal niet geworden. Jij hebt er eentje gewoon willekeurig gepikt.
2: Ja, uitgeprikt.
0: En wie is dat? Wat is de naam van de persoon in kwestie?
2: Hattie Meijers.
0: Hattie Meijers, oké. Hattie Meijers, volgens onze informatie, althans volgens jouw informatie, want jij hebt die informatie met ons gedeeld, was jij in 1980?
2: Ja, 20 jaar oud.
0: 20 jaar oud, oké. Nou, dan moet ik natuurlijk wel even kijken wat er stond op nummer 20.
2: Ja, zo mooi.
0: Ja, leuk. Dat doet me ook een heel klein beetje denken aan het extra programma dat ik volgende week ga doen. Volgende week tijdens het gevoel van de jaren 80 hebben we elke avond tussen 10 en 11 een uurtje 80's love songs.
2: Oh, even zwijmelen.
0: Even lekker zwijmelen. Lekker. Maarten zit daarvoor een uurtje met 12 inches. Ik mag daarna met een uurtje zwijmelliedjes, zo noem ik het maar even. En op nummer 20, in die top 100 van 1980... 20, de leeftijd van Hattie, staat dit liedje. Randy Crawford, One Day I'll Fly Away.

0: Volgende week dus het gevoel van de jaren 80. Met elke avond tussen 10 en 11 een uurtje 80's Love Song. Nou, het zou me niet verbazen als deze daar ook nog in te horen is. Randy Crawford uit de 1980 inmiddels al. Ja, zo heette die inderdaad. Hattie was 20 in 1980. En dus gedraaid in het kader van het leeftijdliedje. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ook als je wat ouder of jonger was in dat jaar. One Day I'll Fly Away. Nou, dit was Afslag Zuid. Morgen zijn we er weer, net na vieren. Marjolein, ik en hopelijk jij ook weer. En morgenochtend lekker wakker worden met John en Mark in een kei. Goedemorgen, vanaf een uurtje of 6. En dan maak je weer kans op kaarten voor het ontbijt gourmet. Ik zou lekker luisteren als ik jou was.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
7: Goed voor het water.
6: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Brabant.

0: erfklus. Onze zaak.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
2: Voordeelhaartjes.nl. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project €55 miljoen gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
8: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
7: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat

0: sluierwolken en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf maandag een week lang
2: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier in het oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was, heeft de politie achteraf berekend.
2: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
4: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
2: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80.
0: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Brabant presenteert...
1: Een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit. De dag

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
3: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
2: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Gezellige radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je vanaf.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
3: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
4: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
2: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Shivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daarop 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn 2 vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je vanaf.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Het jaar Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf maandag een week lang
0: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.